0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
1: Ja, wij zijn klaar.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
2: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio in West wordt wakker op Radio West.

0: Elke werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, joden en hindoes hadden opgeroepen tot de betoging. Eind juli werd Ceuta plotseling overspoeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten er mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

plus expenses.

best line of work.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: momenteel moet ik naar de voedselbank gaan. Eén keer per week ga ik boodschappen bij de voedselbank doen.
1: Ja, je vindt het best lastig om dat te zeggen, zie ik.
2: Geldzorgen. Niemand zit erop te wachten, maar het komt vaker voor dan je denkt.
3: We hebben in Nederland zo'n 750.000 huishoudens met problematische schulden. En daarvan zoekt zo'n 1 op de 8, 9 mensen zoekt hulp.
4: Ja, je krijgt slapeloze nachten dat je rekeningen niet meer kan betalen. Je krijgt daadwerkelijk stress. Je gaat geld lenen van je beste vrienden die je niet kan terugbetalen. Cadeautjes op verjaardagen kan je niet meenemen, dus daar ga je maar niet naartoe.
2: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt de zon vaker. Het wordt 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: avond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien? En waarom? Nou, zet het allemaal even een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

We rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw. We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein. Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leven zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel.

in door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af, terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolf

0: weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 werst en in Den Haag, daar woon ik graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 werst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op nog in part belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 werst en in één blauw kruitenkiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want Omsk komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.
1: Gooi ga hier, gooi ga daar.
0: Ja, je ziet er veel dit jaar.

0: Jozefen staat gij daar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Moeder is de koffie klaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Kijk, daar loopt een adelaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Is hier ook een abattoir.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Basgitaar en klapsigaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Flink gebouwde weduwnaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Leef onze goede tsaar.
2: Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. De Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost 1 uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpene Waard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio in West wordt wakker op Radio West.

0: geeft je energie. Je start een dag. Ja. Dat is eigenlijk onbeschrijfelijk. Ja.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek en je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Nee, ik ben niet zo'n strandganger. Ik zit op het autisme-spectrum.
3: Ja.
2: En vroeger gingen we heel vaak naar het strand. En dan moest ik daar per se de hele dag moest ik er zijn. Er waren mensen met krijzende kinderen, radio's. En denk van, ja, dat is genoeg strand. Ja. Dat is genoeg zitten op strand voor een heel leven.
1: Je ziet het in Onze Kust. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Brandmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
1: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
2: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
3: Straks gaan we weer met elkaar wakker worden hier bij West Wordt Wakker op Radio West. Maar natuurlijk beginnen we met het weer, met Reinhard Roemer.
4: Het nieuws: op het strand van Katwijk hebben hulpverleners gistermiddag een grote zoekactie gehouden naar een 4-jarig meisje. Ze was volgens haar moeder kopje onder gegaan en daarna uit haar zicht verdwenen. Uiteindelijk werd het kind in goede gezondheid op het Katwijkse strand gevonden. De Flower Parade Rijnsburg, een van de oudste bloemencorso's van het land, heeft dit weekend weer ontzettend veel toeschouwers getrokken. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen. Vrijdag werden praalwagens beoordeeld door een jury. En gisteren waren de wagens die meereden in de 79ste Flower Parade de hele dag te zien op de boulevard van Noordwijk. En de man uit Leiden staat vanmorgen terecht voor de dood van zijn zoontje in 2021. Justitie verdenkt hem ervan de baby zo hard te hebben geschud dat het kind zwaar gewond raakte en later overleed. De man zou daarna geen medische hulp voor zijn zoon hebben gezocht. Hij wordt ook verdacht van mishandeling van zijn vrouw. Meer regionieuws hoor je straks om 6:30 nu, het andere nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de autoriteiten van de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Een van de grootste brandhaarden is inmiddels gegroeid tot 140 vierkante kilometer. In British Columbia zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. Sinds vannacht is de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel en moet aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden een beetje regen. Vanmiddag is het zonniger en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven, Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
8: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
9: Tot 10 uur, West wordt wakker. Dit is Radio West.

0: En zo zijn we al aangeland in week 4 als vakantieploeg. Natuurlijk voor Tjeerd en Jorinda die heerlijk aan het genieten zijn van een welverdiende vakantie. En gaan wij er weer een hele mooie week van maken, meer?
1: Absoluut, zin in. Het wordt heel gezellig. We gaan alleen maar mooie, goede en interessante dingen doen. Hoe vind je dat?
0: Ja, interessant. Nou, vooral interessant. En we worden vandaag, net als vorige week, weer ondersteund door onze Gwen. Gwen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
0: Goedemorgen. Dat betekent dat ik me toch wel een beetje bedreigd voel hier als enige kerel in deze studio.
1: Nee, toch?
0: Ja, want
1: is een keer een man in de minderheid echt één keer meteen en piep, piep, piep, piep. Ik voel me bedreigd.
0: Ja, maar dat is een mannendingetje. Ja? Wij doen wel stoer, maar dat zijn we in de praktijk helemaal niet meer.
1: Nee, dat weten we, schat. Dat weten we, maar het is goed met je.
0: Nou, het is maandagochtend.
1: Maar wij gunnen het je met ons te mogen samenwerken.
0: Ja, nee, maar ik voel me ook zeer vereerd. En ik bedoel, gelukkig kijk ik door een glas heen en zie ik Reinoud staan.
1: Nou ja,
0: dus uiteindelijk is er weer balans.
1: Er is weer balans.
0: Hebben jullie een lekker weekend gehad? Gwen, laat ik eens met jou beginnen.
2: Ja, ik ben naar het Bloemencorso geweest in Rijnsburg.
0: Zeker.
2: En Katwijk en Valkenburg, daar reed hij ook doorheen volgens mij. En Noordwijk, dat bedoel ik. En dat was superleuk om te zien. Super druk langs de weg. Dus dat was echt heel erg gezellig. En gisteren even lekker naar het strand geweest.
0: Nou, heerlijk zeg.
2: Ja,
0: en jij meer?
1: Ik ben vrijdag rijst gaan tellen bij Voorlinden. Dat is een kunstwerk van Marina Abramovic. Dat had ik me al maanden geleden voor opgegeven. Ja. Wilde ik heel graag doen. En dan krijg je een witte lapjas aan. En je krijgt een noise cancelling koptelefoon op. Die heb je ook wel nodig. Want mensen komen ongeveer op de tafel staan om te kijken wat je aan het doen bent. Ja, wat is die mevrouw aan het doen? Is ze rijst aan het tellen? Heerlijk. Je hoorde toch een beetje wel de geluiden doorheen komen. Maar ik wist mijn focus heel goed te houden. En dan heb je een hele grote berg met rijst en zwarte linzen. En die eerst een beetje sorteren. En dan had ik verzonnen, dan tel ik ze per 5. En dan per 25 en dan naar beneden. Uiteindelijk heb ik er 500 geteld. En toen na een uur kwam die meneer naar me toe. En die zei, je bent klaar. En ik hang mijn lapjas om. En ik draai op en ik draai me om. En ik zie hem met stofferen blik mijn mooie stapeltje gesorteerde rijst. Woesh! Weer in het midden doen voor de volgende teller. Ja, zo bruut is het leven.
0: Ja, het levenspad gaat niet over rozen meer. Daar hebben we vaker over gesproken afgelopen week. Ja, ik heb een uittip voor ver buiten de provincie. Ik ben gisteren naar Den Bosch geweest om een boottocht te maken over de Binnendiezen. Heeft een van jullie dat wel eens gedaan of niet?
1: Nee.
0: Nou, ik zou je vertellen, het was de Jeroen Bosch Tour. Dat betekent dus dat je zeg maar langs dat riviertje, want het is een rivier, hè, die gaat onder de stad door.
1: Ja.
0: En we hadden trouwens een geweldige man die ons de rondleiding verzorgde. Een geboren getogen Bossenaar. Die echt 100 uit kon vertellen over de historie van de stad. En van die Binnendiezen. En over Jeroen Bosch. En echt trots op zijn stad. Dat vind ik echt prachtig. Wat dat betreft, ik vind ook mensen die rondleidingen geven. Dat is natuurlijk in onze regio ook. Dat zijn altijd van die lekker gepassioneerde dames en heren. Ik was er. Ik hing aan zijn lippen, moet ik zeggen.
1: Heerlijk.
0: Maar het is echt, ja, maar het is heel bijzonder. Want je gaat dus inderdaad gewoon door onder een middeleeuwse stad door. Want feitelijk is die, zeg maar die gewelven, die zijn natuurlijk allemaal gebouwd in 1300-1400. En is nog steeds intact. Sommige stukken zijn echt hartstikke nieuw. Dus als je een keer in Den Bosch bent en je denkt bij jezelf, ik ga gewoon eens even lekker in zo'n bootje zitten. Ik vind het echt meer dan de moeite waard om dat te doen. Dus dat heb ik van het weekend gedaan.
1: Superleuk.
2: Je hebt wel een beetje die passie van die man overgenomen.
0: Ja.
2: Dat hoor ik wel aan je.
0: Vuur is aangestoken.
2: Ja, heel goed.
0: Komt natuurlijk ook een beetje door mijn moeder, want die is geboren in die stad. Dus,
1: Ik hoor een beetje de innerlijke Angelique die een uittip geeft bij jou.
0: Ja, eigenlijk zoals jij een zonnescherm weet aan te prijzen. Wat dat betreft hebben we elkaar wel een beetje geïnspireerd.
1: Helemaal mooi.
0: Mooi, hè? Goed, Gwen, jij gaat weer lekker op pad vandaag. In ieder geval weer een cadeautje uitdelen. En voor de rest gaan we kijken wat de dag ons op dat gebied brengt. We hebben, wat we al zeiden in het begin, ongelooflijk leuke, interessante onderwerpen. Niet alleen vandaag, maar natuurlijk ook de rest van de week. En zoals jullie van ons gewend zijn, hebben we niet alleen maar een hoop gebabbel, maar we hebben ook heerlijke muziek.

0: Nancy en L. Wilson, oftewel de dames Heart met Alone. En daarvoor draaiden we Harry Styles hier op Radio West met As It Was.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, we hebben de nodige krant alweer binnengekregen. Wat dat betreft onze complimenten aan de collega's van de schrijvende pers. Want het was weer behoorlijk omvangrijk wat er in de krant stond. En laten we eens beginnen met regionale neerslagtekorten die records aan het breken zijn. Het is inmiddels zo droog dat er regionale records worden gebroken. In Noord-Holland en Zuid-Holland waren de neerslagtekorten begin augustus niet eerder zo fors als nu. Bij klimaatkenners is de zomer van 1976 berucht. Die zomer staat volgens het KNMI dik gedrukt in de meteorologische recordboeken. Er was dat jaar een uitzonderlijk lange hittegolf en een historisch neerslagtekort. Maar ingenieursorganisatie Arcadis is in de regionale cijfers gedoken en die laten zien dat het in sommige regio's inmiddels een stuk zorgwekkender is. Adviseur watermanagement Arjen Komen tovert zo de ene naar de andere gortdroge grafiek op zijn scherm. In Noord-Holland en Zuid-Holland ligt het neerslagtekort inmiddels boven de illustere 1976-lijn. Datzelfde geldt op dit moment voor Hoogheemraadschap van Delfland, waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
2: De politieke discussie over de verkoopgolf onder vastgoedbeleggers. Die spitst zich vaak toe op grote steden als Amsterdam en Utrecht. Maar ook in kleinere en middelgrote plaatsen staat de particuliere huurmarkt onder druk. Lijkt volgens het FD uit cijfers van een vastgoedadviseur. Steeds meer vastgoedbeleggers kopen woningen aan met als doel deze weer te verkopen wanneer de huurder vertrekt. Daardoor zijn er steeds minder woningen beschikbaar, zoals bijvoorbeeld in Gouda, de particuliere huurmarkt met 16% afgenomen.
3: Het AD vertelt het verhaal van een hele brutale inbraak, namelijk op een politieterrein. In de nacht van vrijdag op zaterdag wisten 5 dieven over de hekken van politieverzamelgebouw Zichtenburg in Den Haag te klimmen. En het is de plek waar politie onderzoek doet en goederen opslaat die eerder in beslag zijn genomen. En de inbrekers hadden het gemunt op een partij gevorderde illegale sigaretten. En dat is uitzonderlijk, zegt bestuurder Patrick Fluit van vakbond ACP-CNV. De haast filmische brutale inbraak. Fluit was verbaasd te horen dat de inbrekers überhaupt zo ver zijn gekomen. De beveiliging van dit soort plekken is de laatste jaren alleen maar opgeschroefd, zegt hij. En ze worden apart beheerd, die opslagruimtes. Zelfs de reguliere politiemensen hebben geen toegang tot deze terreinen. En de maatregel is genomen juist om interne diefstal te voorkomen. En daardoor hoor je tegenwoordig nog maar zelden berichten over inbraken op plekken waar in beslag genomen spullen liggen. Maar deze keer dus wel. Ja, het is toch. Nou ja, je mag niet zeggen dat ze ballen hebben, maar toch. Ik bedoel, je moet toch wel een bepaald soort lef hebben om bij de politie te gaan inbreken.
2: Zouden ze hun eigen gestolen partij hebben teruggehaald?
3: Dat zou ook kunnen, inderdaad.
2: Ik denk er wel een film in.
3: Het is natuurlijk bizar dat het gebeurt, maar tegelijkertijd ons misdaadbrein, wat het heerlijk vindt en van dat soort films en zo, nou, gaat er toch een beetje bij aan. Heb jij dat niet, Pieter?
0: Ocean's 20 bedenken, ineens te bedenken. Er moet volgens mij inderdaad iemand zijn die daarin geïnteresseerd is. Nou, de belangrijkste bijzaak in het leven is sport. Dus dat betekent dat we na 9 dagen volop koers en plot twists in de Tour van Vollering in actie hebben gezien in Nice 2 keer. En zij toonde aan, ik ben de terechte winnares. Nou, dat bleek ook wel. De 5e editie van de Tour de France Femme kende een ongekende spannende strijd in het klassement. De 29-jarige Demi Vollering wilde in Nice laten zien dat zij de terechte winnaar van deze Tour de France is en dat ze hem niet zou winnen doordat Kasia Nibiadoma een dag eerder bewust zou zijn afgesneden door Vollerings teamgenoot Celia Jerry. Nibiadoma zou de Tour verliezen omdat er één iemand beter zou zijn. Nou, dat heeft ze wel aangetoond. Voor de start van de slotrit is het verschil tussen Vollering en de Poolse Nibiadoma nog 8 seconden. Dat is trouwens een legendarisch aantal seconden. Daarover zometeen meer in de serie Extra Duiding. Pas op de allerlaatste klimmeters in de slotrit in Nice maakte Demi Vollering het verschil door bij Nibiadoma weg te rijden en zich te verzekeren van het geel. En wat ik inderdaad mooi vond, meer, jij zei het net inderdaad toen we de kranten aan het halen waren, die foto dat zij de fiets in de handen heeft en dusdanig groot gat heeft geslagen met de concurrentie dat ze gewoon op de foto staat met een fiets in de lucht, zoals Mathieu van der Poel dat ook een keer gedaan heeft. Het was een eclatante zege, zoals dat heet in de sportjournalistiek.
3: En een mooie regionale zegen.
0: En een zeer mooie regionale zegen. Want we zijn toch wel een soort van trots op onze Demi Vollering. Dat ze dat toch maar mooi voor elkaar heeft gebokst. En nog even over die 8 seconden.
3: Ja?
0: Er zijn hele boeken geschreven over 8 seconden. Want ooit hadden we de Franse wielrenner Laurent Fignon.
3: Ja?
0: Mooie paardenstaartje, prachtige bril op zijn neus. En die zou de Tour van 1989 zomaar hebben gewonnen. Maar de slotrit bij de Tour de France toen was een tijdrit. En in die tijdrit had hij last van een bepaalde blessure, waarvan het gerucht ging dat dat iets te maken had met de steenpuis tussen de benen. Dus hij kon niet echt lekker op zijn zadel zitten. En toen was het uiteindelijk Greg LeMond die met een echte triathlonfiets, later werd dat bekend als een fiets met gesloten de wielen en met een ossenkopstuur uiteindelijk toch die 8 seconden wist, of tenminste de achterstand wist goed te maken en op 8 seconden verschil de Tour de France wist te winnen. En het leuke historische feitje is dat Ines Tammens Brouwer, mijn echtgenoot en ik, wij kenden elkaar ongeveer 1,5 maand en wij stonden letterlijk en figuurlijk op de Champs-Élysées naar dit spektakel te kijken. Het was een van onze eerste uitjes als verliefd stel. Nou, hoe leuk is dat?
3: Mooi.
2: Jullie gaven 8 van, ja, van de actie, ook weer die 8.
0: Ja, wij gaven inderdaad 8, want ik zat in militaire dienst. Hoe wist jij dat?
2: Dat is toch een beetje je lichaamstaal, denk ik, Pieter.
0: Ja, ja, dat vind ik ook. Het waren weer schitterende berichten in de krant, met natuurlijk als absoluut hoogtepunt. Ik ga het nog maar een keer vermelden. Demi Vollering, die het toch maar even geflikt heeft.
1: Je luistert naar West wordt wakker. Met Pieter Tammens en Mirjam.

0: muziek en herinneringen uit de jaren 80.
1: Nou, dat vind ik een hele leuke. Noem een romantische gewoonte die pas getrouwde stelletjes hebben. Zo, dat weet je nog heel goed. Het is pas geleden dat je getrouwd was.
2: Nee hoor, 10 jaar.
1: 10 jaar, en nog weet je hem?
2: De bruid over de drempel dragen.
1: Hey? Noem een romantische gewoonte die iedere avond heb je dat gedaan?
2: Nee.
3: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West.
4: Dit is Radio West.
5: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
9: 1:08, tijd voor het regionale nieuws. Als altijd en weer vertrouwd, Reinoud Roemer. Goedemorgen.
10: Goedemorgen Pieter en goedemorgen meer. Op het strand van Katwijk hebben hulpverleners gistermiddag een grote zoekactie gehouden naar een 4-jarig meisje. Ze was volgens haar moeder kopje onder gegaan in zee en daarna uit haar zicht verdwenen. De reddingsbrigade en vrijwilligers gingen naar een grote zoekactie gehouden naar een 4-jarig meisje. Ze was volgens haar moeder kopje onder gegaan in zee en daarna uit haar zicht verdwenen. De reddingsbrigade en vrijwilligers gingen naar het kind op zoek. Uiteindelijk

0: wagens die meereden in de 79ste Flower Parade ook nog eens de hele dag te zien op de boulevard van Noordwijk. Het schandaal rond een grafdelver die kostbare spullen uitgraven van de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag heeft geroofd, is vermoedelijk groter. Lijkt erop dat de verdachte medewerker niet in zijn eentje heeft gehandeld, maar dat meer mensen bij de grafroof betrokken zijn. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie aan Omroep West. En een man uit Leiden staat vanmorgen terecht voor de dood van zijn zoontje in 2021. Justitie verdenkt hem ervan de baby zo hard te hebben geschud dat het kind zwaar gewond raakte en later overleed. De man zou daarna geen medische hulp voor zijn zoon hebben gezocht. Hij wordt ook verdacht van mishandeling van zijn vrouw.
1: Wij praten over het weer. Doen we natuurlijk met Huub Misee. Huub, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pieter.
1: Ja, ik had gisteren een heel raar fenomeen. Ik moest mijn ruitenwisserbladen weer eens een keertje ouderwets aanzetten op mijn auto.
2: Oh, zo.
1: Een klein spetterregentje. Meer was het niet. Dat had je al verteld, hè? Klein beetje kon het gebeuren.
2: Ja, heel klein beetje. Ja, dat is het eigenlijk een beetje zo af en toe op het moment. Er kwam gistermiddag ook wat meer bewolking. Maar ja, voor de rest was het natuurlijk een en al zomer. Vooral zaterdag veel zon. 24, 25 graden. Gisteren alweer 30 op veel plaatsen. Ja, nou ja, vandaag doen we ook alweer even een stapje terug. Er is sowieso wat meer bewolking. Die zal ook nog wel even wat verder toenemen. En heel plaatselijk zouden weer een beetje regen kunnen vallen. Moet de ruitenwisser heel misschien aan. Maar dat is plaatselijk vanochtend. Vanmiddag krijgen we geleidelijk aan weer meer opklaringen. De wind, die nu nog een beetje westelijk is, die wordt noordwestelijk matig. En de temperatuur wat minder hoog dan gisteren. Maar nog wel zo'n 23 graden. Want op dit moment is het ook tussen de 18 en 21. Dus de dag begint eigenlijk al vrij warm, hoor. Komende nacht wat opklaringen. Droog, minimaal rond 11 graden. Dus een weer wat koelere nacht komende nacht. Morgen, periode met zon, ook wat bewolking. Morgenmiddag weer meer zon en dan 23 of 24 graden. Maar vanaf woensdag komt de zomer helemaal terug. Er komt namelijk weer een nieuw hoge drukgebied. Eerst ten noorden van ons land, maar donderdag alweer boven Denemarken. En dan wordt de wind oostelijk, wordt het zomaar weer 29 graden. En donderdag en vrijdag komen de maxima boven de 30 graden uit. Tropisch dus weer. In het weekend gaan de temperaturen weer wat naar beneden. Zaterdag eerst voorlopig bescheiden, maar zondag wat meer. En dan vanaf zondag is er opnieuw kans op een bui. En dat zal volgende week ook af en toe het geval zijn. Het zijn niet de hoeveelheden waarvan we denken, nou, daar gaat de droogte mee worden opgelost. Maar volgende week wordt het allemaal wat minder warm. Nog wel boven de 20. Wat meer bewolking zo af en toe. En dus ook een enkel buitje. Maar nogmaals, dat is pas allemaal volgende week.
1: Het klinkt allemaal weer heel lekker. Huub, dank je wel.
2: Ja.
0: En tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Wil je meer weten? Gewoon blijven luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: De legendarische Boudewijn de Groot hier op Radio West met Als de rook om je hoofd is verdwenen.
1: En dan gaan we even naar het binnen- en buitenlandnieuws. Er gaat opnieuw een brug dicht vanwege de groot onderhoud. Dat is de Algra-brug tussen Capelle en Krimpen aan de IJssel. Een van de grote projecten van Rijkswaterstaat deze zomer. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 mensen. En dat betekent extra verkeersdrukte in Zuid-Holland. En ook bij de veerponten over de Lek zijn ze voorbereid.
2: We hebben onder andere de verloven in moeten trekken, wat eigenlijk heel erg naar is, want ook voor onze mensen is het natuurlijk een vakantietijd. Ze hebben ook kinderen. Maar daardoor kunnen we nu de tweede pont een stuk vaker inzetten dan we dat normaal gesproken zouden doen. En we hopen dat we daarmee verkeersinfarcten kunnen helpen voorkomen.
1: En de Algra-brug gaat op 7 september weer open.
0: Nederland deed het goed bij de Tour de France Femme. Lorena Wiebes won de groene trui voor sprinters. Puk Pietersen uit Amersfoort pakte de bergtrui. En de hoofdprijs was voor Demi Vollering. Voor de tweede keer in haar carrière won ze de Tour.
3: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super, super, super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen. Al zoveel mensen langs de kant. Het is super speciaal om hier midden in Nice zo'n mooie Tour de France Femme in het geel te finishen.
0: Ja, mooie zegen voor onze regio. Vollering was ook in 2023 de beste. Vorig jaar en het jaar ervoor werd ze tweede bij de Tour de France Femme.
1: Ja, echt een topper. En wie ook druk bezig waren, dat waren lopers in Amsterdam. Die hadden geen eigen playlist bij het hardlopen, maar live muziek van Beethoven. Zo'n 300 lopers renden gisterochtend in Amsterdam 5 kilometer door het Flevopark, terwijl de 5e symfonie van Beethoven live werd gespeeld. 1 belangrijke regel van de run: je moet voor de laatste slotnoot binnen zijn.
4: Harder, Patrick! Harder!
5: Ik dacht, kom maar op, Beethoven en hardlopen. 2 werelden waar ik van hou. Bijzonder loopje. Niet alleen hardlopen, maar ook nog een stukje muziek erbij. Dus het wordt een bijzondere ervaring.
6: Ja. En niet zomaar muziek, maar Beethoven?
5: Ja, ik heb geen idee.
1: Doet er niet toe, ik ren gewoon. Dat zeiden de hardlopers tegen AT5. En de muziek van Beethoven zou juist geschikt zijn vanwege het tempo.
0: Ja, daar is vaak over nagedacht.
1: Bam, bam, bam.
0: Ja, wel dat rustig inlopen is, hè? Een opvallende kerkdienst gisteren in Horen in Noord-Holland. De mis werd daar gelezen tussen de botsauto's op de kermis. Sommige gelovigen zaten zelfs in een karretje en dat beviel prima.
7: Ik vind het leuk, ik hou van botsen.
8: Ja, ik vind het echt heel leuk. Ik ga maar 1 keer per jaar naar de kerk, dat is hier.
9: Ik heb liever een gewone dienst, dat is leuk, maar ik hou liever wel van serieuzer, snap je?
7: Ik weet het niet, ik ben ontroerd en even bang, maar ik vind het gewoon mooi, ja.
10: Nog meer? Ik vind het genoeg. Amen.
0: Ja, dat was Pater Bernhard. Hij noemt zichzelf de herder van de binnenvaart, de circus en dus ook de kermiswereld. Hij reist al tientallen jaren het hele land door om kerkdiensten te houden op dit soort bijzondere plekken. Ja, wat bijzonder inderdaad is het, hè?
1: Ja, mooi, maar dat je ook inderdaad, ja, je kan natuurlijk ook vooral een viering doen. Waarom zou je je beperken tot een gebouw? Dus in de botsauto's, boem!
0: Ik vind het een uitstekend initiatief van Pater Bernhard, wat toch iets anders is dan Dr. Bernhard.
11: Je luistert naar West wordt wakker. Dit is Radio West. Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: Cara Emerald hier op Radio West met A Night Like This.
1: De Buitenpost.
0: Ja, onze Gwen Ouwehand is onderweg vandaag. Onder meer ook voor West wordt wakker. Ja, en de openingshandeling is altijd erg leuk, toch, Gwen? Want dan mag je gewoon prijzen weggeven.
2: Ja, dat is natuurlijk altijd echt een cadeautje om te doen al. Alleen al voor mij. Maar ook een cadeautje vandaag, deze vroege ochtend, voor Marianne. Marianne, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Je hebt meegedaan aan een spelletje en je hebt gebeld naar de studio. En daarom heb je dit puzzelboekje gewonnen. Ben je een beetje een puzzelaar?
3: Nee. Nee, helemaal niet. Maar het is wel goed voor mijn hersens, hè? Zeggen ze altijd. Ja, ja, dus ik ga het wel proberen natuurlijk.
2: Ja, want in principe kun je met dit puzzelboekje gewoon elke dag eventjes een puzzeltje doen en dan zo het geheugen een beetje opfrissen.
3: Ja, heel belangrijk, hè? Want als je niet meer werkt, dan gebruik je het ook iets minder, hè?
2: Ja, heel goed. Ik zou zeggen, veel plezier ermee. Die overhandig ik alvast. En meestal kijk ik eventjes rond als ik bij luisteraars thuis ben. En nu valt allereerst mij dit prachtige uitzicht op. Vanaf de Noordwest Buitensingel. Zeg het verkeerd?
3: Nee, ja.
2: Ja? En we kijken zo op Den Haag. En dat is echt een heel mooi plaatje, zo nu het zonnetje opkomt. Maar ik zie hier ook een vogel. Ik weet niet of die ook nog even iets... Nee, dat wil hij niet.
3: Als wij veel gaan praten, praat hij ook. Maar ik heb de kooi nu dicht gedaan. Normaal is hij altijd los. Maar dat is niet altijd even plezierig voor iedereen. Dus ik heb hem even dicht gedaan. Dus hij is een beetje van slag, denk ik, nu.
2: Ja? Ja, hij voelt zich een beetje buitengesloten nu.
3: Ja, want normaal als je praat met elkaar, dan vindt hij dat gezellig. En dan gaat hij niet praten, hoor. Dat doet hij niet. Dat kunnen deze vogels wel, gasbakietje. Maar hij praat niet.
2: Hij denkt, je kan wel visite krijgen op de vroege ochtend, maar dan moet je mij niet hier in een kooitje gaan stoppen.
3: Nee, dat vindt hij niet zo leuk. Hij is zo gewend, dag en nacht staat het open.
2: Ja, is het echt een maatje van u?
3: Ja, nou ja, het is gezelligheid. Ik had altijd katten. En dat wilde ik niet meer aan beginnen. Mijn laatste is 18 jaar geworden. En ik denk, ja, die zorg en alles. Dus ik denk... Dit is simpel, maar een vogeltje is ook nog niet zo simpel.
2: Nee, ik wil net zeggen, is een pakketje dan wat makkelijker? Maar dat lijkt me eigenlijk niet, hè?
3: Nee, je moet er ook goed voor zorgen. En ze worden ook wel ziek of ze hebben wat problemen. En ik heb er helemaal geen ervaring mee. Dus aldoende leert men, hè, ja. Zeg maar.
2: Ja. Ja, dat is ook zo.
3: Ja.
2: Nou ja, hij ziet er wel heel schattig uit. Hij is blauw. En het koortje waar hij in zit op dit moment is ook erg ruim. Ik kan me voorstellen dat het voor zo'n klein pakketje best een lekker onderkomen is.
3: Hij had er twee, maar zijn vriendje is overleden. Dus nou zit hij er alleen in. En ik moet er eigenlijk eentje bij halen, maar ik ben een beetje voorzichtig. Omdat deze ging mijn andere... Deze die was eigenlijk, denk ik, te jong, heb ik hem meegekregen. Mm. En die ging constant achter die andere aan. Constant. Als die links zat, ging die links. Als die rechts zat, ging die rechts. En daar werd hij zo moe van. En op een gegeven moment kwam die in mijn handen zitten, die andere. En hij keek me aan en deed de ogen dicht. En was dood.
2: Jeetje.
3: Ja, dat was heel verdrietig. Vooral voor hem ook. Ja.
2: Ja, merkt u dat het pakketje een beetje eenzaam is op het moment?
3: Het zijn sociale dieren. Er horen meer in te zitten. Er kunnen vier in deze kooi. Maar ik dacht, ik begin met twee. Maar ik, ja, omdat die zo apart is... durf ik er eigenlijk geen andere nog een eentje bij... die wel alles doet. Zoals als die wat ouder is, weet je, dan leren ze wat eten. Deze eet ook geen groente of niks. Ja, ik kan het... Ik zet het elke dag voor, een aardbeien en alles, maar... Hij doet het niet.
2: Een beetje een, met alle respect, een pakketje met een handleiding.
3: Ja, ja, precies. En dat weet je nooit van tevoren natuurlijk. En hij blijft bij mij zolang als hij leeft. Dat, ja. Ik doe nooit dieren weg, wat hoe ze ook zijn. Want die katten waren ook niet altijd even leuk. Tenminste, behang had ik. Nou, dat was lag eraf of mijn banken bekrast.
2: Huisdieren zijn altijd heel erg fijn om je heen te hebben. Maar toch brengt het wel eens wat puin ook met zich mee.
3: Ja, dat zeker. Maar ik vond het zo ongezellig zonder dieren. Dus ik denk, nou, dan kijk of dit...
2: Nou, dan kan straks het pakketje lekker uit de kooi en op uw schouder zitten met het puzzelboekje op uw schoot.
3: Ja. Als dat...
2: Veel plezier ermee.
3: Nou, hartstikke bedankt. Leuk dat je even geweest bent.
2: Vond ik ook. Hartstikke leuk. We hebben weer iemand blij gemaakt, Pieter en Meer.
0: Ja, dat klinkt goed in ieder geval. En ook ontzettend lief voor dieren. Dat is ook iets waar ik wel heel erg warm van word.
2: Zeker, zeg dat wel.

0: Ace of Base hier bij West wordt wakker met The Sign. Oh. Het is hoogzomer.
1: Het is heerlijk zomer. Je bent met vakantie of je hebt misschien een vakantiegevoel. En dat is allemaal goed. Je bent misschien weg of je bent misschien in eigen land. Of je bent op vakantie op je eigen balkon. Maar we zoeken jou.
0: Absoluut.
1: Want deze week doen we gewoon ondertussen in met jou als Radio West-luisteraar. Dus laat weten waar jij jouw vakantie viert. Op je balkon, in Drenthe, in Frankrijk. Of misschien zit je wel in... Afghanistan? Nee, dat lijkt me niet
0: leuk. Dat lijkt me geen leuk vakantieland.
1: Nee, maar gewoon een ander... Noemen ze een leuk Curaçao. Noemen ze Curaçao, Aruba, Bonaire. Oh, dat is ABC. Wat ben ik helemaal on-edge daarmee. Dus als je ergens bent op een vakantie en je denkt... ja, maar ik vind het heel leuk om dat te delen met iedereen... dan app jij mij op 070-307-8080 en meld je aan voor ondertussen in om rond, wat is het, 9:50 gezellig in de uitzending van Radio West te kletsen over je vakantie. Mailen mag natuurlijk ook en dat mailadres is westwordwakker@omroepwest.nl. Ben benieuwd waar jij je vakantie viert.
0: Absoluut, waar jullie ook uithangen, laat het ons weten.

0: Ontvang jij de programmanieuwsbrief van Omroep West al? Elke maand het laatste nieuws over programma's, acties en evenementen van Omroep West in je mailbox. Je mist niets meer met de programmanieuwsbrief. Even naar omroepwest.nl/nieuwsbrief en schrijf je snel in.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
4: Straks gaan we het hebben over grafdelven en over de Open Terrein 402... die na 12 jaar restauratie in gebruik is genomen. Maar nu is het nieuws met Reinoud Roemer.
5: Ja, want het schandaal rond een 60-jarige grafdelver die kostbare spullen uit graven van de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag heeft geroofd, is vermoedelijk groter. Het lijkt er volgens het Openbaar Ministerie op dat de verdachte medewerker, vermoedelijk een ploegchef, hulp heeft gekregen van twee collega's bij die grafroof. De Flower Parade Rijnsburg, een van de oudste bloemencorso's van het land, heeft dit weekend weer ontzettend veel toeschouwers getrokken, zegt de organisatie. Die spreekt van drie fantastische dagen. Vrijdag werden de praalwagens beoordeeld door een jury. Gisteren waren de wagens die meereden in de 79ste Flower Parade de hele dag te zien op de boulevard van Noordwijk. De man uit Leiden staat vanmorgen terecht voor de dood van zijn zoontje in 2021. Justitie verdenkt hem ervan de baby zo hard te hebben geschud dat het kind zwaar gewond raakte en overleed. Meer regionieuws straks om 19:30. Nu het andere nieuws.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De afgelopen twee maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
7: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
6: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind vorige maand werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. En dat kost een uur extra. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nieuwjadoma, op de slotklim. En ze kwam solo over de finish.
8: Sprakeloos. Voor alles wat deze week gebeurd is. En super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
6: Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer in een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Vloeibaar Wasmiddel Wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw. De stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
10: waterstuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
11: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
12: Dus het maken van staal wordt schoner.
13: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
14: Maar moet dat dan in Nederland?
15: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
10: En wat levert dat dan op?
13: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
10: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
16: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
17: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: Lionel Richie op Radio West met All Night Long. Het is 7:09. En we gaan praten over de zaak rond de Haagse grafdelver. Die wordt verdacht van het stelen van kostbaarheden uit graven. En die wordt groter. In het onderzoek zijn nu ook twee collega's van de man als verdachte in beeld gekomen. Ze worden verdacht van witwassen. Onze politie- en justitieverslaggever Martijn Hooyer volgt de zaak. Martijn, wat weten we over deze twee nieuwe verdachten?
1: Nou, we weten niet. Goedemorgen trouwens.
0: Goedemorgen.
1: Precies, het is nog zo vroeg. voor mij dan, hè. Maar jullie zijn al een tijdje bezig. Nee, wat wij nu weten over deze twee verdachten... is dat dat die erbij gekomen zijn. Aanvankelijk was er één verdachte. Deze man was in juni, heeft het ministerie bekendgemaakt... dat ze gehouden hadden. En van die nieuwe verdachten weten wij in ieder geval... dat ze ermee te maken hebben. Daar verdenkt het de OM ze nu van. Zij zouden overigens niet zelf uit die...
0: Martijn, we hebben een beetje slechte lijn. Ja, daar ben je weer.
1: Ja, ik hoor ook elke keer dat ik zelf wegval... en
2: we gaan hem even bellen.
1: Martijn, gaan we door of gaan we het opnieuw proberen?
2: Martijn, ik ga je nu bellen. Als het goed is, zie je nu de telefoon gaan. En dit allemaal live. Ja. Dat is het leuke. We zetten hier erbij. En hoppatee, Martijn, je bent weer live in de uitzending.
3: Dit gaat veel beter.
0: Lever de ouderwetse telefoon.
3: Ja, gewoon een krakende lijn, zoals het hoort. Maar ik was aan het vertellen. Ik weet niet wat je mij hebt gekregen, maar ik begin gewoon opnieuw.
0: Ja.
3: Er zijn nu dus inmiddels 3 verdachten in deze zaken. De eerste werd in juni werd hier opgepakt. Nou, die is daadwerkelijk verdacht van het stelen uit graven van allerlei kostbare spullen. En de twee collega's van hem die nu ook verdacht worden... die worden op dit moment door het Openbaar Ministerie verdacht... van het witwassen van de spullen. Dus eigenlijk van het verkopen van de... verder verkopen van de kostbare spullen. Dat is waar zij op dit moment van verdacht worden.
0: Ja, maar wat weten we verder nog van deze zaak?
3: Nou, hij is dus begin juni is het naar buiten gekomen dat de eerste verdachte werd aangehouden. Nou, toen is er onderzoek gedaan. Het blijkt dat deze man sinds 2023 onder werktijd aan de gang zou zijn gegaan. Hij zou, maar dat is niet bevestigd, dat wil ik even nogmaals benadrukken. Het zou mogelijk een ploegchef zijn op die begraafplaats. Misschien zit er wel een soort van netwerkje achter nu. Omdat er dus meerdere collega's bij betrokken zijn bij deze grafroof. En het is natuurlijk een verschrikkelijk misdrijf. Zoiets van het stelen van spullen klinkt op zich redelijk onschuldig. Maar ja, het is uit graven. Dat is toch iets wat mensen absoluut not on vinden, zou ik maar zeggen. Mensen die daar begraven zijn, die verdienen hun laatste rustplaats. En dat moet je met rust laten.
2: Ja, want ik kan me herinneren, we hebben onze moeder ook met haar trouwring begraven. Maar dat is dan dus letterlijk, stel ik me zo voor, dat het wordt weer opengemaakt, de kist wordt opgebroken. Dat is toch echt afgruwelijk wat die man heeft gedaan.
3: Nou, deze man was verantwoordelijk voor het graven zelf, hè, dus het delven van een graf, maar ook voor het ruimen. Bij veel begraafplaatsen is het zo dat na een x-aantal jaar, dan wordt een graf geruimd. Veel lichamen zijn dan vergaan. Maar ja, inderdaad, wat je zegt, bijvoorbeeld een trouwring of ook dingen als gouden tanden en kiezen, die zaten er ook bij, die worden dan eruit gehaald. En het is natuurlijk verschrikkelijk, punt. Ja. Ja, daar kun je al lang en kort over praten, maar het is gewoon echt verschrikkelijk.
0: Ja, nee, precies zoals je omschrijft, Martijn. Is het overigens voor nabestaanden nog na te gaan in hoeverre het graf van hun dierbaren betreft? Of is dat nog niet helder?
3: Ik heb dat toen ik het eerste verhaal hier had gepubliceerd, heb ik dat uiteraard gevraagd aan de gemeente en de politie. Maar daar kunnen ze geen antwoord op geven, want ze weten gewoon van veel spullen niet uit welke graaf ze afkomstig zijn. Dus het is voor mensen ook heel lastig om te achterhalen of hun geliefde daarbij betrokken is geweest, of er spullen van hun geliefde gestolen zijn. En dat is het nog altijd. De gemeente heeft wel een informatienummer geopend destijds. En daar daar is ook wel gebruik van gemaakt. Want de gemeente wist mij te vertellen dat er 60 mensen gebeld hebben naar het informatienummer met allerlei vragen over hun, hun nabestaanden. Maar op exacte vragen kon en wilde de gemeente niet ingaan vanuit privacyoverwegingen.
0: Ja, wat is er nog meer echt onbekend waarvan je zegt, ja, dat triggert onze nieuwsgierigheid ook wel?
3: Nou, je moet weten dat naast het onderzoek van het Openbaar Ministerie, het strafonderzoek, loopt er ook nog een onderzoek van de gemeente. Direct nadat dit helemaal bekend werd, heeft de gemeente een intern onderzoek opgestart naar medewerkers van de begraafplaatsen. En met name dan ook deze begraafplaats aan de Kerkhoflaan in Den Haag. Dat is een onderzoek naar, ja, het is eigenlijk een integriteitsonderzoek naar de werkwijze, et cetera. Wat daaruit gekomen is, dat is nog niet duidelijk. Maar de gemeente neemt dit dus wel heel serieus en kijkt ook van, ja, zit er misschien wel meer achter? Moeten wij op een andere manier te werk gaan daar?
0: Ja, vreselijke zaak. Goed dat je hem in ieder geval volgt. Politie- en justitieverslaggever Martijn Hooyer over het onderzoek naar medewerkers van de algemene begraafplaats aan de Kerkhoflaan in Den Haag. Martijn, dankjewel.
3: Graag gedaan.
4: West wordt wakker met Pieter Tammens en Meer Wolf.

0: Sapphire van Ed Sheeran. Een tram van 130 jaar oud die na 12 jaar restaureren eindelijk weer de Haagse rails op mag. Dat gebeurde afgelopen weekend met tram 402. Het rijtuig uit 1896 begon ooit als paardentram en werd jaren later teruggevonden als vakantiehuisje. Inmiddels is hij helemaal opgeknapt. Onze verslaggever Britt Zwart ging kijken en werd rondgeleid door Johan Blok, die haar vertelde over de geschiedenis van de tram. En natuurlijk wanneer het voor hem allemaal begon.
1: Ik ben Johan Blok. En ik ben sinds 1966 betrokken bij de restauratie van Haagse trams. In 1969, via een actie, de kranten rond Meppel, daar zijn toen na de oorlog allerlei Haagse trams naartoe gegaan. Gevraagd, zijn er nog trams bekend bij de mensen daar? En er zijn reacties op gekomen. En een van de reacties was deze, dat die op een camping stond, de Vossenburg bij Eihorst, dat is vlakbij Meppel. En ik ben er vanaf 1980 in de gaten aan het houden. En daar heb ik dat gedaan door briefjes onder de deur te schuiven. Of toen als het daar in de buurt was. Van bel me als jullie dat ding kwijt willen. Want het is een oude tram, dus daar willen wij nog iets mee. Dat heb ik ook nog in 2009 gedaan. Maar de enige keer dat ik ook naar de camping-eigenaar toen ook zo'n briefje heb afgegeven bij de banen. En die belde mij op 25 augustus 2010 dat ik hem kon halen of hij voor mij was. Gratis. Toen zat ik letterlijk te trillen op mijn stoel. Dit is heel bijzonder, omdat het een klein model is. En het is ook een paardentram geweest, oorspronkelijk. Begin 1896 gebouwd. In 1905 is die voor de elektrische tram verbouwd. Kon die achter de elektrische motorwagens rijden. En in 1946 is die dus afgeschaft door de ATM. En hij heette ook lijn 9 vroeger. Stond er zo'n bordje op, lijn 9. Dat was vroeger gewoon een spoor Scheveningen over de Muiderdam. En lijn 8 reed via de Scheveningseweg. Dat is het verschil, maar allebei tussen Hollandspoor en Scheveningen. Het is doodzonde dat de tram daar eigenlijk zo lang heeft gestaan. Maar dat geldt eigenlijk voor meer trams. Die zijn gewoon gesloopt. Want er is ook dan een paar maanden geleden. Ik had een voorkant van een oude tram nog in mijn huis staan. En die staat nu ook prachtig in het museum. Ik heb het net gezien. In het begin van onze werkgroep 1966 kregen we dus ook trams van de HTM. Die zo van de dienst kwamen. Dus er was niet zoveel aan te doen. Schilderen, wat houtwerk vervangen. Maar niet dat hele grote werk opnieuw opbouwen. Want dat hebben we met de trekker van deze aanwagen, die straks deze tram gaat trekken, daar hebben we 20 jaar over gedaan. Omdat er zoveel weg was. En ik wil ook de projectleider, die is een paar jaar geleden overleden, maar die dat helemaal heeft opgezet, Jos Smalen, wil ik toch ook nog even noemen, die naam. Er kunnen af en toe ritten worden gemaakt, maar wel onder bepaalde omstandigheden, vanuit de veiligheid. Niemand op de balkons, omdat er kettingjes op zitten en geen hekken. En ook de temperatuur is ook bepaald door iemand die dat dan vanuit de veiligheid. 18 graden moet het minimaal zijn, voordat je mensen mee mag nemen. En 10 keer per jaar, dat is ook nog bepaald. Kijk, dat denk ik, ja, waar is dat dan voor? Ik denk dat ze gewoon moeten kijken op de website van het HOVM.nl. Dan kun je zien wanneer de ritten zijn en ook welke trams daar rijden. Dan moeten ze op het nummer 402 denken. Dat is het nummer van deze wagen.
0: En nu staat onze prachtige tram dus op stal bij het Haagse Openbaar Vervoermuseum. Daar kunnen bezoekers dit bijzonder stukje Haagse vervoersgeschiedenis bewonderen.
2: Je luistert naar West wordt wakker.
3: Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: Jeroen Wouters. En zijn broer, samen vormen ze Clouseau. En dit nummer heette Passie. Ja, waar wij passie voor hebben zijn vakantieverhalen, Mir.
1: Zeker, ik vind altijd heerlijk om te horen waar de mensen hun vakantie vieren. Gaan ze ver weg naar Aruba, Bonaire, Curaçao, Frankrijk? Noem maar een land op de wereld wat leuk is. Of blijf je dichtbij in Nederland? Ben je in Limburg of ben je misschien in Drenthe? Kan ook. Of zeg je nou, voor mij is vakantie gewoon in mijn eigen tuin of op mijn balkon met mijn parasolletje en een kopje koffie. Dan heb ik al dat ware vakantiegevoel. Nou, dat wil ik graag van jou weten. Laat het me weten op 070-307-8080. Want deze week spreken we graag met jullie rond 21:30 bij Ondertussen In. Dan zijn jullie onze correspondenten die het vakantieverhaal vertelt. Dus dan mag je ook dat verhaal over die vervelende mug delen. Als je die toevallig hebt gehad, heb ik namelijk vannacht gehad. Heel frustrerend, zo'n mug. Zo net op het moment dat je in slaap valt, hè, dan komt hij bij je oor. En dan denk je, hoe dan? Maar ook gewoon hele leuke vakantieverhalen over die leuke ober, mag je ook gewoon met ons delen op 070-307-8080. Of mail naar westwordwakker@omroepwest.nl. Ben benieuwd.
0: Ja, maar als je het zo aanprijst, ga ik zelfs mijn vakantieverhalen geloof ik een heel klein beetje met je delen. Ja, heerlijk. We willen weten wat jullie allemaal hebben uitgesproken. Dus hou ons op de hoogte. Dan houden wij jullie op de hoogte van, zoals dat heet, overheerlijke muziek hier op Radio West. Daar heb ik Gilbert zelf in, hoor. En hij zingt Get Down. Oh.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Nu bij Dirk, Wiskas. €3,99. Lekker voor de kat.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd gaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat

0: drie verdachten in deze zaken. De eerste werd in juni werd hij opgepakt. Nou, die is daadwerkelijk verdacht van het stelen uit graven van allerlei kostbare spullen. En de twee collega's van hem, die worden op dit moment door het Openbaar Ministerie verdacht van het witwassen van de spullen. Bijvoorbeeld een trouwring of ook dingen als gouden tanden en kiezen. En het is natuurlijk verschrikkelijk. Punt.
1: De hoofdverdachte is waarschijnlijk een ploegchef die verantwoordelijk was voor het delven en ruimen van graven. Het is voor nabestaanden lastig om te achterhalen of het graf van hun dierbaar is geschonden door verdachten. Uit privacyoverwegingen kan en wil de gemeente niet zeggen welke graven op de Haagse begraafplaats zijn getroffen. De Flower Parade Rijnsburg, een van de oudste bloemencorso's van het land, heeft dit weekend weer ontzettend veel toeschouwers getrokken. Dat zegt de organisatie, die spreekt van drie fantastische dagen. Vrijdag werden de wagens beoordeeld door een jury. Zaterdag trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens en met bloemen versierde voertuigen en ook muziekkorpsen en 100 figuranten door Rijnsburg via Katwijk naar Noordwijk. Gisteren waren de praalwagens nog eens uitgebreid te zien op de boulevard van Noordwijk. De 42-jarige man die wordt verdacht van de dood van een vrouw die is neergeschoten in een woning aan de New York Single in de wijk Eskamp in Den Haag, is de verdachte van haar kinderen. Is de vader, moet ik zeggen, van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden op het moment van de schietpartij in de nacht van vrijdag op zaterdag is volgens de politie niet duidelijk. Op het moment van de schietpartij waren drie kinderen in de woning. Voor hen is een tijdelijk andere woonplek gevonden. Verdachte van 42 is kort na de schietpartij aangehouden in een huis in Schiedam. Daar vonden de agenten ook het vuurwapen. En een man uit Leiden staat vanmorgen terecht voor de dood van zijn zoontje in 2021. Justitie verdenkt hem ervan de baby zo hard te hebben geschud dat het kind zwaar gewond raakte en overleed. De man zou daarna geen medische hulp voor zijn zoon hebben gezocht. Hij wordt verdacht van een mishandeling van zijn vrouw bovendien.
2: Voor het weer gaan we praten met Huub Mizee. Huub, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pieter. Het was natuurlijk weer zomers dit afgelopen weekend. Vooral gisteren was het weer warm, rond de 30 graden op heel veel plaatsen. Maar morgen in de middag kwam er wel wat bewolking en later viel er ook nog hier en daar wat regen. Dat was ook wel weer heel opvallend. Dat moest bijna in het nieuws eigenlijk wel, want er was ook nog een regenboog te zien op verschillende plaatsen. Maar ja, dat was een zwakke storing, die is weggetrokken. Maar een ander frontje komt vanuit het noordwesten nu binnen. Daardoor zal de bewolking vanochtend ook wel weer wat gaan toenemen. Heel plaatselijk zou er misschien opnieuw een heel klein beetje regen kunnen vallen. Maar goed, dat front dat lost in de loop van de dag weer verder op, want er komt ook alweer een nieuw hoge drukgebied bij Ierland te liggen. Daardoor vanmiddag opklaringen, wordt het alweer droog. En bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het dan vandaag ongeveer 23 graden. Wat minder warm, maar toch best nog wel heel aangenaam. Komende nacht brede opklaringen, het wordt dan 11 of 12 graden. En morgen zijn er weer opnieuw perioden met zon. Vooral morgenmiddag is dat het geval en dan wordt het alweer 24 graden. En woensdag, donderdag en vrijdag krijgen we opnieuw weer warm tot zeer warm. Warm zomerweer. Woensdag wordt het bij veel zon een graad of 29. Donderdag en vrijdag temperaturen weer iets boven de 30 graden. Nou ja, en dan in het weekend wordt het allemaal wel weer wat minder. Nog wel ruim boven de 20 graden. En ook nog zaterdag in ieder geval droog. Vanaf zondag wordt de kans op een enkel buitje iedere dag wel weer even iets groter. En komen de temperaturen ook weer wat lager uit. Maar nog steeds wel boven de 20 graden. Maar eerst deze week dus geleidelijk aan toch weer opnieuw warm zomerweer.
2: Huub, dank je wel.
1: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
4: West wordt wakker.

0: Tina Turner op Radio West. Hier bij West wordt wakker met Typical Mail.
1: De Buitenpost.
0: Ja, bij een schietpartij aan de New York Single in Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag een vrouw om het leven gekomen. Wordt het net ook in het nieuws bij Reinoud. Ze is de bewoonster van het huis. En Gwen, onze Buitenpost, is nu in de straat in de wijk Wateringse Veld. Ja, Gwen, wat tref je daaraan?
2: Hier eigenlijk heel erg rustig. En eigenlijk gewoon een doodgewone maandagochtend, zou je zeggen. Mensen die de auto instappen onderweg naar werk. Of mensen die nog eventjes de hond aan het uitlaten zijn. Maar als je in de voortuin kijkt van een van de woningen aan de New York Single, dan zie je wel dat het eigenlijk helemaal niet zo'n hele doodgewone maandagochtend is voor, ja, misschien wel een aantal mensen. Want in die voortuin staat een tafel. En daarop zie ik een kaart met daarop de tekst met oprechte deelneming. Sterkte. En daaromheen staan allemaal vazen met bloemen, zonnebloemen, rozen in allerlei kleuren. En op de tafel staan ook nog 3 kaarsen die staan te branden. Want ja, dit is de voordeur in de voortuin waar dus afgelopen weekend een vrouw om het leven is gekomen nadat een verdachte haar heeft neergeschoten. De verdachte die blijkt ook nog eens de vader te zijn van haar kinderen die op dat moment ook in de woning aanwezig waren. Het is ook nog niet bekend of ze samen waren of niet. De zaak die loopt natuurlijk nu. En de verdachte die is wel aangehouden. En mag op het moment met niemand anders contact hebben dan met zijn advocaat. Maar het maakt toch wel een indruk, moet ik zeggen, als je zo al die bloemen bij elkaar ziet. En dat het leven eigenlijk gewoon nog een soort van doorgaat. Dus dat inderdaad die mensen naar werk toe gaan. Maar dat er waarschijnlijk voor heel veel mensen op dit moment gewoon het leven eventjes stilstaat, Pieter.
0: Ja, vreselijk. Het is vreselijk. Aan de andere kant, ja, het wordt mooi, het doet misschien geen opgeld, maar het is toch ook wel fantastisch dat zo'n buurt op deze manier wel medeleven betuigt en ook laat weten dat ze er zijn, toch?
2: Ja, zeker. Ja. En de woning is op dit moment ook afgeplakt met politietape. Dat zie je ook. Verder is er eigenlijk niet zo heel veel te zien hier op het moment. Ik ben benieuwd hoe dit allemaal gaat aflopen voor iedereen.
0: Ja, absoluut. Dankjewel, Gwen.

0: The King of Rock'n'Roll, toen het iets minder rock'n'roll was. Met Wooden Heart.
1: Rozen, rumbonen en rode wijn.
0: Ja. Rozen, rumbonen en rode wijn. En dat draaien we niet, niet voor niets meer,
2: 85 Reinoud. Rozen zelfs, om precies te zijn. En dan een witte, hè, voor het nieuwe jaar erbij. Dat is inderdaad een traditie. Want er is namelijk iemand vandaag jarig en 85 geworden. En dan heb ik het toch wel over een icoon. Niet alleen een Haagse icoon, maar ik denk een icoon van iedereen in Nederland. Kees van Kooten.
0: Ja, held van de stad. En ja, maker samen met Wim de Bie natuurlijk. Laten we die vooral even niet vergeten. Van legendarische televisie.
2: Absoluut. En het begon, zijn legendariteit begon al met de geboorteadvertentie, begreep ik van jou, Reinoud.
3: Ja, in het scheurkalenderboek. Ze brachten elk jaar een scheurkalender uit en daar is een boek van uitgekomen. Dat is echt een prachtig boek. Daar staat de geboorteadvertentie van Kees Cornelis Reinier van Kooten. Dus op 10 augustus 1941. Dat het maar een goede Nederlandse jongen mag zijn. Zoiets stond erin. Ja, in de tijd dat heel veel kinderen Adolf werden genoemd.
2: Ja.
3: Naar Adolf Hitler. Dus ja. Ja, dat staat. Daar begon het allemaal met een hele goede advertentie.
2: Een goede Nederlander was het zeker. Ik herinner me ook vooral dat het ook heel belangrijk was dat je zondagavond tv keek. Want anders kon je niet meepraten maandag op het schoolplein. Ja, dat was toch wel ook heel belangrijk om dat te kunnen doen.
0: Ja, en ik had daarbij een uitdaging. Want ik had twee ouders die vonden het dus helemaal niks.
3: Maar dat is het heel vaak, hè? Dat je als kind daar zat. En je ouders eigenlijk liever hadden dat ze naar een ander kanaal keken. Of omgekeerd. Dat je ouders keken dat jij het niet snapte. Of als je nog te jong was.
0: Ja, maar ik vond het echt geweldig. En op een of andere manier was de deal met mijn vader. Jij het journaal, ik Van Kooten en de Bie. Want het journaal wilde ik ook zien. Dus dat vond hij een hele goede deal. En ik vond het een supergoede deal.
3: En ze sloten altijd heel mooi aan op dat journaal. Hè, met een live stukje.
2: Zeker. Ja. Maar ook gewoon die boeken. Ook dat hij op een gegeven moment zijn vrouw vraagt. Ben je wel eens naar bed geweest met een professor en dat hij dan helemaal een cursus gaat doen in Engeland met iets bepaald. Of in ieder geval, het is ontzettend geestig hoe hij dat schrijft. En ik moet meteen weer gaan opzoeken dat verhaal. Maar dat heb jij ook toch, Reinoud?
3: Nou, je zegt boeken. Ik heb vakantie gehad net 3 weken. En mijn eerste week heb ik gebruikt om mijn boeken op volgorde te zetten. En we moesten vreselijk lachen, want ik heb heel veel boeken van Kees van Kooten. Ik denk op een paar na allemaal. En mijn vrouw, Lisette, die zei de vorige keer dat ik die boeken op een andere volgorde zette. Van nou, die van Kees van Kooten. Welke boeken kunnen weg uit de boekenkast? En zij zei, nou, die van Kees van Kooten kunnen wel weg. En ik was zo boos en verongelijkt. Dus die grap, toen ik het deze keer weer deed, de boeken van A naar Z zetten. Dat is een leuke klus altijd. Moesten we erg lachen om, laten we Kees van Kooten er maar in houden.
2: Absoluut. Ja. 85, dus mooie leeftijd.
0: Ja, 85. En we hebben het over de boeken. We hebben het natuurlijk over de televisieprogramma's. Maar wat ik ook echt geweldig vond, waren die platen. Waarbij de cliché-mannetjes natuurlijk, zeker voor jongens in de puberteit. Waar ik in de tijd enorm van genoot. Van man, dat is toch het meeste wat er is ketsen. Dat is toch het, wat is er nou mooi dan pruim op sap te zetten. En dat het dan eindigt met, ik heb een plekje op mijn hoofd. Maar het is een beetje vies verhaal. daar kon ik dan toch een klein glimlach bij mijn vader wel op zijn gezicht toveren. Als ik hem dat uitlegde. Nee hoor, legendarisch tweetal. Helaas één niet meer onder ons. Maar wat wel ongelooflijk goed is om te weten. Dat Kees van Kooten 85 geworden is. En op een of andere manier heb ik ook de indruk dat hij ook gewoon lekker fris van de lever is. Natuurlijk draaien we zijn muziek hier op Radio West.

0: Steady-tijd. Geweldig. Van Koten en de Bie hier op Radio West. En dat natuurlijk allemaal vanwege de 85ste verjaardag alweer van Kees van Koten. Wat was het toch heerlijk meer om even te mijmeren over toch wel de erfenis van Van Koten en de Bie. Van dat duo wat natuurlijk geen televisie meer maakt. Ook geen platen meer maakt. Om toch vooral te duiden hoe ongelooflijk mooi werk dat was. En hoe tijdloos ook in veel gevallen.
1: In heel veel gevallen. En wat voor een bijdrage ze ook hebben geleverd. Toch ook aan de Nederlandse taal en zo. De pruimen op sap zetten. Ik denk toch wel dat zij dat inderdaad ingebracht hebben. Is ook weer trouwens een mooie voor het mooiste woord. Maar dat soort dingen. Ze hebben wel inderdaad heel veel ook gebracht aan de Nederlandse taal, behalve alleen de typetjes. Het is ook iets wat je ook altijd graag weer aan de jongeren laat zien, merk ik.
0: Absoluut. Regelneef. Nou ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Gaan we niet doen.
1: Dat is ook een goeie.
0: Want we gaan ons langzaam maar zeker opmaken voor het vervolg van deze uitzending. We gaan er langzaam richting het nieuws alweer, want als ik kijk naar de klok, dan gaan we al bijna 8 uur aantikken. En laten we dat maar eens eventjes doen samen met de muziek van Split Ends. Van de andere kant van de aardkloot komen ze vandaan. Tim en Neil Finn. Later gaan ze hun band nog een andere naam. Maar hier heten ze gewoon Split Ends. En ze hebben een bericht.

0: ik kom er wel tegen in mijn slaap.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Ja, ja. Ik beleef dus gewoon de vakanties.
1: Is hij erbij?
0: Ja. Maar als je dan weer wakker wordt, is het niet zo.
1: Nee.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Vanaf september, mag ik best weten, heb ik er 6 weggebracht.
1: Nee.
3: Ja. Dat hoort bij het leven, maar ik krijg er nu nog kippen.
1: Ik zie het aan je, het rillen ervan.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Straks bij West wordt wakker kijken we naar de afsluiting van de Algerabrug en een gevaarlijke groeiende trend. Motorrijden in je korte broek. Maar nu eerst het nieuws met Reinoud Roemer.
15: Het schandaal rond een 60-jarige grafdelver die kostbare spullen uit graven van de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag heeft geroofd, is vermoedelijk groter. Het OM denkt dat de man, mogelijk een ploegchef, bij de grafroof hulp kreeg van 2 collega's die buitgemaakte sieraden en gouden vullingen mogelijk doorverkochten. De 79e editie van de Flower Parade Rijnsburg, een van de oudste bloemencorso's van het land, heeft dit weekend weer ontzettend veel toeschouwers getrokken, zegt de organisatie. Vrijdag werden praalwagens beoordeeld door een jury en gisteren waren ze bijna de hele dag nog te zien op de boulevard van Noordwijk. En een man uit Leiden staat vanmorgen terecht voor de dood van zijn zoontje in 2021. Justitie verdenkt hem ervan de baby zo hard te hebben geschud dat het kind zwaar gewond raakte en overleed. De Leidenaar wordt ook verdacht van mishandeling van zijn vrouw. Meer regionieuws straks om 8:30 nu, het andere nieuws.
16: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobith nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Dat komt vooral door de extreme droogte. En ook is er minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal. Dit jaar is tot nu toe sowieso extreem droog. De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten, blijkt uit de Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trump's zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd heeft gehad, zegt correspondent Lennart Zwols.
17: Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een eventuele terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
16: Volgens Israëlische media slaat Netanyahu een hardere toon aan in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Hij lag de laatste tijd in Israël onder vuur omdat hij te veel zou doen wat Trump wil. De Algerabrug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen een uur omrijden. Elke dag rijden er 47.000 voertuigen over die Algra-brug, zegt Rijkswaterstaat.
18: Ja, dus er gaat heel veel verkeer overheen. Ja. En vandaag is het moment dus dat de hoofdrijbaan dicht gaat. En we iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
16: Het is een van de grote onderhoudsprojecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
19: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
20: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
21: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
22: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Het is alweer 8 uur geweest. Maar dat betekent ook iets, hè, hier bij West wordt wakker weer.
1: Dat betekent prijzen. Rond 8 geven wij altijd iets leuks weg waar je niets voor hoeft te doen. Nou ja, wel iets, hè, want anders weet je niet of je die prijs krijgt. Je moet de telefoon pakken en bellen 070-390-5454. En wil je weten waarvoor je belt? Nou, wat dacht je van een waardebon ter waarde van €50 mag je besteden bij Pluto Sport. Dus je kan kijken naar nieuwe jeu de boelballen of sportsokken of een zweetband. Echt zo jaren 80, weet je wel, hadden al die tennissers ook. Dragen ze dat nog, van die zweetbanden?
0: Ja.
1: McEnroe en,
0: Jazeker. En ja. Over tennis gesproken, ook tennisballen, hè? Want die zijn ook altijd heel erg welkom.
1: Kan je ook kopen? Gewoon nu even bellen met 070-390-5454 voor die mooie waardebon van €50 te besteden. Dus bij een online sportwinkel. Nou, en we gaan dus even de notaris laten kijken. En
0: ja.
1: Hoeps.
0: Ja, we hebben een winnaar. Ja, goedemorgen. Pieter Tammens hier bij West wordt wakker. Met wie hebben we het genoegen?
2: Een hele goedemorgen, Radio West. Met Ben Mol uit Katwijk. Goedemorgen.
0: Hey, Ben uit Katwijk. Goedemorgen.
1: Hallo. Goedemorgen.
0: Jij kreeg een sportieve bui. Je denk ik, ren naar de telefoon. En tijdens het bellen ga ik ook gewoon een beetje bewegen.
2: Helemaal gelijk.
0: Nou ja, goed dat je het gered hebt, zeg.
2: Ja, prima toch?
0: Nee, absoluut. Dus heb je al een beetje in je hoofd wat je ervan gaat kopen? Welke sport heeft je het meest na aan het hart?
2: Schoenen.
0: Kijk, dan...
2: Schoenen. Sportschoenen.
0: Ik vind het in ieder geval mooi dat we daar een kleine bijdrage aan hebben kunnen leveren, Ben. Blijf even hangen.
2: Hartelijk dank daarvoor.
0: Ja, nee, heel graag gedaan. Jij hebt er hard genoeg voor gewerkt door heel snel te bellen. Blijf even hangen. Dan gaan we, wat mij betreft, de gegevens even doornemen. En dan wens ik je alvast heel veel plezier met het uitzoeken van die schoenen, Ben.
2: En jullie een hele fijne uitzending.
0: Hey, dank je wel, Ben. Ja, de Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel gaat op de schop. Vanaf vandaag is deze 4 weken dicht en die afsluiting zorgt voor flinke onrust in het buurtschap Het Beierse bij Stolwijk. Om sluipverkeer tegen te gaan worden polderwegen op bepaalde momenten afgesloten. Bewoners zeggen dat ze daardoor soms 15 kilometer moeten omrijden om bij hun eigen huis te komen. Abe Maaier spreekt namens de bewoners. Abe, hoe groot is de boosheid daar onmiddels? Trouwens, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, nou, die bereikt met het kookpunt, hè. Want rond de middag om 1 uur gaan ze de boel hier afsluiten. En als ik dan bij mijn huis wil komen, dan moet ik zelfs 18 kilometer omrijden.
0: 18 kilometer omrijden?
3: En 18 kilometer omrijden, dat is één. Maar die omrijroute, die is niet aangegeven. Dus bezoekers die hier niet bekend zijn, kunnen het niet vinden. Ten tweede moet hij door het dorpje Goudenrak heen. Nou, dat is een flessenhals om daar al het verkeer door te sturen. En dan komen we op de dijk, de kattendijk tussen Goudenrak en Ouderkerk aan de IJssel. En daar zijn ze met dijkverzwaring bezig. En wordt verkeer over 1 rijbaan geloodst met stoplichten. En dan komen we op de polderwegen en dan moeten we nog 1 kilometer of 10 door de polder heen slingeren voor we thuis zijn.
0: Ja, het klinkt als behoorlijk dramatisch. Welke bewonersgroep wordt daar nou het hardst door geraakt?
3: Dat zijn natuurlijk de mensen die een bedrijf hier hebben. Kijk, zelf, mij persoonlijk raakt het nu niet zoveel. Ik ben gepensioneerd. Ik kan dat zelf wel regelen. Maar mijn hart ligt in het Beierse. Ik ben daar geboren en getogen. En daar zitten dus andere bedrijven. Dan heb ik het over een hoveniersbedrijf met 40 man personeel. Daar zit een opslag voor meubels van een zaak in Gouda die heen en weer rijden. Er zit een camping. Ga zo maar door. Een garagebedrijf, nog een aannemer. Dan heb ik het alleen maar over het Beierse. Want dit geldt natuurlijk voor het Beierse. Maar ook voor de andere buurten, zoals beneden Kerk, beneden Heul en beneden Berg.
0: Ja.
3: Dat zijn al de buurten die zeg maar vanaf de N207 naar het westen toe gaan.
0: De provincie wil voorkomen dat niet alleen het Beierse, maar ook Berkenwoude wordt overspoeld met sluipverkeer vanwege die afsluiting van de brug.
3: Hoe denken jullie
0: daarover?
3: Nou, daar is natuurlijk wel wat voor te zeggen. Want kijk, als natuurlijk hier vanmiddag om 4 uur vanaf Gouda tot Krimpen de boel in de file staat, dan kan ik me voorstellen dat mensen een sluiproute gaan zoeken.
0: Ja.
3: Dat is mensen eigen. Maar dat is geen optie in dit geval. Want ja, het is gewoon veel te smal, veel te klein. Dat gaat gewoon niet. Dus dat daar wat voor gedaan moet worden, prima. Maar wij hebben gewoon voorgesteld, geef de bewoners dan een pasje dat je gewoon bij je huis kan komen. Maar de wegbeheerder, en dat is het Hooghemelschap, is wat dat betreft natuurlijk heel star, een beetje feodale organisatie. En die willen gewoon nergens over nadenken. Die willen niet praten, die willen niets. En dat is een beetje lastig.
0: Ja. Je hebt het over een pasje inderdaad. Maar is dat jullie oplossing of hebben jullie nog meer mogelijkheden?
3: Nou, deze pasjesoplossing die hebben we 3 jaar geleden ook al een keer gehad. Want toen hebben ze hier de weg gerenoveerd. En toen hadden we voor de bewoners ook een pasje. En dat functioneerde goed. Dus ja, waarom kunnen we dat niet herhalen? Kijk, we hebben nog een oplossing hoor. En dat is, als je zeg maar rondom Berkenwoude, dat zijn 3 wegen. Als je die alle 3 afsluit en voor alleen de inwoners van Berkenwoude een pasje geeft, ja, dan is alles ook opgelost. Maar dan gaat het sluitverkeer 10 kilometer de polder in en dan moeten ze weer terug. Dat doen ze maar 1 keer, net zo'n neus gestoten hebben. Maar dat geeft ook wel veel overlast.
0: Ja, jullie hebben geprobeerd.
3: En ik denk als ze niets doen en het verkeer gewoon door de polder heen laten rijden, dan lossen de mensen het zelf op en dan zetten ze een trekker op de weg. Maar daar zijn we natuurlijk niet op uit.
0: Nee, dat wil natuurlijk helemaal niemand. Jullie hebben natuurlijk wel geprobeerd om in gesprek te komen met verschillende instanties.
3: Uiteraard.
0: Waar loopt dat nou elke keer op vast?
3: Ja, wat wij tot nu toe merken is de onwil. Er zijn ambtenaren die dit besloten hebben. En ze zeggen dat dat in overleg gegaan is met bewoners. Nou, niet met ons. En daar is afgelopen woensdag weer een overleg over geweest. Maar ze willen hun ongelijk niet toegeven. Ik denk dat ze hun hoofd niet willen buigen. Want Denkrom het Hooghemelschap is een moeilijke organisatie om mee te onderhandelen hoor. Dat is hier echt verschrikkelijk.
0: Ja, dat klinkt duidelijk door. De verkeersregelaars die kunnen uiteindelijk niks aan deze beslissing doen. Maakt u zich nou zorgen dat zij die woede over zich heen gaan krijgen?
3: Nou, ik heb al een aantal keer in de buurt heb opgeroepen van mensen, hou die verkeersregelaars in ere. Dus we gaan hier vanmiddag om 1 uur naartoe met een aantal mensen. En we nemen koffie mee voor ze. En die jongens leggen wat uit wat het probleem is. En we gaan ze helpen. Want je hoort hoe druk het hier nu is op de N207. Het oversteken met de fiets is hier een loterij geworden nu door de drukte. En het in- en uitvoerend verkeer hier in de buurt, ja, dat is ook lastig. Dus als die verkeersregelaars dat nou eens gaan regelen, dan zijn ze voor opgeleid. En dan gaan wij de pasjes controleren van de mensen die de buurt ingaan. En dan, dan loopt het als een trein, daar ben ik van overtuigd.
0: Ja. Stel dat er vandaag 1 ding aan die regeling zou mogen worden veranderd. Wat moet er dan onmiddellijk anders?
3: Nou ja, onmiddellijk is gewoon de bewoners doorlaten.
0: Ja, dus de pasjesregeling, zoals je net omschreef.
3: Ja, een regeling dat de bewoners, ze kunnen ze ook kentekens doen, maar dat wordt alleen maar lastiger controleren, denk ik. Maar ik denk gewoon de bewoners doorlaten. Kijk, en als wij hier gaan helpen, zeker de eerste dagen, wij kennen iedereen die hier woont. Dus ja, we hoeven heel geen pasje te zien. We zeggen, oh ja, Kees, rij maar door. Dus dat scheelt natuurlijk ook.
0: Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. In eerdere publicaties ook wel over de burgemeester gesproken, die zelf in Berkenwoude woont. Hè.
3: Ja, dat is wat het publiek gelijk roept. Hè. Ja, de burgemeester wil het rustig houden rond zijn huis, dus die wil dat fluitverkeer niet. Het publiek zegt, roept dat gelijk natuurlijk.
0: Ja.
3: Dat is best wel hilarisch natuurlijk. Maar de burgemeester is dus afgelopen week niet te bereiken geweest. Die was op vakantie.
0: Ja, maar ik hoor ook een beetje tussen de regels door dat eigenlijk meer een emotionele reactie is, of niet? Of is dat wel zo?
3: Ja. Nou, nee, als dat waar is, dan is hij zijn functie niet waardig, hè?
0: Nee, dat...
3: Dus dat geloof ik niet, Maar ik heb wel van de week met een wethouder gesproken, maar ja, nee, maar de burgemeester is er niet en wij mogen niks doen, want wij zijn niet de wegbeheerder en dat soort smoesjes. Ik zeg, ja, dus het aapje wordt doorgeschoven naar het volgende bureautje. Ik zeg hem, dan gaat hij bij het volgende broodje, wordt aap in het volgende broodje geschoven. En het is vrijdagmiddag en dan kunnen we niks meer regelen.
0: Nee.
3: Ik zeg, want zo werken jullie. Nou, en dus het vertrouwen in het ambtelijk apparaat, dat is hier dus onder het vriespunt gedaald.
0: Ja, dat blijkt vrij duidelijk, Abe. Dat blijkt vrij duidelijk.
3: Ja.
0: Goed, maar tot slot. Het is natuurlijk ook een gewone belang dat er niet 1000 extra auto's door het dorp gaan rijden.
3: Nee, terecht. Nee, dat is geen discussie. Dat is geen discussie, dat is duidelijk.
0: Nee,
3: maar dat hoeft ook niet, hè? Dat hoeft ook niet. Bedoel, als dat 3 jaar geleden kon, kan dat nu ook.
0: Nee, dat lijkt me helder. Abe Maaien, namens de bewoners van buurtschap Het Beierse bij Stolwijk. Dank voor de toelichting. De verkeersmaatregelen in verband met de afsluiting van de Algrabrug zijn vandaag ingegaan. Duren 4 weken. Ik wens jullie heel veel wijsheid en sterkte.
3: Oké, bedankt.
4: Je luistert naar West wordt wakker.
5: Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: Texas op Radio West met Say What You Want. En zo is het bijna 7 minuten voor 8:30 geworden. En gaan we natuurlijk later dit uur ook nog even uitgebreid praten over de sport. En moet ik toch nog even een heel klein beetje nadenken over hoe het toch allemaal ging bij die brug. Wat een bijzonderheden moet dat toch ook leveren als er gedurende 4 weken lang zoveel te doen is rondom het afsluiten van die brug.
1: Het mooiste woord van de regio.
0: Ja, het mooiste woord van de regio. Daar zijn we natuurlijk volop mee bezig deze weken. Mooie woordenlijst hebben we ondertussen al een heel klein beetje bij elkaar weten te verzamelen. Laten we maar eens een kleine samenvatting maken. We leren het woord keun. Wat betekent in Noordwijk dat het leuk is. Door Trui de Ridder aangedragen. Wat ik mooi vond was een Scheveningse pannenkoek. Oftewel een kokenbak. En ja, Ernest nomineerde handjeklap Begonia, als ik het nog goed doe, op zijn Leids. Een ander woord voor queer, homo, een echte geuzennaam. Ja, de week daarvoor hadden we een begonnen zandwinkel. Als je helaas bent overleden. We hebben nog erg clever gehad van Jacques Bral. Ja, ondertussen kunnen we bijna een boekje maken meer,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, mooi. Ja, we hebben echt een hele mooie verzameling binnengekregen. En jullie blijven maar aanvullen en mailen en appen. En dat is hartstikke fijn. En vandaag komt het woord uit Schravenzanden van Wilma. Goedemorgen, Wilma.
3: Goedemorgen weer. Hallo.
2: Ja, dat ging even heel snel je erbij zitten, maar fijn dat je er bent. En jij had ook een heel mooi woord om in te brengen, uitschavenzanden.
3: Ja, en vooral voor deze week, want dat woord gaan we vaak gebruiken, denk ik, omdat het woord is mok. En dat betekent dat het heel benauwd warm is.
2: Benauwd en warm. Ik kan me ook voorstellen dat het een woord is wat je ook in de kassen gebruikt, echt.
3: Dat denk ik. Ja, ik kwam zelf niet uit Schravenzanden. Ik kwam vanuit Den Haag op mijn 15e daar naartoe. En toen hoorde je al die andere woorden. En die is me altijd wel bijgebleven. Ja.
2: Oh, prachtig.
3: Ja, dus dat is wel leuk voor deze periode in de hitte.
2: Ja, dus ik vind het inderdaad een mooi woord. Mok, we mogen niet mokken. We nemen een mok met koffie, want het weer is mok. Nou, zo blijven we lekker bezig.
0: Ja, als ik iets geleerd heb deze weken wel, Wilma, is dat het ook in onze regio zo vaak voorkomt dat bestaande woorden voor ons gevoel gewoon een totaal andere betekenis hebben, toch? Ja. Grappig, hè?
3: Ja, heel leuk is dat. Ja, dat is heel grappig. En dit ook, mijn man kende het ook niet. Het komt echt uit het Westland of uit Schravenzanden dan, want mijn man kwam uit Haarlem en die wist het ook niet. Dus dat is wel grappig, ja. Ja, dat vond ik leuk.
0: Nou, we gaan hem op de lijst zetten, toch, Meer?
2: We zetten hem op de lijst. Hij is genoteerd en hij gaat mee in het grote regionale woordenboek. Dank je wel, Wilma, voor je mooie bijdrage. Als andere mensen ook eens een bijdrage hebben, wij hebben een heel geduldig nummer waarop je kan appen en bellen. 070 307 8080. Dan app je rechtstreeks met de studio. Of je mailt westwordwakker@omroepwest.nl. En dan zien we jouw mooie inzendingen van bijzondere woorden uit jouw regio tegemoet.
1: Je luistert naar West wordt wakker. Dit is Radio West. Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Ondertussen alweer 8:58. Tijd voor het regionale nieuws. Vandaag als al vanouds en vertrouwd weer gelezen door Reinoud Roemer. Reinoud, goedemorgen.
9: Dankjewel. Goedemorgen Pieter en goedemorgen Meer en Martin.
10: Goedemorgen.
9: Zei dat jij in koor, dat hoopte ik al. De 42-jarige man die wordt verdacht van het doodschieten van een vrouw in een woning aan de New York Single in Den Haag is de vader van haar 3 kinderen. Die waren op het moment van de schietpartij thuis. Verslaggever Gwen Ouwehand ging vanmorgen vroeg langs het huis met een kleine tuin in de wijk Eskamp.
11: In die voortuin staat een tafel en daarop zie ik een kaart met daarop de tekst met oprechte deelneming, sterkte. En daaromheen staan allemaal vazen met bloemen, zonnebloemen, rozen in allerlei kleuren. Maar het maakt toch wel een indruk, moet ik zeggen, als je zo al die bloemen bij elkaar ziet. En dat er waarschijnlijk voor heel veel mensen op dit moment gewoon het leven heeft. Stilstaat.
9: De fatale schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag. De man van 42 is kort na de
11: dat er waarschijnlijk voor heel veel mensen op dit moment gewoon het leven eventjes stilstaat.
9: De fatale schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag. De man van 42 is kort na de schietpartij aangehouden in een huis in

0: de Algera-brug een nieuwe asfaltlaag. Het schandaal rond een grafdelver die kostbare spullen uit de graven van de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag heeft geroofd, is mogelijk nog veel groter. Lijkt er volgens het Openbaar Ministerie op dat de 60-jarige verdachte medewerker niet in zijn eentje heeft gehandeld, maar dat twee van zijn collega's bij de grafroof betrokken zijn. Je hoort verslaggever Martijn Hooyer.
1: Er zijn nu dus inmiddels 3 verdachten in deze zaken. De eerste werd in juni werd hier opgepakt. Nou, die is daadwerkelijk verdacht van het stelen uit graven van allerlei kostbare spullen. En de twee collega's van hem, die worden op dit moment door het Openbaar Ministerie verdacht van het witwassen van de spullen. Bijvoorbeeld een trouwring of ook dingen als gouden tanden en kiezen. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Punt.
0: De hoofdverdachte is mogelijk een ploegchef die verantwoordelijk was voor het delven en ruimen van graven. Voor nabestaanden is het lastig om te achterhalen of het graf van hun dierbaren is geschonden door de verdachte. Uit privacyoverwegingen kan en wil de gemeente niet zeggen welke graven op de Haagse begraafplaats zijn getroffen. En de man uit Leiden staat vanmorgen terecht voor de dood van zijn zoontje in 2021. Justitie verdenkt hem ervan de baby zo hard te hebben geschud dat het kind zwaar gewond raakte en overleed. De man zou daarna geen medische hulp voor zijn zoontje hebben gezocht. En hij wordt ook verdacht van mishandeling van zijn vrouw.
2: En zo gaan we praten over het weer. En dat doen we met Huub Misé. Huub, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pieter. Ja, het is inmiddels alweer zonnig. We hadden wat bewolking, maar er komt in de loop van de ochtend weer opnieuw wat bewolking uit het noorden. Een zwak front nadert er en dat zou een heel enkel buitje kunnen opleveren. Net als gisteravond plaatselijk het geval was. Maar goed, in de loop van de middag komen er dan weer opnieuw opklaringen. En nu, met die zon, heeft de temperatuur alweer een waarde van 20, 21 graden. Dus koud zal het niet worden vandaag, maar wel wat minder warm dan gisteren toen het 30 graden werd. Maar vandaag wordt het zo'n 23, 24 graden. Met een zwakke tot matige noordwestenwind. En vanavond en komende nacht zijn er opklaringen. Blijft het droog, wordt het een graad of 12. Morgen zijn er opnieuw perioden met zon naast wat wolkenvelden. Morgenmiddag komt er ook weer meer zon en wordt het sowieso weer 24 graden. Dat zijn nog aangename temperaturen, maar woensdag, donderdag en vrijdag, ik denk dat het toch weer voor veel mensen te warm wordt, zeker als je nog moet werken. Er komen flink wat zonnige perioden. Woensdag wordt het 29 graden. Wat wel heel mooi is natuurlijk, is dat 's avonds dan de zonsverduistering ook mooi is te zien.
2: Ja.
3: Dat wordt zo'n beetje van 7:15 tot iets na 9, 9:03. En ja, het mooiste zou zijn natuurlijk als je ergens aan de kust zit. Maar als je maar uitzicht hebt op de westelijke horizon, dan kan je de zon zien verduisteren voor zo'n 90%. Dat is toch wel weer bijzonder. Donderdag en vrijdag zal de zon weer volop schijnen. Boven de 30 graden. Nou, dat is dan weer veel te warm. Dus in het weekend wordt het wel weer iets minder warm. En vanaf zondag is er ook weer een kleine kans op een bui. Dat zal ook volgende week zo zijn. Maar dat is nog niet het einde van de droogte, maar wel van die hele hoge temperaturen. Dat wordt volgende week sowieso wat aangenamer.
2: Ja, dat is ook alweer lekker, toch, Martin?
3: Zo is dat, hè. Ja.
2: We spreken elkaar weer over een uur.
3: Ja, hoor.
0: En tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten? Gewoon blijven luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: De Robert Cray Band uit de jaren 80 alweer. Met Right Next Door. She was right next door and I'm a such a strong persuader.
1: West wordt wakker sport met Martin Bruin.
0: Ja, Martin, altijd een graag geziene gast hier op de ochtend. En volgens mij is die wel gezellig, Martin, want je bent er altijd lekker bij tijd. Heerlijk.
2: Ja, nou, vandaag was het kantje woord, hoor, want ik had mij verslapen. Dus maakte me om 7 uur wakker. Hij zegt, pa, wat denk je ervan? Maar goed, ik had 1 geluk vandaag. Normaal schenk ik de koffie in en nu stond de koffie voor mij klaar.
0: Dat heb jij goed geregeld, inderdaad.
2: Dat heb ik heel goed geregeld.
0: Ik zou me de volgende keer ook gewoon nog een keertje omdraaien, maar
2: je hebt groot gelijk.
0: Hé, hey, waar zullen we mee beginnen? Zullen we beginnen met ADO? Want die zijn tenslotte nu echt lekker van de kant, toch?
2: Ja, ze zijn goed van start gegaan. En dat klinkt misschien raar na een 2-0 nederlaag. Maar ik zat 10 minuten te kijken en toen dacht ik van, dit is exact het concept wat we verleden jaar gespeeld hebben. Precies hetzelfde. Die trainer is heel vasthoudend aan zijn systeem. En we hebben het een uur lang tegen toch een van de betere ploegen van Nederland. Hebben het uitstekend gedaan. Maar goed, dan kom je 1-0 achter. Ja, dan moet je iets meer risico nemen. Nou ja, dan heb je de pech dat het 2-0 wordt. Maar een compliment voor de organisatie bij ADO. Wij gaan makkelijk ons redden dit seizoen. En er is hoop. In toekomst.
0: Ja, maar even voor de helderheid, Martin. Als jij van AZ verliest, ik denk dat je een rijtje van 3-4 ploegen kan maken. Waar je eigenlijk je handen moet dichtknijpen als je er een punt tegenpakt. Ja, nou, zeker als promovendus. Dus dit was een uitstekende prestatie. Je zei het terecht, een uur lang was het kruiddroog.
2: Ja, ze hebben het uitstekend gedaan. Maar wat zo opviel, ik zeg, na 10 minuten zei ik het al tegen mijn oudste zoon van, wij spelen exact hetzelfde systeem als verleden jaar. Deze man is heel consequent in zijn manier van voetballen. En het past gewoon heel goed bij ADO. En de mensen hebben er echt van genoten.
0: Ja, absoluut. Hey Martin, ik ga je even wat laten horen waar ik denk jouw glimlach van op het gezicht er al zit, misschien nog wel groter wordt. Let op.
3: Nou. Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super, super, super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen. Al zoveel mensen langs de kant. Het is super speciaal om hier midden in Nice zo'n mooie Tour de France Femme in het geel te finishen.
0: Ja, midden in Nice in het geel te finishen. Wat een klasbak is die dame, toch? Of niet?
2: Ja, dit is ongelooflijk. Jullie doen aan woorden deze week, toch?
0: Ja.
2: Ja, nou, ik heb er een woord die je daarbij moet zetten. Demi.
0: Dat is gewoon een woord op zich. Een begrip is het geworden.
4: Ik vind het een mooie. Ja, en wat betekent het voor jou?
2: Top. Toppers. Mooie vrouw. Uitstraling van geweldig. En sportief. Een ongelooflijk sterk mens.
4: Wat ben jij toch een Demi? En dat dan als iets heel positiefs. Ja. Ik voel hem.
2: Als ik morgen binnenkom, zeg ik dat tegen. Goedemorgen, Demi.
4: Dan voel ik me wel heel erg gecomplimenteerd.
0: Ja,
4: ik ben ervoor, ja.
2: Ja, maar het leuke van gisteren was, als je dan die dag daarvoor nam, dan was er een hoop gezeur over een van haar ploegmaatjes. Die had de tegenstander een beetje gehinderd en zo. Zij dacht gisteren, ik zal nou eens even laten zien wie hier gewoon de sterretje is.
4: Precies, wie de echte queen is.
2: Het was zo goed. Ik heb zelfs het voetballen er helemaal voor gelaten. Ik heb alleen maar naar die wedstrijd gekeken. Of naar die wielerwedstrijd gekeken. Maar het was om te smullen gewoon.
4: Oh, heerlijk. Ja, dat vind ik toch altijd wel mooi van het wielrennen. Denk je dat ze nog gehuldigd gaat worden in de woonplaats? Dat er een platte kar komt of iets dat er mooie viering komt? Dat zal toch wel?
0: Ja, dat mag je toch
4: wel. Dit is toch wel iets wat we uitgebreid moeten gaan vieren?
0: Dat doen we toch altijd met grote helden?
2: Ik zou eigenlijk meer denken aan een koninklijke onderscheiding.
0: Ja, als je 2 keer de Tour wint, dat is weinig gegeven, hoor.
4: Ja.
2: En de manier waarop, ik bedoel, hoe kan je iemand declasseren? Na een dag, wat ik net gezegd heb, wat er daarvoor gebeurd is. Als je dan ziet wat ze nou presteert, die dag daarna, dat is toch onvoorstelbaar.
0: Ja, het was echt een fantastische prestatie. En wat je terecht aanhaalt, en dat vind ik ook een mooi compliment waard. Ze nam het ook gewoon op voor de teamgenoten onder het motto van, joh, weet je, ze is nog hartstikke jong. Doe nou even verstandig en slacht haar niet publiekelijk. Want het was gewoon een raceongeluk, zoals ze dat in de Formule 1 zouden noemen.
2: Ja, dat
0: ze had natuurlijk geen intentie bij.
2: Nee, helemaal niet. Punt 1, doe je dat niet als sportmens, sportvrouw of sportman? Dat doe je niet expres. En in wielrennen kan dat wel eens gebeuren. Je ziet af en toe dat peloton rijden en dan leggen er ineens twee op de grond. Ja, dan raak je toevallig met het wieltje. Kom je tegen elkaar aan. Maar dat doe je echt niet met opzet.
0: Nee, dat ben ik met je eens. We gaan het over tennis hebben. Want dat leek een stunt te gaan worden, maar nog niet helemaal gelukt.
2: Nee, in Montreal, de achtste finales, Griekspoor. Kansloos, 6-3, 6-1. Van der Zandschulp, nou niet helemaal kansloos, maar 4-6, 5-7. Ze zijn allebei nu al in het vliegtuig onderweg weer naar de volgende toernooien. Helaas, het is niet gelukt.
0: Hollen of stilstaan noemen ze dat wel eens. Hè? Want als je de eerste de wedstrijden die ze spelen, spelen ze gewoon twee complete klasbakken van de bad.
2: Ja, uitstekend. De nummers 2 en 4 van de wereld die gingen eraan. En het is onbegrijpelijk. En dan een dag later of twee dagen later is het ineens, met alle respect helemaal niks.
0: Nee, het is onkend.
2: Ja.
0: Je had ook aan mij doorgegeven, ik snap er helemaal niks van. Waar snap jij nou helemaal niks van, Martin? Iemand met jouw levenservaring en kennis.
2: Nou, ik zat gisteren dan toch nog een keer naar een wedstrijd van Ajax te kijken. En dan zie ik daar spelers lopen van 80 miljoen, 70 miljoen, 100 miljoen. En dan denk ik van, ze kennen nog geen skippiebal raken. Het is werkelijk onvoorstelbaar. En dan gaat het alleen mijn respect maar uit naar ADO. Die met één speler van Ajax is net zo goed als de begroting van ADO voor 10 jaar. Maar ze raken geen skippiebal.
0: Ja, maar geld zegt in die zin toch helemaal niks.
2: Nee, ja, maar hoe kan je er zoveel miljoenen uitgeven aan spelers? Die Braziliaan van Ajax, die kwam voor een leeg kogel ook. Dus schoot hem tegen de koordervlag aan.
0: Ja.
2: Het is werkelijk onvoorstelbaar.
0: Ja. En toch wilde je eindigen met een compliment. Daar ben ik benieuwd aan wie.
2: Nou, ik had gisteren een groot probleem. Ik wilde boodschappen gaan doen en mijn scootmobiel had een lekke band.
0: Joh.
2: Dus dan moest je de servicedienst bellen. Ja, die man zegt, joh, ik heb het hartstikke druk. Ik weet niet. Ik zeg, ja, maar ik moet morgenochtend naar Radio West toe. Ik zeg, dat doe ik de sport. Hij zegt, ben jij dat? Ik zeg, ja, dat ben ik. Hij zegt, ik luister daar altijd naar. Hij zegt, al wordt het 8 uur vanavond, maar ik kom bij je langs. En wat denk je? 7:30, daar kwam die, hoor. Hij zegt, hey, meneer, ik ben daar voor je. Nou,
4: wat een held.
2: Dat vind ik echt geweldig geregeld. Dus een groot compliment voor die man die mijn scootmobiel gemaakt heeft en even een nieuw bandje erop gezet heeft.
0: Ja, fantastisch. Dat heet service en dat is inderdaad een compliment waard.
2: Maar het is toch leuk als je er hoort van, joh, ik luister iedere morgen. En, ben jij dat? Ja, dat ben ik. Helaas. Ik zeg, val ik je tegen? Hij zegt, nee hoor, val me mee.
0: Wat dat betreft, radio, als radiomaker kun je altijd redelijk anoniem door het leven, totdat je dan zo iemand ook daadwerkelijk een keer tegenkomt.
2: Ja. Ja, maar is wel een compliment waard. Hè?
0: Lijkt me wel.
4: Zeker, zeker.
0: Wij spreken elkaar morgen weer.
2: Tot morgen.
1: West wordt wakker met Pieter Tammens en Meer Wolfsberg.

0: Rogers op Radio West met You Picked a Fine Time to Leave Me Lucille. Ja, het ziet er zo lekker uit met dit warme weer. Motorrijden. Maar wie goed om zich heen kijkt, ziet ook motorrijders in een korte broek en t-shirt voorbij komen. Een helm is verplicht, beschermende kleding opvallend genoeg niet. En dat kan bij een val behoorlijk verkeerd aflopen. We gaan erover praten met Jorik Filippo, motorrijinstructeur in Den Haag. Jorik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik herken wat je zegt, hoor. Dat viel mij in Italië op vakantie altijd als eerste op. Van die hele breed geschouderde mannen in een zwembroek en crocs. Maar ja, je ziet het nu tegenwoordig bij ons ook steeds vaker gebeuren.
1: Ja, bizar. Je ziet inderdaad de crocs, de slippers, de korte broeken. Ook de blote borsten zie je tevoorschijn komen. Het is echt bizar dat de mensen die risico nemen.
0: Ja, mensen denken misschien ik rij maar een klein stukje, ik doe rustig aan. Ja, maar dat is denk ik geen goed argument, toch, Jorik?
1: Nee. Ik kan nog herinneren vroeger mijn broer op de skateboard die stapvoets op zijn plaat ging. En die had echt de korsten aan zijn gezicht hangen, bewijs van. En schaafplekken. En nou, laat staan dat je net de motor die gemiddeld 200 kilo is en 90 graden warm is tussen je benen belandt op het wegdek. Ik denk niet dat dat lekker is.
0: Ja, wat bijzonder is, en dat heb ik mij nooit zo gerealiseerd, is dat die helm wel verplicht is. Maar klaarblijkelijk beschermende kleding niet. Dat is toch bijzonder?
1: Ja, vind ik ook heel bijzonder. Ja, ik snap ook niet waarom ze daar nooit echt een regel voor hebben verzonnen. Het is, gelukkig is het CBR nu bij het examen wel verplicht dat er goede kleding bij je komen. Dus ik ben blij dat er dan wel wat meer wordt aangeschaft door de motorrijder. Alleen ja, de mensen die al de rijwijs hebben, die hebben zelf de keuze gekregen om wel of niet aan motorkleding pakken te komen.
2: Maar dat leer je toch wel met je lessen?
1: Ja, we leren het wel. We hebben hier zelf ook de kleding liggen. Het is, er zijn dus wel motoren of motorrijders die die risico nemen. En misschien ook het niet inzien hoe kwetsbaar je bent als motorrijder.
2: En ben ik dan onaardig als ik zeg dat dat dan dikke karma is als je dan toch valt? Of ben ik dan echt heel onaardig en gaan we snel verder?
1: Ja, ik heb denk ik wel een beetje hetzelfde gedachte. Het is wel iets wat je natuurlijk zelf onderneemt. Dat als de risico neem je zelf. Dus als je dan valt, dan heb ik daar tegen niet echt heel veel medelijden. Alleen de mensen die eromheen, die hebben er natuurlijk ook weer last van. Mensen die die je moeten helpen, of een ziekenhuis, of verzekeringen, ja. Nou ja, alles op een naam.
2: En wat is dan wel, wat moet ik aan op de motor?
1: Wat ze adviseren is goede kleding dat een CE-keurmerk heeft. Zodat als je valt, dat het ook slijtvast is. Want met die snelheden, de beland je natuurlijk niet gelijk in stilstand. Maar ook dat er klappen goed opgevangen kunnen worden, zoals Kevlar en hardere delen in het motorpak of jas.
0: Ja, ik vind het een terechte oproep. En volgens mij, tegen warmte kan je kleden. Maar in principe op het moment dat je op de motorfiets zit en je hebt je beschermende kleding aan. Dat is toch met goede kleding ook wel te doen? Of zeg ik iets heel geks?
1: Het qua temperatuur. Tussen motorkleding en normale kleding.
0: Ja, maar qua temperatuur.
1: Ja, je hebt ook hele goede kleding dat je ook in de warmte kan dragen. Je hebt doorwaaijasjes. En natuurlijk zal het een stuk warmer zijn dan een normale spijkerbroek bijvoorbeeld. Alleen, die risico zou ik niet nemen, nee.
0: Ja, ik vind het een terechte oproep. De verplichting in Nederland dus voor de helm, maar die beschermende motorkleding, dat moet toch gewoon snel geregeld zijn, vind je niet? Want mijn oude vadertje had ook zijn motorrijbewijs. Die zei, het behang gaat van je rug.
1: Ja, zo is het inderdaad.
0: Ja, toch?
1: Ja, we moeten meer naar België luisteren, denk ik.
0: In dit geval moeten we meer naar de Belgen luisteren, Jorik. Dank voor je toelichting en zeer terechte oproep die je doet.
1: Yes, ik hoop dat de mensen luisteren.
0: Ja, dat hopen wij ook, moet ik je zeggen. Hey, fijne dag nog. En geniet van het lekkere weer op die motorfiets, want het is lekker rijden nu, hè?
1: Precies, gaan we doen.
0: Laat het duidelijk zijn. Absoluut. Jorik Filippo, die ons terecht laat weten dat je vooral beschermende kleding moet dragen. Ja, meer. De tijd vliegt als het gezellig is, hè? Want we gaan alweer langzaam richting het eind van dit uur alweer van West wordt wakker. Laten we nog één keer even die oproep doen voor mensen die op vakantie zijn en ons de verhalen moeten laten weten.
2: Ben jij op vakantie? Dan willen we heel graag weten waar jij bent en wat je doet. In je eigen achtertuin, op Bonaire Almere of gewoon in Drenthe of alles ertussenin. Deel je verhaal met ons op 070-307-8080. En dan spreken we weer graag live rond 21:30 deze week in de uitzending.
0: Ik vind dat meer dan genoeg reden om ons lekker eens even bij ons te komen melden.
3: Het Haags Beat Festival komt eraan. Zondag 16 augustus is de 8e editie. Een eerbetoon aan Haagse helden uit de popgeschiedenis. En Radio West is erbij. Vanaf 2:00 komt Kevin Brouwer met Als de dag van toen vanuit het Zuiderparktheater in Den Haag. En vanaf 7:00 hoor je de complete finale van het festival live. Optredens van onder andere Rine Scherretsen en Cesar Zuiderwijk van The Golden Earring. When a lady smiles. Jet Rebel, The Bintanks, Bo Saris en Grupo Sportivo. Het Haags Beat Festival. Zondag 16 augustus, natuurlijk op Radio West.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
7: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
9: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al.
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Straks gaan we weer reizen met de tijdmachine. En jij kan misschien wel met een prijs er vandoor gaan. Maar nu is het nieuws met Reinoud Roemer.
13: De 42-jarige man die wordt verdacht van het doodschieten van een vrouw in een woning aan de New York Single in Den Haag is de vader van haar drie kinderen. Die waren op het moment van de schietpartij thuis. De man van 42 is kort na de schietpartij aangehouden in een huis in Schiedam. Man uit Leiden staat vanmorgen terecht voor de dood van zijn zoontje in 2021. Justitie verdenkt hem ervan de baby zo hard te hebben geschud dat het kind zwaargewond raakte en overleed. En het schandaal rond een 60-jarige grafdelver die kostbare spullen uit graven van de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag heeft geroofd is vermoedelijk groter. De OM denkt dat de man, mogelijk een ploegchef, bij de grafroof hulp kreeg van twee collega's die buitgemaakte sieraden en gouden vullingen mogelijk doorverkochten. Meer regionieuws hoor je straks om 9:30 nu het andere nieuws.
14: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer de afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobith. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal, zegt deze hydrometeoroloog.
15: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
14: Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Bij een Pilatenstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatenstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich verder uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. En nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de burgemeester.
11: And it's in the best interest of our residents that they have everything ready at the door or in the car and at a moment's notice can go.
14: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. En een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. En dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden, morgen dan wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
16: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
17: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
18: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
19: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
20: Dus het maken van staal wordt schoner.
21: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
22: Maar moet dat dan in Nederland?
23: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
18: En wat levert dat dan op?
21: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
18: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
24: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
25: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: vier uur alweer van West wordt wakker. En wat vliegt de tijd is een soort van rode draad in uitspraken die wij doen. Maar het is ook gewoon echt waar. Hè?
1: De tijd vliegt en wij staan hier fris en fruitig nog steeds heerlijk. Het is een fijne uitzending. En we gaan zo meteen in het verleden duiken. En daar kan jij bij zijn. En als we dan in dat verleden duiken met die tijdmachine, dan hebben we ook iets heel bijzonders voor je. Want deze week is de hoofdprijs een kleurrijk Haagse dameshorloge van het merk Kibu. En dat merk is inmiddels wel wereldberoemd en wordt gedragen door bijvoorbeeld rocksterren als Steven Tyler van Aerosmith en Jamaicaanse muzikant Sean Paul. Dat is de hoofdprijs. Die gaat er dus op vrijdag uit. Ja. Om daaraan mee te dingen moet je er 3 goed hebben. Maar voor 1 prijs, en ik ben echt een beetje van de leg, want ik vind het zelf stiekem gewoon een hoofdprijs.
0: Jij gaat stiekem meedoen.
1: Ik ga stiekem meedoen. Nee, ik heb hem toevallig. En hij is fantastisch. En als je hem dan hebt, dan loopt alles op rolletjes. Want je hebt dus een prachtige rolkoffer met het Omroep West logo. Blauw met zo'n hele fijne W erop. En dan heb je dat handvat. En dat klikt dan zo even open. En dan trek je erachter je aan. Nou, dan loop je echt als een diva loop jij naar je vakantie toe. En niks kan meer misgaan. Dat is dus de prijs die jij kan winnen bij 1 vraag goed. Dus nou ja, wat ik zeg, dat is gewoon al een hoofdprijs. Dan ben je gewoon al binnen. Dan is je leven compleet. Dan ben je gelukkig als je nu belt 070-390-5454 om met ons naar het verleden te vliegen in de tijdmachine.
0: Ja, en ik moet zeggen, jouw vlammende betoog heeft wel zo zijn effect. Want wat is het ineens druk met bellen?

0: Turn, Turn, Turn brengt ons naar bijna 15 minuten over 9 hier bij West Wordt Wakker.
1: De Radio West Tijdmachine.
0: Ja, de Radio West Tijdmachine die gaat vandaag weer vliegen. Ik ben benieuwd naar welk jaar in ieder geval meer.
2: Nou ja, niet alleen naar het jaar, dat is onzeker. Maar het enige wat ik je wel kan vertellen is de prijzen die er klaar liggen. Als jij één vraag goed hebt, dan kan jij die mooie Omroep West rolkoffer winnen. En die heb je dan achter je aan als je op vakantie gaat. Nou, dan ben je echt gewoon de queen en de king van vakantie. En met 3 vragen goed ding jij vrijdag mee naar een kleurrijk Haagse dameshorloge van het merk Kibo. Een prachtig horloge, inmiddels een wereldberoemd merk. Het wordt gedragen door bekende mensen zoals de rocker Steven Tyler van Aerosmith. Of wat dacht je bijvoorbeeld van Sean Paul, een Jamaicaanse muzikant. Nou, dat zijn de prijzen die ik voor je in verschiet heb. Maar dan moet je wel 1 of 3 vragen goed hebben.
0: Zeker. En ons hele scherm kleurde zo'n beetje geel, groen, paars en blauw. En uiteindelijk was Mieke Slaman de gelukkige. Mieke, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Waar sloeg je nou het meest op aan? Op die rolkoffer? Of wilde je gewoon lekker met een spelletje meedoen?
3: Nou, ik wilde een keer met een spelletje meedoen.
0: Nou, hartstikke leuk. Goed dat je er bent.
2: Gezellig.
0: Nou, we gaan je zo meteen insnoeren in de 4-puntsgordel van onze teletijdmachine. Dat we naar een ander tijdstip gaan. Als je goed luistert naar de code, dan weet je welk jaar het over gaat. En dan ga ik je over dat jaar 3 vragen stellen. Geen 4 hoor, het zijn er maar 3, Mieke. Ik ga je geruststellen. Hey, ben je er klaar voor?
3: Ja hoor.
0: Nou, daar gaan we. Nou, hou je goed vast. Kijk goed om je heen. En spits de oren voor de code.
1: Deuren gaan dicht. Deuren gaan open.
0: Ja, volgens mij hoorde ik het je al zeggen. Toch, Mieke?
3: Ja, ja. 1989.
0: Ja, dus je zit er 2 jaar naast. Het is 1987.
3: 87, oké.
0: Maar dat is gelukkig geen kwalificatievraag. Dus weet je nog wat van dat jaar, denk je?
3: Ik zat in mijn kleine kinderen.
0: Ja, nou,
2: een diepe zucht. Was het niet gezellig, de kleine kinderen?
3: Ja hoor. Maar het is spannend.
2: Ja, precies.
0: Hard werken, Mieke. Nou, dan gaan we gauw beginnen. Luister ten huiver. Dan komen de 3 vragen. Ja. Wat hadden de kandidaten allemaal gemeen die meededen aan het spelprogramma The Honeymoon Quiz, die door Ron Brandsteder werd gepresenteerd vanaf 1987?
3: Het waren allemaal aanstaande bruidsparen.
0: Die waren de aanstaande bruidsparen, zeg jij. Dan gaan we naar vraag nummer 2. Hoe heet de Haagse miniatuurstad die in 1987 een aanbod afslaat van de provincie Flevoland om daarheen te verhuizen?
3: Madurodam.
0: Madurodam. Oké. Dan gaan we naar vraag nummer 3. In april 1987 lanceert computerbedrijf IBM de eerste reeks personal computers. Waar staat die afkorting voor, PC?
3: Personal computer.
0: Nou, dan gaan wij in ieder geval... Ik ga even mijn mond spoelen. Iemand die schiet hier in de lach. En ik ga eens even aan de notaris vragen... hoeveel vragen jij ondertussen goed hebt, Mieke? Let op.
4: 3 vragen goed.
0: Gefeliciteerd. Hey, probeer eventjes mijn blazoen te zuiveren, Mieke. Maar je had het ook zonder mijn hulp geweten, toch?
3: Ja hoor.
0: Oh, gelukkig, gelukkig, gelukkig. Anders had ik altijd een schuldgevoel. Nou, blijf even hangen. Hartstikke leuk dat je meedeed. Goed dat je in ieder geval die koffer al te pakken hebt. En inderdaad, hou vrijdag in de gaten. Want je maakt natuurlijk wel kans op die hartstikke mooie hoofdprijs. Mieke, dank je wel, hè.
3: Ja hoor, een fijne uitzending.
0: Hey, dank je wel.
3: Een fijne dag.
1: West Wordt Wakker met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: Jigsaw op Radio West met Sky High. Ja, we hebben een hele mooie lijst aan regionale woorden al te pakken. Die van allerlei allooi zijn uit alle hoeken en gaten van onze regio. Ja, die lijst wordt echt heel erg groot. Hè. We moeten daar de komende weken nog wel iets moois op gaan verzinnen meer. Vind je niet?
1: Zeker. Er komen weer ook hele mooie binnen. Via Facebook bijvoorbeeld wordt er gestuurd. Ik ga even de geit verzetten. En dat wil zeggen, ik ga even plassen, dat is oud-Westlands. Nou, dat is natuurlijk wel inderdaad. Mijn oma zei altijd, ik ga mijn neus poederen. Daar denk je tegenwoordig ook weer heel anders over. Dan denk je, oma, wat doe je nou? Maar dat was, had je dus zo'n poederdoos inderdaad. Dus dat gaf aan mijn oma, was een chique dame uit Nijmegen. En Henny van Dijk laat dus weten dat ze in het Westlands dus zeggen, ik ga even de geit verzetten. Hoewel, dat zeggen ze niet zo. Maar die zachte G, ik weet niet, dat is een beetje dat Westlandse accent.
0: Ja, ja. Ik kan het heel slecht nadoen, dus ja. Dat moet je mij ook niet gaan vragen. Want dat komt helemaal niet goed.
1: Nee, maar inderdaad, voor bepaalde zaken, zoenen, plassen, naar de wc gaan. Daar zijn altijd allemaal mooie eufemismen over. Dat vind ik altijd heerlijk om dat mee te krijgen. Dus als jij een ander iets weet voor, ik ga even de geit verzetten, dan ben ik natuurlijk heel benieuwd naar wat ze bij jullie zeggen.
0: Ja, absoluut. En ik ben blij dat je ook Facebook noemt. Dat is natuurlijk ook een manier om ons te bereiken. En anders natuurlijk gewoon lekker WhatsApp via 070-30-07-8080 of stuur ons een mailtje naar westwordwakker@omroepwest.nl. En wij gaan door met de heerlijke muziek hier op Radio West. En dat doen we met een onvervalste jonge crooner. Zijn naam is Michael Bublé. Iedereen kent hem toch wel een klein beetje. En dit nummer zeker. Dit is Everything.

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
7: Goed, het is gelukt.
6: Wat is er gelukt?
7: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
6: Fluitje van een cent dus?
7: Nou, het was wel wat meer dan dat.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Ja, ruim 9:55. Tijd voor het regionale nieuws, gelezen door Reinhard Roemer. Goedemorgen.
12: Goedemorgen Pieter en goedemorgen Meer.
13: Goedemorgen.
12: Het schandaal rond een grafdelver die kostbare spullen uitgaven van de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag heeft geroofd, is vermoedelijk groter. Het lijkt er volgens...
13: Goedemorgen.
12: Het schandaal rond een grafdelver die kostbare spullen uitgaven van de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag heeft geroofd, is vermoedelijk groter. Het lijkt er volgens het OM op dat de

0: een ploegchef die verantwoordelijk was voor het delven en ruimen van graven. Verkeer moet vanaf vandaag rekening houden met flinke vertraging rond de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel. De brug is vanwege groot onderhoud 4 weken afgesloten voor al het autoverkeer. Extra reistijd kan oplopen tot meer dan een uur. Rijkswaterstaat voert groot onderhoud uit aan de bijna 70 jaar oude brug. Zo worden houten balken en stalen onderdelen van de brugklep vervangen. Ook krijgt het vaste brugdeel een nieuwe asfaltlaag. De 42-jarige man die wordt verdacht van het doodschieten van een vrouw in een woning aan de New York Single in Den Haag is de vader van haar 3 kinderen. Die waren op het moment van de schietpartij thuis. Verslaggever Gwen Ouwehand ging vanmorgen vroeg langs het huis met een kleine tuin in de wijk Eskamp.
1: In die voortuin staat een tafel en daarop zie ik een kaart met daarop de tekst met oprechte deelneming, sterkte. En daaromheen staan allemaal vazen met bloemen, zonnebloemen, rozen in allerlei kleuren. Maar het maakt toch wel een indruk, moet ik zeggen, als je zo al die bloemen bij elkaar ziet. En dat er waarschijnlijk voor heel veel mensen op dit moment gewoon het leven eventjes stilstaat.
0: De fatale schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag. De man van 42 is kort na die schietpartij aangehouden in een huis in Schiedam. Daar vonden agenten ook een vuurwapen. Of dader en slachtoffer nog een relatie hadden, is volgens de politie onduidelijk. En grote consternatie gistermiddag op het strand van Katwijk. Leden van de reddingsbrigade en strandgangers hielden een grote zoekactie naar een 4-jarig meisje. Het kind was volgens haar moeder kopje onder gegaan in zee en daarna uit haar zicht verdwenen. Uiteindelijk werd het kind in goede gezondheid op het Katwijkse strand teruggevonden.
2: En voor het weer gaan we naar het museum.
3: Vandaag is er eerst nog zon, maar geleidelijk aan komt er meer bewolking uit het noorden en heel plaatselijk valt er een buitje. Vanmiddag komen er opnieuw opklaringen. De wind is overwegend noordwestelijk, zwak tot matig en het wordt ongeveer 24 graden. Komende nacht zijn er brede opklaringen. Er is dan een zwakke tot matige noordenwind en de temperatuur daalt tot ongeveer 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon, ook wat wolkenvelden. We hebben dan weer een noordoostenwind, zwak tot matig, en ook morgen wordt het ongeveer 24 graden. Woensdag, donderdag en vrijdag krijgen we weer veel zon. Woensdag wordt het 29 graden. Donderdag en vrijdag iets boven de 30 graden.
2: En dan verkeersinformatie, Robert Vriezen.
4: Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht is de weg dicht bij Nootdorp. Het verkeer kan passeren via de vluchtstrook, maar omrijden via Rotterdam kan natuurlijk ook. Dan pak je eerst de A13 en dan verder over de A20.
0: Robert, dankjewel voor deze tip. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
5: West wordt wakker.

0: brengt ons naar bijna 10 minuten over 9:30. En dan gaan we het een beetje hebben over voorpret, had ik zomaar eens bedacht. Oh! Ja, Sam. Als jij een beetje van voorpret houdt, dan moet dit toch lekker klinken.
1: Ja, zeker weten.
0: Zeg, wat zijn de plannen?
1: Ik ga in september een treinreis maken die begint in Utrecht en eindigt helemaal in Istanbul.
0: Jemig,
1: in 15 dagen reizen we door 8 landen en bezoeken we 6 hoofdsteden. En het bijzondere is, we vliegen alleen terug vanuit Istanbul. De heenreis die doen we helemaal per trein en komen we in verschillende landen.
2: Oh, wat geweldig. Echt zo'n romantisch Orient Express idee krijg ik daar meteen bij.
1: Ja, dat klopt helemaal. Het is helaas niet meer die klassieke trein van vroeger, maar wel die route.
2: Wat leuk. Dus je begint in Nederland en dan ga je via Oostenrijk en dan?
1: De 6 hoofdsteden die we aandoen, ik heb het nog even snel opgezocht in mijn programma, zijn Wenen, Bratislava, Budapest, Boekarest, Sofia en uiteindelijk Istanbul dus.
2: En lekker met de trein. Wat een heerlijke manier van reizen. Je voelt je soort James Bond-achtig.
0: Ja, fantastisch. Ja, en hoe heet het ook alweer? Murder on the Orient Express. Ja. Dus je moet wel een beetje over je schouder kijken, Sam.
1: Ja, zeker weten.
0: Hey, maar het is inderdaad een hele bijzondere manier van reizen. Maar het geeft je ook wel de tijd om lekker om je heen te kijken. Hè? Niet alleen naar buiten, maar ook gewoon de mensen om je heen. Hoe kijk je daarnaar uit?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. En nou moet ik wel zeggen, ik ga met een organisatie mee voor groepsreizen waarvan ik een aantal mensen al ken. Dus dat wordt sowieso gezellig. Maar waar ik ook nog het meest naar uitkijk is dat we ook echt heel veel verschillende landen gaan zien en verschillende culturen gaan proeven.
0: Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je stijf staat van de voorpret. En leuk dat je dit ook even met ons wilde delen.
1: Ja, zeker. Nou, wie weet tegen die tijd dat ik nog ergens anders even in de lucht kom om wat meer te delen over hoe het allemaal gaat. Maar leuk dat ik het nu in jullie programma in ieder geval vast even een beetje mag vertellen.
0: Nou, we reizen in gedachten een heel klein beetje met je mee en ik hoop dat je het super naar je zin gaat krijgen. Alvast hele fijne vakantie gewenst.
1: Ja, dankjewel. Ja.
3: Je luistert naar West wordt wakker. Dit is Radio West. Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

De heerlijke muziek van Christopher Cross, Ride Like the Wind, hier bij West wordt wakker. Ja, we gaan ook nog even luisteren naar de Jackson 5 met I'll Be There, zodat we ons een beetje emotioneel kunnen voorbereiden meer op het langzaam maar zeker eindigen weer van deze uitzending van West wordt wakker. Oh, ik krijg er helemaal, ja, melancholische bui van.

0: klakson weer meer.
1: Ja, nou, vooral dat zo reed ik gisteren uit de parkeergarage. Ik heb een automaatje, dus je kan niet even doorschakelen. En het was een beste stel heuveltje, hellinkje waar ik op moest. En ik halverwege blijft die auto dan zo steken dat je echt denkt, oké, ik ga weer naar beneden glijden en de deur is al dicht. Het gaat fout, dus even dan extra op dat gas trappen. Nou, ik was boven en ik rook gewoon de geur van mijn banden. In mijn kleine Toyota was ik echt een Formule 1 racer. Ja,
0: en er stond iemand achter je, dacht bij zichzelf, oké.
1: Ja, adem in, adem uit, maar dat dan niet te veel, want dan rook je die stank van de banden. Nou, we gaan iets heel anders doen, want ik mag vandaag weer een tip geven van wat iets leuks is om vandaag te doen. We gaan in Den Haag naar het filmhuis. Daar is een film te zien. Ik vind alleen de naam al leuk, omdat het drie woorden zijn die in elkaar overlopen en precies kloppen. Dus ze hebben ook geen extra letters gebruikt. De film heet Surf Film Music. En het gaat over een man die surft, die filmt en die zelf ook muziek maakt. Dus ja, wat een geniale titel. Surf Film Music. Ja. Het gaat over Jack Johnson. Hij is een gepassioneerd surfer en filmmaker. En je ziet heel veel uit zijn privébeelden, hoe hij als klein jongetje van 5 al op de surfplank stond. En uiteindelijk van die hele grote golven waar je dan zo onderdoor surft. Echt de meest fantastische beelden vind ik dat altijd. Het zijn altijd van die dudes, hè? Die surfers.
0: Zeker.
1: Blonde godenzonen ongeveer. In ieder geval het godenzonen zijn. En daar hoort natuurlijk ook muziek bij die community. En ze maken zelf ook films erover. Nou, dat hele verhaal over deze man, Jack Johnson, wordt samengevat in één film. En van tevoren is er ook nog een inleiding in het filmhuis over de bijzonderheid van Roos Meijer. Zij kan heel goed films altijd duiden. Zij kan ze echt helemaal tot in principe uitpluizen dat elk shot in de film heeft een betekenis voor haar. En zij zal ons dus meenemen van tevoren, uitleggen wat we in deze film moeten opletten. En daardoor geniet je, vind ik, vaak nog meer van zo'n mooie film. Dus dat is mijn tip. Vandaag in het filmhuis om 9:15... Surf Film Music. En dan in één keer.
0: Ah, Surf Film Music.
1: Kijk, als jij het zegt, dan denk ik meteen, ik ga vanavond.
0: Ja, ik moest me hier ook wel een beetje in onderscheiden, want ik ben niet zo'n dude met zo'n strakke buik. Dus met zo'n klein buik.
2: Is dat die Jack Johnson die we ook als zanger kennen? Of
1: ja,
2: niet?
1: Precies. Ja, toch? Dat is de zanger, inderdaad.
2: Dan heb ik hem.
1: Dan weet jij precies welke godenzoon dat dan is.
2: Ja, precies. Dan heb ik een beeld. Ja.
0: Nou, over godenzonen gesproken. Patrick van Houten ondertussen aangeschoven. Die meteen ook non-verbaal denkt, wat zeg je nou weer, Pieter?
2: Ja.
0: Welkom.
2: Voor de keer. Hartelijk dank. Ja, ik heb wel een slechtere bruggetjes gehoord.
0: Ja, dat bedoel ik.
2: Ook betere trouwens. Nou goed, straks na 10 onder meer de tijdmachine met die prachtige horloge als hoofdprijs. Jarige van vandaag. We hebben een kijkcijfer kanon uit 1988 in de archiefbak. En daar kwam ik op door een van jouw vragen in de tijdmachine zojuist. En de plaat voor 12 draait vandaag om filmdiva's.
0: Filmdiva's, dat kan Bette Midler's Eyes zijn.
2: Ja. Nou, je bent wel waar, maar niet Bette Midler.
0: Oh, het is niet Bette Midler. Oké, maar het is Bette Davies. Bette Davies Eyes.
2: Ja, zie je.
0: Ja, she got Bette Davies Eyes. Nou, prachtig nummer, dat weet ik in ieder geval nu al zeker. Nou, heel veel plezier zometeen natuurlijk met Patrick, die volop aan de bak gaat. En natuurlijk ook met de rest van de dag hier op Radio West. Ja, meer. En morgen zijn wij er weer.
1: Fris en fruitig.
0: Laat er geen misverstand over bestaan.

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Neem Terresom op in je testament. Kijk op terresom.nl.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Een jaren 70 klassieker krijgt een remake en die komen we tegen in de archiefbak straks van 1992. Het is 10:00, nu het nieuws uit je eigen regio. Reinhold Hummer.
7: In het onderzoek naar de diefstal uit graven van een begraafplaats aan de Haagse Kerkhoflaan heeft het Openbaar Ministerie nog twee verdachten op het oog. Tweetal wordt verdacht van witwassen. Meer hierover zo in het NOS Nieuws. En de 79ste editie van de Flower Parade, Rijnsburg, een van de oudste bloemencorso's van het land, heeft dit weekend weer ontzettend veel toeschouwers getrokken, zegt de organisatie. Vrijdag werden praalwagens beoordeeld door een jury. Zaterdag was de tocht. Gisteren waren bijna de hele dag alle schepen te zien op de boulevard van Noordwijk. Meer regionieuws hoor je om 10:30 nu, het overige nieuws.
8: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïense drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobit gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door de ramen zijn gegooid. De politie heeft de plek rondom de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. In het noorden valt wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie krijg je van Robert Vriesen bij de ANWB.
9: Na het ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht zijn bij Nooddorp altijd nog 2 rijstroken dicht. Hou rekening met 10 minuten oponthoud.
10: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
11: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
12: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
13: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
14: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
15: Dus het maken van staal wordt schoner.
16: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
17: Maar moet dat dan in Nederland?
18: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
13: En wat levert dat dan op?
16: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
13: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
19: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
20: Tot 12 uur aan de bak.

0: Zelfs als je deze zomer doorbrengt op Costa Balconia, heb je toch het gevoel alsof je op vakantie bent geweest met dit soort muziek op de radio. José Feliciano en Que Sara. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Tiende jaargang, aflevering 2337 van Aan de Bak. We hadden gisteren ineens een bijzonder weerfenomeen in de regio. Ja, op sommige plekken, niet overal, maar op sommige plekken viel wat nattigs uit de lucht. Ja, ik weet ook niet precies wat het was, maar ze noemen het ook wel regen. Ik heb het even opgezocht hoor, want ik kende het ook niet meer. Maar het is ook niet overal en verder moeten we er heel erg op wachten nog, begrijp ik. Maar straks hoor je meer van de weerman Huub Misee rond 10:30 natuurlijk. Verder de jarige van vandaag, laat ze aan me weten via Aan de Bak, apenstaartje omroepwest.nl, aandebak@omroepwest.nl. We hebben later dit uur in de archiefbak een absolute meezinger die een remake kreeg in 1992. Een dameshorloge te winnen in de tijdmachine. En de plaat voor 12 draait om filmdiva's vandaag.
2: Het is zomer in Zuid-Holland.
0: Met Danny Vera.
2: Dit is Radio

0: Young en een van zijn grootste hits in Nederland. Come Back and Stay. Je gaat natuurlijk veel meer van dat soort lekkers horen in de Amazing 80s. Een week lang alleen maar jaren 80 muziek. Vanaf zaterdag 22 augustus.
1: De plaats.

0: Kim Carnes en de Bette Davis Eyes. Keuzemogelijkheid 2 van vandaag. En keuzemogelijkheid 1. Norma Jean wants to be a movie star. Norma Jean Baker. Het verhaal over Marilyn Monroe natuurlijk. Bezongen door de groep Cunningham. Dat is keuzemogelijkheid 1. En 2. Kim Carnes. Dus laat het me weten.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Stemmen via de Facebookpagina van Radio West. Of even appen naar de studio 070-307-8080. Nummer 1 Cunningham. Nummer 2 Kim

0: jaren 80 zijn weer helemaal terug.
1: Hartelijk gefeliciteerd.
2: Ja, hoor.
1: Eindelijk gevonden, de gewone baan. Na 15 keer zoeken. Kunt u met ons meegaan naar de VARA, want daar hebben ze u heel hard nodig. Oké?
3: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West.
4: Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe

0: Je zingt ze zo mee op Radio West. Leuk om deze weer eens te horen van Benny Nijman. En je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. En zo dadelijk in het regio nieuws. Meer over de droogte. Het Hoogheemraadschap van Delfland treedt op tegen het gebruik van slootwater.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Goedemorgen, Radio West. Het is 10:30 en Reinhard Roemer heeft het regionieuws voor je.
7: Sinds woensdag geldt in onze regio een verbod op het onttrekken van slootwater, omdat door de aanhoudende droogte steeds minder zoet water beschikbaar is. Het Hoogheemraadschap van Delfland kan verschillende maatregelen nemen als iemand toch oppervlaktewater gebruikt. Handhavers kunnen de waterpomp waarmee dat gebeurt uitzetten als de eigenaar het niet zelf doet. En ook kan Delfland een zogenoemde last onder dwangsom opleggen. Het Hoogheemraadschap had bij de invoering van het verbod al aangekondigd te gaan controleren. Handhavers surveilleren in de regio en bezoeken onder meer sportvelden, maneges en glastuinbouwbedrijven. Een ongeval met 6 auto's op de A12 Den Haag richting Utrecht heeft vanmorgen geleid tot veel vertraging voor andere weggebruikers. De A12 werd bij Nootdorp een tijdje afgesloten en verkeer werd omgeleid. De wagens hebben veel schade. Er kwamen ook 2 ambulances naar de A12 bij Nootdorp. Maar hoe het met de bestuurders en eventuele andere inzittenden gaat, is onduidelijk. En het schandaal rond een grafdelver die kostbare spulluitgaven van de algemene begraafplaats Kerkhof Laan in Den Haag heeft geroofd, is vermoedelijk groter. Het lijkt er volgens het Openbaar Ministerie op dat de 60-jarige verdachte medewerker niet eens een eentje heeft gehandeld, maar dat 2 anderen bij de grafroof betrokken zijn. Vertelt verslaggever Martijn Hooyer.
8: Er zijn nu dus inmiddels 3 verdachten in deze zaken. De eerste werd in juni werd hier opgepakt. Nou, die is daadwerkelijk verdacht van het stelen uit graven van allerlei kostbare spullen. En de 2 collega's van hem, die worden op dit moment door het Openbaar Ministerie verdacht van het witwassen van de spullen. Bijvoorbeeld een trouwring. Of ook dingen als gouden tanden en kiezen. En het is natuurlijk verschrikkelijk. Punt.
7: Voor nabestaanden is het lastig om te achterhalen of het graf van hun dierbare is geschonden door de verdachte. Uit privacyoverwegingen kan en wil de gemeente niet veel zeggen over welke graven op de Haagse begraafplaats zijn getroffen.
0: En dan naar Huub Mizee voor het weer.
9: Vandaag is er eerst nog zon, maar geleidelijk aan komt er meer bewolking uit het noorden en heel plaatselijk valt er een buitje. Vanmiddag komen er opnieuw opklaringen. De wind is overwegend noordwestelijk, zwak tot matig en het wordt ongeveer 24 graden. Komende nacht zijn er brede opklaringen, er is dan een zwakke tot matige noordenwind en de temperatuur daalt tot ongeveer 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon, ook wat wolkenvelden. We hebben dan weer een noordoostenwind, zwak tot matig en ook morgen wordt het ongeveer 24 graden. Woensdag, donderdag en vrijdag krijgen we weer veel zon. Woensdag wordt het 29 graden. Donderdag en vrijdag iets boven de 30 graden.
7: Je hoort het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Gewoon blijven luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Wonderschone muziek van Coldplay op Radio West in Paradise.
1: De archiefbak.
0: En die brengt je naar het jaar
2: 1992.
0: Op 13 augustus 1992 wordt voor het eerst de Internationale Dag van de Linkshandigen gevierd. De dag is bedoeld om mensen ervan bewust te maken hoe lastig bepaalde dingen kunnen zijn in een overwegend rechtshandige wereld. Er meldt zich een nieuwe commerciële omroep in Nederland. Holland FM wil die status verkrijgen, zo wordt duidelijk in augustus 1992. Oud-discjockey en platenbaas Willem van Kooten zit erachter en hij wil het Nederlands muzikaal product promoten met zijn zender. Hij krijgt steun van Nederlandse artiesten als Ria Valk en Pierre Kartner. Twee jaar later zou het station daadwerkelijk de uitzendingen starten met presentatoren als Krijn Torringa, Giel Montagne en Yvonne Keely. En Gary Rafferty's Baker Street gaat de dansvloer op in 1992. De Engelse danceformatie Undercover maakt er een dansbare versie van, die een grote hit wordt in heel Europa. In Nederland eindigt de single zelfs op 23 in het jaaroverzicht van de Nederlandse top 40 van 1992. Hoe klonk die ook alweer? Overzicht van de Nederlandse top 40 van 1992. Hoe klonk die ook alweer?

0: Oh ja, oh ja. Undercover en hun versie van Baker Street in
1: 1992.

0: Ook die was 1992. Shanice en I Love Your Smile.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En we hebben weer zo'n bijzonder fijne hoofdprijs deze week in de Radio West tijdmachine. Wat dacht je van een officieel Haags kleurrijk dameshorloge? Tja, dat is er een hoor. Een hoofdprijs die te winnen is als je nu belt met 070-390-5454. 070-390-5454. Hebben we het over zo'n Haags horloge van Kiboe, die inmiddels gedragen worden door topartiesten all over the world. Nu bellen met 070-390-5454. Je reist met me mee in de Radio West tijdmachine. En je maakt er simpelweg kans op. Want ja, je weet het, als we in een jaar uitkomen, dan stel ik je 3 vragen over datzelfde jaar. En heb je er eentje goed, dan ga je er al vandoor met een unieke Omroep West puzzel. Zo'n legpuzzel. En er zijn heel veel puzzelaars in onze luisteraars. Ik heb een unieke met de Markt van Gouda als prachtige foto. 1000 stukjes, dus dan ben je voorlopig wel even zoet. Even bellen met 070-390-5454. En dan maak je er kans op. Want ja, die eerste prijs heb je al bij 1 vraag goed. Nou, dat is toch hartstikke makkelijk, vind je niet? 070-390-5454.

0: Het is Wham and Freedom op Radio West.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En die speel ik met Marianne uit Waddinxveen. Goedemorgen, Marianne.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het daar in Waddinxveen vandaag?
2: Het is heerlijk. Het is, er staat een aardig windje, moet ik zeggen. Want ik had de balkondeur open en de voordeur. En die heb ik net even de voordeur dicht gedaan, anders zit mijn broer op de tocht.
0: Oh nee, dat wil je niet natuurlijk, hè. Ja.
2: Nee. Dus.
0: Maar een lekkere stukje frisser dan gisteren.
1: Deuren gaan dicht.
2: Ja, dat is best wel lekker.
0: Ja, precies. Kun je een beetje het huis ook af laten koelen zo af en toe. Dat is lekker. Ja. Ja. Even kijken waar we uitkomen.
1: 9. 7. 0.
0: 1970.
1: Deuren gaan open.
0: Ah. Nou, dat kun je zeggen inderdaad, ja, 1970. Ja. Woonde je toen ook in Waddinxveen al?
2: Ja, ik ben geboren en getogen in Waddinxveen. Ik ga er niet meer weg.
0: Kijk. Nou, we gaan eens even kijken wat je nog weet over 1970. Drie vragen over dat jaar. Corrie en de Rekels staan maar liefst 41 weken in de Nederlandse top 40 in dat jaar. Met huilen is voor jou te laat. Wat is de achternaam van deze Corrie?
2: Konings.
0: In november 1970 krijgt de Amerikaanse elektrotechnicus Douglas Engelbart patent op een ding dat we nog steeds gebruiken bij de computer. Wat heeft hij uitgevonden in 1970?
2: Nou, vast een muis.
0: En welke kleur heeft de rivier die de Britse band Christy bezingt in de hitparade van 1970? Welke kleur heeft die rivier?
2: Dat zou ik niet weten. Blauw? Blauw?
0: Jij zegt blauw.
3: Je hebt twee vragen goed.
0: Oh, dat is niet verkeerd hoor. Ja. Inderdaad, de muis was goed in 1970 en Corrie Konings was natuurlijk hartstikke goed. Maar we zochten geen Blue River, maar een Yellow River in dit geval.
2: Oh, ja.
0: Als je hem hoort, dan ken je hem natuurlijk. Ja. Maar wat maakt het uit? Je hebt een hartstikke mooie goudse puzzel. 1000 stukjes zijn voor jou. Gefeliciteerd, Marianne.
2: Hartstikke leuk. Daar ben ik blij mee, want ik

0: mijn zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
10: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
12: Waar kijkt zijn voor kanon uit 1988? Straks in de archiefbak van Aan de Bak. 11 uur, eerst het nieuws uit de regio, Reinhard Robben.
13: Sinds woensdag geldt in onze regio een verbod op het onttrekken van slootwater, omdat door de aanhoudende droogte steeds minder zoet water beschikbaar is. Het Hoogheemraadschap van Delfland kan verschillende maatregelen nemen als iemand toch oppervlaktewater gebruikt. Handhavers kunnen bijvoorbeeld de zogenoemde last onder dwangsom opleggen. Ze bezoeken onder meer sportvelden, maneges en glastuinbouwbedrijven. Een ongeval met 6 auto's op de A12 Den Haag richting Utrecht heeft vanmorgen geleid tot veel schade en vertraging voor andere weggebruikers. De A12 werd bij Nooddorp een tijd afgesloten en verkeer omgeleid. Er kwamen ook 2 ambulances naar de A12 bij Nooddorp, maar hoe het met de bestuurders gaat is onduidelijk. Meer regionieuws hoor je straks om 11:30. Nu het andere nieuws.
14: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. De journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. De vakbond zegt dat het voor Palestijnse journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door de kolonisten. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. Vanmiddag breekt de zon vaker door. In het noorden en nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen bijna overal weer zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
16: Wist u dat Scootmobiel Polane ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
17: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.

0: Op 18 december vind je ze in de Nobel in Leiden van Dikhout.
1: Eeuwige roem.
0: Ja, dat is toch ook zo'n Nederlandse klassieker die niet zou misstaan op de roemlijst, hoor. Hij is nog niet te signaleren, maar je kunt hem nomineren door een mailtje te sturen naar patrick@omroepwest.nl. patrick@omroepwest.nl. Jouw favoriete liedje aller tijden van 1965 tot en met het vorig jaar. Singles uit die periode dingen mee naar de titel Eeuwige Roem. Laat het me weten, patrick@omroepwest.nl. Vandaag de keuze van Peter Duffet. Die woont in Zoetermeer en is 76 jaar. Hij is alleenstaand, houdt van lezen, wandelen en doet regelmatig aan aquarobics. Goedemorgen, Peter.
2: Ja, goedemorgen, Patrick.
0: Wat is dat ook alweer, aquarobics? Dat is toch in een zwembad?
2: Dat is in een zwembad, ja. Allerlei oefeningen om een beetje fit te blijven.
0: En wat doe je dan, bijvoorbeeld?
2: Ja, met dumbbells in het water heen en weer. Of met een bal onder water houden. Allemaal dingen onder water.
0: Oh ja.
2: En dat is af en toe een hoop weerstand.
0: Ja, precies. Dat kost lekker veel spierkracht. En je moet even tegen dat water in duwen soms. Dan,
2: Ja.
0: En hoe groot is de groep?
2: Nou, dat varieert. Maar soms zijn met z'n vier en soms met z'n tien en met z'n elf.
0: Oké. Nou ja. En wel mensen die je daardoor ook vaker spreekt, zijn daar vriendschappen uit ontstaan?
2: Nou, echt, ja. Min of meer wel, ja.
0: Wat leuk.
2: En ja, het is gewoon heel leuk. En ja, het is een gezellig groepje.
0: Wat goed, zeg. Ja, nou, dat is zeker leuk. En nu in deze periode, in de vakantieperiode, zal het misschien iets rustiger zijn, omdat mensen op vakantie zijn.
2: Ja, waarschijnlijk wel.
0: Ja.
2: En het staat onder leiding van een fysiotherapeut, dus die weet ook dus wat hij doet.
0: Dat is ook wel belangrijk, inderdaad. Ja, zeker. Ja. Nou, hartstikke goed. Wanneer moet je weer, of mag je weer?
2: Vrijdagavond. Vrijdagavond van 7 uur.
0: Oh ja, oké. Nou, heel goed. Dan heb je nog even tijd voor Eeuwige Roem, net. Want we hebben drie prachtige roemzoekers vandaag klaarstaan. Maar eentje moet er weg. Luister mee, de roemzoekers van maandag.
3: Eeuwige Roem.

0: Julien Clerc kwam er afgelopen vrijdag bij met Ma Préférence, staat er dus één dag in. George Benson 3 dagen met On Broadway. En Sailing to Philadelphia, Mark Knopfler, inmiddels 4 dagen. Wat vind je ervan, Peter?
1: Ja, we zijn allemaal eeuwige roem waardig. Mm-hmm. Maar ik denk toch dat ik Mark Knopfler eruit haal. Die zegt mij het minst.
0: Oké, Mark Knopfler gaat eruit. We are sailing to Philadelphia. Maar je hebt een andere prachtige kandidaat te pakken. Wat heb je met dit liedje?
1: Ja, het spreekt me heel erg aan. Gewoon ja, omdat ik sinds kort alleen ben. En ik nog steeds terugdenk aan vroeger. En hoe ik het ontmoet heb en zo. Ja, en dat komt eigenlijk een beetje in dat liedje naar voren.
0: Ja, want je hebt het over je partner die overleden is.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. De tekst van dit nummer zegt alles natuurlijk. Zeg het zelf maar.
1: Op de dag van toen, van Reinhard Meij.
0: Ja, mooi liedje. Komt terug in het spel. Is eerder genomineerd in oktober 2018 door Angela van der Toren. En de plaat start op 2 dagen met een beetje voorsprong dankzij jou. Dus we gaan kijken wat er gebeurt. Dankjewel, Peter, en geniet ervan.
1: Oké, okay, fijne uitzending. Dankjewel.
0: Reinhard Meij, terug in eeuwige roem.
2: Als de dag van toen.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen, want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte alles.

als troost slechts een herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou. Maar minder nog dan morgen als de dag begint. Als de dag van toen.

0: van tussen 6 en 7 in West komt thuis, is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien? En waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West komt thuis. Alleen op Radio West.

0: Uit Schotland komt hier Lewis Capaldi en Wish You The Best.
1: De plaats. Voor 12.
0: Twee heuse filmdiva's strijden om de plaat voor 12 vandaag. In de tekst van Cunningham, Norma Jean Wants To Be A Movie Star schittert namelijk Marilyn Monroe, Norma Jean Baker. En in de tekst van Kim Carnes, Bette Davis Eyes, ja, schittert die andere prachtige actrice, Bette Davis. Ja, maar welke wordt het straks rond 10 voor 12? Jij bepaalt via de Facebookpagina van Radio West. En nou bijvoorbeeld een stem van Gerard, die schrijft: goedemorgen Patrick, nummer 1 vandaag, mooie uitzending en een heel fijne dag. Dat is Cunningham en Norma Jean Wants To Be A Movie Star. Hannibal 2 zegt: morgen Patrick, ik sluit me vandaag aan bij nummer 2, Kim Carnes. En daar wens ik iedereen een plezierig, bepalende rol in de film waarin we vandaag zitten. Nou, dat is toch prachtig gezegd. Ja, dat is heel mooi. Dat is poëtisch. Dat is een extra complimentje waard. Dank daarvoor voor de stem. En hij is natuurlijk genoteerd voor jou. Margreet Stam zegt: goedemorgen Patrick, graag nummer 1. Fijne uitzending en de groetjes met een zwaaiende smiley. En ik zwaai je even terug en ik noteer Cunningham voor je. Dus als je ook wil meestemmen, kijk dan even op de Facebookpagina van Radio West. Vind ik leuk.
2: I'm nothing special, in fact,

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
9: Goedemorgen, Radio West. Het is 11:30 en hier is het regionieuws met Reinhard Roemer.
10: Patrick, goedemorgen. Sinds woensdag geldt in onze regio een verbod op het onttrekken van slootwater, omdat door de aanhoudende droogte steeds minder zoet water beschikbaar is. Het Hoogheemraadschap van Delfland kan verschillende maatregelen nemen als iemand toch oppervlaktewater gebruikt. Handhavers kunnen bijvoorbeeld een zogenoemde last onder dwangsom opleggen. Ze bezoeken onder meer sportvelden, glastuinbouwbedrijven en maneges. De 42-jarige man die wordt verdacht van het doodschieten van een vrouw in een woning aan de New York Single in Den Haag is de vader van haar drie kinderen. Die waren op het moment van de schietpartij thuis. Verslaggever Gwen Ouwehand ging vanmorgen vroeg langs het huis met een kleine tuin in de wijk Eskamp.
11: In die voortuin staat een tafel en daarop zie ik een kaart met daarop de tekst met oprechte deelneming, sterkte. En daaromheen staan allemaal vazen met bloemen, zonnebloemen, rozen in allerlei kleuren. Maar het maakt toch wel een indruk, moet ik zeggen, als je zo al die bloemen bij elkaar ziet. En dat er waarschijnlijk voor heel veel mensen op dit moment gewoon het leven eventjes stilstaat.
10: De schietpartij met fatale afloop was in de nacht van vrijdag op zaterdag. De man van 42 is daarna snel aangehouden. Dat gebeurde in een huis in Schiedam. Daar vonden agenten ook een vuurwapen. Of dader en slachtoffer nog een relatie hadden, is volgens de politie onduidelijk. En tientallen kabouters en huisjes in een kabouterbos in Alphen aan de Rijn zijn vorig weekend kapot gemaakt. Wie de daders zijn, is niet bekend. Het werk van de afgelopen 6 jaar hebben ze in een half uur kapot gemaakt. En dat doet zeer, zegt Gerda Bonninga, de weduwe van de man die onlangs overleed en de drijvende kracht was achter het Alphense kabouterbos. Ook veel van de huisjes die hij voor de kabouters maakte zijn gesloopt. De politie heeft een oproep gedaan aan mogelijke getuigen om zich te melden.
9: En dan Huub Mizee met het weer.
12: Vandaag is er eerst nog zon, maar geleidelijk aan komt er meer bewolking uit het noorden en heel plaatselijk valt er een buitje. Vanmiddag komen er opnieuw opklaringen. De wind is overwegend noordwestelijk, zwak tot matig en het wordt ongeveer 24 graden. Komende nacht zijn er brede opklaringen. Er is dan een zwakke tot matige noordenwind en de temperatuur daalt tot ongeveer 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon, ook wat wolkenvelden. We hebben dan weer een noordoostenwind, zwak tot matig, en ook morgen wordt het ongeveer 24 graden. Woensdag, donderdag en vrijdag krijgen we weer veel zon. Woensdag wordt het 29 graden. Donderdag en vrijdag iets boven de 30 graden.
10: Huub, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: was in de Supremes op Radio West en you keep me hanging on. Vandaag 10 augustus, straks de verjaardagskalender.
1: De archiefbak.
0: Maar eerst zijn we in het jaar
2: 1988.
0: Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag is ernstig vervuild. Dat concludeert het personeelsblad van het ministerie in augustus 1988. De vloerbedekking is jaarlang vervuild door gemorste koffie en uitgekoude stukken kauwgom. En er liggen dikke lagen stof op de kasten. Verder zijn de vensterbanken smerig geworden. Niet omdat mensen daar met hun voeten op liggen, maar door koffiezetapparaten die veel ambtenaren op hun eigen kamer hebben gezet. Het Nederlands vrouwenwaterpolo-team wint in Nieuw-Zeeland de FINA Wereldbeker. Dat gebeurt op

28 augustus 1988. De dames winnen de finale tegen Nieuw-Zeeland met 17-2. Nederland blijft in het hele toernooi ongeslagen en het is al de vierde keer dat de vrouwenploeg wereldkampioen waterpolo wordt. En Ron's Honeymoon Quiz maakt kans op de televisiering in 1988. In dat spelprogramma strijden drie pasgetrouwde stellen om mooie prijzen en de hoofdprijs, een luxe huwelijksreis. Ron Brandstede maakt het programma voor de Tros als opvolger van zijn Showbiz Quiz. En vanaf de eerste aflevering is het een kijkcijfersucces. Bij de introductie van de bruidsparen zingt hij een lied dat al snel gezongen wordt op heel veel bruiloften.

0: 1988, Wet Wet Wet en Angel Eyes.
1: Jaren, er is er een jaren, er is er een jaren, gefeliciteerd.
0: Zeker wel, als je iemand wil opgeven voor de verjaardagskalender, dan kan dat via aandebak@omroepwest.nl, aandebak@omroepwest.nl. Voor later deze week bijvoorbeeld, dat is allemaal hartstikke goed. aandebak@omroepwest.nl. Vandaag een felicitatie voor Hans Jonker uit Voorburg, want die wordt 59 jaar. Van harte gefeliciteerd, Hans. En je krijgt die felicitaties ook van je echtgenote Anja. Hans maakt er een mooie dag van. En deze van Ellen Foley is speciaal voor jou.

0: We belong to the night. Nou, vergeet de middag niet, want straks na 12 een nieuwe Menno in de middag. Met Bob Ringman in dit geval. Goedemorgen.
1: Daar heeft Ellen Foley nog geen nummer over gemaakt.
0: Nee, jammer. Dat is jammer. Ik ga er even bellen
1: dat wil je
0: na 12.
1: Doen?
0: Ja.
1: Goedemorgen,
0: zeker.
1: Patrick.
0: Want wat is er te vertellen over na 12?
1: Een nieuw thema voor jouw plaat.
0: Ja.
1: We zijn heel de zomer bezig met vakantielanden hier op het podium zetten voor jouw plaat. En er komt weer een nieuw vakantieland aan. Welke dat is, dat ga je zo meteen horen.
0: Ik hoop nog steeds op Luxemburg.
1: Dat... Zo, zouden we een week met Luxemburg kunnen vullen?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Nee, nou, hoezo natuurlijk niet? Daar hebben ze toch ook wel artiesten, Patrick
0: wel,
1: van Houten. Nee,
0: ja, nou, ja, zeker.
1: Ik
0: ja.
1: schrijf hem heel even op, Luxemburg.
0: Ja.
1: Kom ik later deze week op terug.
0: Heel graag.
1: Gwen gaat op de kaart, Gwen Oudehand. En die gaat op de kaart terug de studieboeken in. En drie honden vechten om één been tussen 12 en 2 straks.
0: Dus drie stuks, maar liefst.
1: Ja, nou, misschien wel meer dan drie trouwens.
0: Oké.
1: In Slovenië gaat dat gebeuren.
0: Nou, ja.
1: En onze regio heeft er ook iets mee te maken.
0: Je hoort dat allemaal straks, na 12 uur.

0: Alvaro Soler.
1: De plaat. Voor 12.
0: De liefde twee filmdiva's tegen elkaar strijden vandaag in de plaat voor 12. Bette Davis heeft het niet gered, want Cunningham gaat er vandoor met de meeste stemmen. 63% voor Norma Jean, Wants to be a Movie Star. She was

0: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
1: Hij is onderweg.
0: Wie?
1: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
0: Top. Koffietje, ik trakteer.
1: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
7: Een nieuw thema voor jouw plaat. We zijn verder bij De Beesten Af tussen 12 en 2 en Gwen Ouwehand. Die gaat op de kaart in de zomertour. Dat gaat allemaal beginnen na het nieuws van 12 uur. Richard Grootbot.
8: Goedemiddag. Handhavers van het Hoogheemraadschap Delfland voeren controles uit op het illegaal gebruik van slootwater om te sproeien. Sinds woensdag geldt in onze regio een verbod op het oppompen van oppervlaktewater vanwege de aanhoudende droogte. Overtreders kunnen een voorwaardelijke boete krijgen. Als ze niet meteen ophouden, moeten ze betalen. De controleurs bezoeken onder meer sportvelden, maneges en glastuinbouwbedrijven. De man die verdacht wordt van een dodelijke schietpartij op een moeder in Den Haag blijkt de vader van de 3 kinderen te zijn. De kinderen waren op het moment van de schietpartij thuis. Het gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. De man van 42 is kort na de schietpartij aangehouden in een huis in Schiedam. Daar vonden agenten ook het vuurwapen. Er komen veel reacties binnen op het vernielen van tientallen kabouters en huisjes in een kabouterbos in Alphen aan de Rijn. Vorig weekende gebeurde dat. Wie de daders zijn is nog niet bekend. De politie heeft een oproep gedaan aan alle mogelijke getuigen om zich te melden. Op sociale media wordt veel gereageerd op de gebeurtenis. Meer regionieuws om 12:30, dan nu het overig nieuws.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt. De natuur is dor en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich. Nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen. Verder flinke zonnige periode. Temperaturen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
11: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
12: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
13: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
14: Dus het maken van staal wordt schoner?
15: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
16: Maar moet dat dan in Nederland?
17: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
12: En wat levert dat dan op?
15: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
12: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
18: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
19: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.

0: De Tramps, Disco Inferno aan het begin van een nieuwe week van Menno in de middag. Het is 8:08, officieel middag. Dus ik zeg ook goedemiddag. Bob Brinkman hier op de plek van Menno Tamming, die tot en met september lekker op vakantie is. En tot die tijd zit ik hier bij je tussen 12 en 2. Maar verder natuurlijk alles wat je van Menno in de middag gewend bent. En het is maandag, dus we gaan weer een nieuw thema voor jouw plaats bekendmaken. Vakantielanden. Dat doen we heel de zomer hier natuurlijk in Menno in de middag. Een beetje vakantielanden in de spotlight zetten. Welke hebben we al gehad? Nou, Spanje bijvoorbeeld en Nederland. Maar er komt dus weer een nieuw vakantieland aan waar je voor mag gaan mailen met leuke platen. Over een half uurtje ga ik die ongeveer bekendmaken. Verder bijzonder dierennieuws uit Alphen aan de Rijn. Waar een hond voor goud gaat op het WK.
1: Op de kaart.
0: En heel de week is Gwen Oudehand, mijn rechterhand, op locatie voor de zomertour. Goedemiddag, Gwen.
2: Goedemiddag, Bob.
0: Hallo. Ja, jij gaat heel de week lekker de regio in. Het wordt weer warm. Vandaag is eigenlijk de koelste dag, volgens mij, met 23 graden.
2: Dus, is vandaag de koelste dag?
0: Dat wel wat mijn telefoon zei, maar goed.
2: Ik heb het al behoorlijk warm, moet ik zeggen.
0: Ja, ik ga het zo aan Huub vragen ook. Ja, ik weet het ook eerlijk gezegd niet. Ja, mijn telefoon zei dat het 23 graden zou zijn en vrijdag 30. Dus ja, wat dat betreft zijn vandaag de getallen het laagst. Maar jij ervaart het dus al als heet.
2: Nou, ik vind het al best wel warm, maar ik hou daar wel van. Dus helemaal geen straf om deze week de deur uit te gaan in ieder geval.
0: En waar ben je dan deze maandag?
2: Ik ben nu in Leiden te vinden, want daar is vandaag de LCIT van start gegaan met heel veel studenten. De introductieweek natuurlijk voor eerstejaarsstudenten.
0: Oh, ja.
2: Dus dat leek me wel leuk om hier eventjes een kijkje te nemen.
0: Ja, dus mensen die dan gaan studeren, die gaan dan nu te kennis maken met de stad waar zij gaan studeren. Zo, dat is
2: precies.
0: De LCIT, toch? Ja.
2: Ja, klopt. Helemaal, inderdaad.
0: Er zijn allemaal studentenverenigingen die dan de rode loper uitgooien om ervoor te zorgen dat ze ook weer nieuwe leden hebben, nieuwe korpsleden krijgen.
2: Ja, dus het is hier echt al heel erg druk. Allemaal bordjes zie ik in de lucht gaan en groepen studenten die daar achteraan lopen. Dus het belooft veel goeds vanmiddag.
0: Nou, over 10 minuten ben ik weer bij je, Gwen. Dan mag je wat studenten aan de haren trekken. Tot zometeen.
2: Tot zometeen.
0: Ja, Gwen Ouwehand deze week op avontuur voor Op de Kaart en vandaag dus in Leiden te vinden. Ja, Gwen lekker buiten de deur. Menno ook lekker op vakantie. Sinds afgelopen vrijdag sta ik dan in mijn eentje in de studio en ik dacht dat ik er eigenlijk al overheen was. Maar toch, nu ik hier zo in mijn eentje achter dat mengpaneel sta, voel ik hem weer opkomen. Toch dat verdriet, dat zit nog heel hoog.

0: Cliff Richard, Power to All Friends. En daarvoor Simply Red met Stars.
1: Op de kaart.
0: Gwen Ouwehand, die is in Leiden, waar deze week de nieuwe studenten aan zijn gekomen om alvast een beetje kennis te maken met elkaar, met de stad, met de universiteit en met de studentenvereniging. De LCIT is dat, is een jaarlijkse terugkerend feest. Ja, en Gwen Ouwehand die loopt er ook tussendoor. Is het een beetje druk? Zijn er al veel studenten op de been, Gwen?
2: Nou, ik ben nu aangekomen op de Lammermarkt. En hier heeft zojuist een introductie, is een verzamelpunt geweest voor alle studenten. Die dus volgend schooljaar, dus eigenlijk na augustus, zichzelf eerstejaars mogen noemen hier op, in Leiden. De studentenstad eigenlijk wel. En Scott staat hier naast mij. Hoeveel mensen hebben hier zojuist gestaan?
3: Nou, we konden niet iedereen tegelijk uitnodigen omdat er zoveel mensen zijn. We hebben al meer dan 3600 aanmeldingen en dat moesten we dus verspreiden over 2 shifts.
2: Ja. Het is echt een enorme groep. Heb je een beetje een aantal in je hoofd of weet je dat niet?
3: Ja, dus we hebben 1800 mensen per shift gehad. Dus 3600 in totaal. En dat zijn alleen al de deelnemers. Dan hebben we ook nog een paar honderd vrijwilligers erbij. Dus dat zijn wel zo'n 4000 mensen die door de stad banjeren.
2: En die vinden het natuurlijk ook enorm spannend dat ze straks een nieuw leven ingaan, hun studentenleven. Kan jij je het nog herinneren dat jij hier zelf als student in Leiden kwam?
3: Ja, ik heb zelf dus niet mijn eigen LCIT gelopen. En ik ben daar naar Media Crew geworden en ik vond het zo'n prachtige organisatie. Maar als ik terugdenk aan die tijd, vond ik het ook allemaal heel spannend. Nieuwe mensen leren kennen. En we hopen echt dat de LCIT een springplank is voor een zachte landing hier in Leiden. Dat je goed met de goede tools kunt beginnen aan je studentenleven.
2: Ja, dus echt gewoon studenten kunnen echt kennis maken met Leiden. Ja. En hoe gaan jullie dat allemaal doen? Welke activiteiten hebben jullie allemaal georganiseerd?
3: We hebben straks een informatiemarkt waar heel veel bijvoorbeeld verenigingen, maar ook relevante partijen voor studenten zich presenteren. We hebben morgen een watersportmarkt waar alle watersportverenigingen kleine activiteitjes organiseren. Dan gaan ze allemaal met bootjes door de grachten varen. We hebben op woensdag het Leids Eerstejaarsfestival. Dan wordt iedereen uitgenodigd. Zelfs mensen uit Leiden die dus helemaal niet de LCIT lopen, worden uitgenodigd. Dus iedereen is welkom. En we hebben nog veel meer activiteiten. We hebben ook flink wat feesten in de avonden. Het wordt één grote gezellige week.
2: Ja, zo klinkt het ook. En Bob, ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik begon met studeren in Utrecht, toen was het coronatijd. Dus ik heb nog nooit zo'n introductieweek gehad. Ach. Dus ik ga me eigenlijk een soort van voorbereiden op mijn eigen studententijd die ik al achter de rug heb. Dus en ik neem jou natuurlijk mee, uiteraard.
0: Maar heb jij voor jouw gevoel wat gemist zonder zo'n introductieweek? Ik weet ook niet, wat heb jij gestudeerd?
2: Ik heb journalistiek gestudeerd in Utrecht, aan de Hogeschool Utrecht. En ja, ik heb wel het idee dat ik een beetje een stukje van mijn studentenperiode heb moeten inleveren door die coronatijd. Want de eerste 2 jaar van die studie, 4 jaar duurde die in totaal, ja, heb ik eigenlijk gewoon vooral vanuit mijn slaapkamer al mijn lessen gevolgd.
0: Ach.
2: Ja, Scott die knikt. Dat was bij jou ook zo, hè?
3: Ja, ik heb ook mijn LCIT dus niet gelopen omdat het in coronatijd was. Het had wel gekund, maar helaas.
2: Heb jij het idee dat je een stukje van je studentenperiode hebt moeten inleveren daardoor?
3: Ja, best wel. En de eerstvolgende LCIT daarna was nog steeds met heel veel restricties. Maar ik heb niet vanaf het begin volledig kunnen genieten. Maar dat ben ik nu zeker aan het inhalen. Ja.
2: Ja, heel goed. Dat is ook van je af te lezen. Je geniet er wel van, hè?
3: Ja, dat doe ik zeker. Ik geniet elke seconde. Ja. We hebben ook een snoepje gekregen van ons coördinatieteam. En dan moeten we opeten op een moment dat we even moeten genieten. En pas als het snoepje op is, dan mogen we weer verder met onze werkzaamheden.
2: Nou, er zijn vast genoeg momenten waarop je dat snoepje kan nemen deze week.
3: Ja, nou, zeker.
0: Ik ben heel benieuwd wat voor snoepje dat dan eigenlijk is. Maar ik weet niet of je dat op de radio wilde delen. Wat er precies in dat papiertje zit, houdt hij maar lekker voor zichzelf. Nee, we hoeven het niet te weten, Ja, blijkbaar dus wel heel bijzonder en belangrijk dus dat zo'n week er is voor aankomende studenten. Nou, gelukkig is die vervelende coronatijd weer achter onze rug.
2: Zeker.
0: En gebeurt het allemaal vandaag. En deze week dus ook in Leiden. Nou, Gwen, wat ga je dan zo meteen doen? Hè? De Leiden is jouw stad en jouw studentenstad ook heel eventjes. Hoe ga jij je onderdompelen?
2: Ik denk dat ik even aan Scott ga vragen over welk snoepje hij het had. En dan neem ik die eventjes mee naar de volgende locatie.
0: Dan ben ik heel benieuwd naar het volgende blokje. Dankjewel, Gwen. Tot zo meteen.
2: Tot zo.
0: Ja, en als je Leiden zegt, dan zeg je natuurlijk ook muziek. En dan zeg je Mart Hoogkamer.
4: Hallo, ik ben Mart Hoogkamer en mij hoor je nu op Radio West.
0: Want dat is natuurlijk Leids trots ook wel. Samen met Haagstrots Tino Martin maakte hij in 2024 dit plaatje. Wat ook wel een beetje het gevoel geeft van een studentenstad. Dit is Hartslag van de Stad op Radio West.

0: Mart Hoogkamer en Tino Martin en Gwen Ouwehand natuurlijk ook. Zometeen weer, volgende half uur van Menno in de Middag. Vanuit Leiden met eventueel wel of geen discutabel snoepje daar... tijdens de studentenintroductietijd die vandaag is begonnen. En dus blijkbaar belangrijk is, leerden we net... voor aankomende studenten die vanaf september... onze mooie studentenstad in onze regio mogen gaan aandoen. En hun stad mogen ook gaan noemen en hun hartslag mogen gaan voeden. Wat nog meer komend half uur? Nou, jouw plaat, een nieuw thema, die ga ik bekendmaken met Richard Grootbot en Huub Misee zometeen voor het nieuws. En het weer komen zij richting deze studio. En de tijdmachine, die ga ik natuurlijk ook starten.
1: Het Haags Beat Festival komt eraan. Zondag 16 augustus is de 8e editie. Een eerbetoon aan Haagse helden uit de popgeschiedenis. En Radio West is erbij. Vanaf 2 uur komt Kevin Brouwer met Als de Dag van Toen vanuit het Zuiderparktheater in Den Haag. En vanaf 7 uur hoor je de complete finale van het festival live. Optredens van onder andere Rine Scherritsen en Cesar Zuiderwijk van The Golden Earring. When a lady smiles. Jet Rebel, De Bintanks, Bo Saris en Grupo Sportivo. Het Haags Beat Festival. Zondag 16 augustus, natuurlijk op Radio West.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken... Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
0: Het is bijna 12:30, Radio West, Menno in de Middag. Laatste nieuws uit je regio krijg je van Richard Grootbot. Richard, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Bob.
0: Hi.
8: Handhavers van het Hoogheemraadschap Delfland voeren controles uit... op het illegaal gebruiken van slootwater om te sproeien. Sinds woensdag geldt in onze regio een verbod op het oppompen van oppervlaktewater... vanwege de aanhoudende droogte. Overtreders kunnen een voorwaardelijke boete krijgen. Als ze niet meteen ophouden, dan moeten ze betalen. De controleurs bezoeken onder meer sportvelden, maneges en glastuinbouwbedrijven. De man die verdacht wordt van een dodelijke schietpartij op een moeder in Den Haag... blijkt de vader van de 3 kinderen te zijn. De man wordt ervan verdacht dat hij de vrouw in een woning aan de New York Single heeft doodgeschoten. De kinderen waren op het moment van de schietpartij thuis. Verslaggever Gwen Ouwehand ging vanochtend vroeg langs bij het huis met een kleine tuin in de wijk Wateringse Veld.
9: In die voortuin staat een tafel en daarop zie ik een kaart met daarop de tekst met oprechte deelneming, sterkte. En daaromheen staan allemaal vazen met bloemen, zonnebloemen, rozen in allerlei kleuren. Maar het maakt toch wel een indruk, moet ik zeggen, als je zo al die bloemen bij elkaar ziet. En dat er waarschijnlijk voor heel veel mensen op dit moment gewoon het leven eventjes stilstaat.
8: De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag. De man van 42 is kort na de schietpartij aangehouden in een huis in Schiedam. Daar vonden agenten ook een vuurwapen. Er komen veel reacties binnen op het vernielen van een kabouterbos in Alphen aan de Rijn vorig weekend. Wie de daders zijn is niet bekend. Tientallen huisjes en keramieke kabouters werden stuk geslagen. De politie heeft een oproep gedaan naar mogelijke getuigen om zich te melden. En op sociale media wordt veel gereageerd op de gebeurtenis.

0: Misee, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Bob.
0: Ja, het zonnetje breekt door. Het is wel de coolste dag van de week, volgens mij. Maar vanaf nu is het opbouwen, hè, weer richting die verzienende hitte ook.
1: Ja, die zinderende zomer, hè. Dat is het eigenlijk, hè. Nou, ja. Want dat was gisteren toch ook weer 30, 31 graden.
0: Huub, ben jij er ook zo klaar mee?
1: Eigenlijk wel. Ja,
0: toch? Ja, laten we even eerlijk zijn, mensen. Het is toch gewoon mooi geweest?
1: Ja, weet je, het zijn alleen nog maar vergeelde grasvelden. Vergeelde brandnetels zelfs, die kunnen het niet meer aan. Varens, die verdorren helemaal. De bladeren vallen van de bomen massaal, dat kan ik je wel zeggen. Dus dat is allemaal veel te vroeg. En we hebben natuurlijk dat enorme neerslagtekort. Een recordlage waterstand van de rivieren. En vandaag, ja, valt er eigenlijk ook weer geen neerslag, hè?
0: Nee.
1: Het is droog. Het is goed voor de campings, voor de kampeerders. Die vinden het prima. Er is wat meer stapelbewolking vandaag, maar dat is het eigenlijk ook. Er zijn ook perioden met zon. En de wind is noordwestelijk geworden. Ja, dan hebben we het over windkracht 3, 4. Aan zee af en toe 5. Dus het wordt niet heel veel warmer dan 23 graden. Dat is het nu ook, maar dat is ook nog prima. Komende nacht brede opklaringen. Een zwakke tot matige noordenwind. Vannacht nog lekker koel, ongeveer 11 graden. En morgen dan is het vergelijkbaar met vandaag. Vooral in de middag is er morgen weer behoorlijk veel zon. Een noordoostenwind. Wind, wordt het morgenmiddag weer 24 graden. En vanaf woensdag gaat die zomer weer helemaal los met zonnig weer. Woensdag, donderdag en ook vrijdag. Woensdag wordt het nou misschien hier en daar al 30. Donderdag 31, 32 graden. En vrijdag misschien nog wel iets warmer. Nou ja, dan zou het zaterdag eigenlijk alleen maar iets minder warm kunnen worden. Daar ziet het ook wel naar uit. 26, 27 graden. Maar ja, dan is het nog wel droog. Hoogstwaarschijnlijk heel misschien een buitje. Maar tot die tijd is het nog zeker wel zomers te noemen. En hoe het zondag en volgende week gaat, dat hoor je over een uur. Ach. Het wordt wel anders.
0: Oh, dat is een mooie cliffhanger.
1: Ja, tuurlijk.
0: En blijf wel even hangen, hè, want ik ga het thema van jouw plaat bekendmaken. Maar eerst gaat Richard heel even afkondigen.
2: Ja, want tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Jouw plaat. Een nieuw thema voor jouw plaat. Vakantielanden staan heel deze zomer in de spotlight bij Menno in de middag. Dus plaatjes uit bijvoorbeeld Italië of Spanje of vorige week Nederland hoor ik heel graag. Maar deze week, tromgeroffel, is het thema voor jouw plaat het vakantieland. Al weet ik niet hoe leuk mensen het tegenwoordig vinden om naar Amerika op vakantie te gaan. Daar komt wel heel veel mooie muziek vandaan. Dus daarom dat we toch heel eventjes een weekje gaan doen. Vakantieland Verenigde Staten. Richard, Huub, kunnen jullie daar wat mee?
1: Ja, zeker wel. Ja.
0: Ja, mooi.
3: Ik weet het niet hoor.
0: Ja, Richard moet wel over een uur. Dat is wel een beetje het idee van de nieuwslezer van de maandag, dat die aftrapt om 2:50 ongeveer.
3: Okay. Ja. Ja, ja.
0: Dus als jij met een leuk plaatje komt voor over een uur, dan is Huub morgen aan de beurt.
3: Een Amerikaans geplaatst.
0: Amerika? Ja, Amerika in de titel van het lied. Of de artiest komt uit Amerika. Oh, ja. Dus neem het lekker breed.
3: Okay.
0: In ieder geval.
3: Oh, dan vind ik wel
0: een Nederlandstalig lied wat over Amerika gaat. Vind ik. Bijvoorbeeld. Ja. Nou, ben ik heel erg benieuwd. Dankjewel. Tot over een uurtje.
3: Ja, hoor. Hoi.
0: En jij mag natuurlijk vanaf nu gaan mailen dan. Als je een plaatje hebt wat over Amerika gaat of uit Amerika komt, of Amerika in de titel heeft of in de naam van de artiest. Bob@omroepwest.nl of app eventjes 070 307 8080.

0: Rod Stewart, Ronald Isley, This Old Heart of Mine.
1: Op de kaart.
0: En we gaan weer heel snel terug naar Leiden, waar Gwen zich helemaal onderdompelt in de studentenwereld. De LSIT is daar bezig, de introductietijd voor studenten die daar vanaf september gaan studeren. En Gwen, ik hoor veel activiteit bij jou op de achtergrond. Waar ben je nu? Zit je in zo'n boot? Want ze gingen met een boot mee volgens mij vandaag.
2: Nou, wat zo mooi is aan de LSIT-week in Leiden, is dat het gewoon heel erg normaal is om op maandagmiddag gewoon volle bak aan het bier te zitten. Ja. Of niet, heren?
3: Nee, dank je.
2: Oh, hij wil niet. Jij... Nee, wie mag ik wat vragen stellen hier? Oh, nou, ze willen niet. Ze zijn een potje aan het voetballen, dus ik ben echt heel erg aan het storen hier.
3: Ja, we zijn midden in het potje, mevrouw.
2: Oh, nou ja, veel plezier dan deze week. Doeg! Nou, ze zijn volle bak aan het bieren hier. Dat is in ieder geval wel te zien. Maar ik stoor ze dus aan het bieren en aan het voetballen, inderdaad.
0: Tegelijk.
2: Er gebeurt hier heel veel op het moment. Grote boksen die aan de kant worden gezet met muziek eruit. En ik zie een bank staan gewoon midden op de gracht. De sfeer zit er in ieder geval al goed in hier op de LSIT Week in Leiden. Ik ga eventjes naar de informatiemarkt toe, Bob. Want misschien zijn daar wel wat studenten die mij wat meer willen vertellen over deze week.
0: Dat hoop ik wel in ieder geval. Jammer natuurlijk altijd dat de jongens de voetbal belangrijker vinden dan de verslaggever van Radio West. Maar goed.
2: Ja, radiomaken, dat zit er nog niet helemaal in. Ik weet ook niet of er een opleiding is hier in Leiden waar dat geleerd wordt. Maar dat stukje mediatraining kan er nog wel in bij die heren, inderdaad.
0: Hey, hoe is het weer daar in Leiden? Hoe ziet de sfeer daaruit verder? Is het druk in de stad?
2: Ja, het is zeker druk in de stad en het is ook heel erg warm. Dus ik probeer ook echt mezelf gewoon te voet te verplaatsen de hele tijd. Omdat dat gewoon makkelijker is, want dan kan je slalommen door al die mensen heen lopen. Maar het zonnetje schijnt fel en daardoor heb ik het nu ook heel erg warm. Ik ben ook een beetje aan het transpireren als ik in details mag treden.
0: Mag hoor, maar hier, ja hoor, maakt allemaal niet uit.
2: Hier tegenover mij zie ik het clubhuis van LVVS Augustinus. En daarvoor staat al een hele lange rij met mensen die ja, misschien wel willen inschrijven daar. Of misschien ook wel nou ja, gewoon wat meer informatie willen. Daarvoor staat ook nog een bar en een tap waar al ruim gebruik van wordt gemaakt. En een ander opvallend ding is dat ik een soort

0: luchtkussen met daarin modder en water zie. En ik vraag me heel erg af wat daar straks gaat gebeuren. Ik maak me een beetje zorgen, maar hopelijk kom ik daar zo achter.
1: Je staat dus bij Augustinus voor de deur. Dat is echt een hele oude studentenvereniging. Sinds 1893 zit hij daar al in Leiden. En daar staan dus al mensen in de rij om zich al in te schrijven, om lid te worden, zoals dat dan zo mooi heet.
0: Ja, dat vermoeden heb ik wel. En allemaal mensen in de rondte met allemaal nette jasjes aan. Dus ik ga daar eventjes een kijkje nemen. Mensen zwaaien al. Het is jammer dat er een gracht tussen zit. Anders had ik ze eventjes wat vragen kunnen stellen.
1: Start ik alvast die tijdmachine en dan kom ik misschien voor 1 uur nog heel even bij je terug. Steek jij even over.
0: Yes, laten we dat doen.
2: De Radio West tijdmachine.
1: Dan start ik die alvast. De tijdmachine. Reis met me mee naar een jaartal in het verleden. 3 vragen krijg je van mij over een specifiek jaartal. Heb je ze alle 3 goed, dan maak je kans op een plekje in de finale vrijdag. En dan is de hoofdprijs onwijs leuk. Voor dames, maar ook voor heren hoor. Als je nog een cadeautje zoekt toevallig voor een aankomende verjaardag. Het is namelijk een dameshorloge van het merk Kibou. 070-390-5454. 070-390-5454. 5-4-5-4. 3 vragen goed is kans op een plekje in de finale. Maar 1 vraag goed is ook al prijs bij me. 070-390-5454. Misschien ben jij wel de gelukkige die meereist. Na Hanna Mee en Maxime. Ik wil dat je dicht. Minuutje.

0: Radio West Tijdmachine.
1: Annette, zit je lekker?
2: Ik zit heerlijk in het zonnetje.
1: Goed zo. Op het balkon in de zon. Wat ben je aan het doen verder deze maandag, de 10e van augustus?
2: Deze maandag, op deze lekkere winderige dag, zijn we even het huis een beetje weer aan het opruimen. Niet te veel, maar wel lekker bezig. Okay. Want van de rest wordt het weer heet, hè, de hele week.
1: Ja, dat is inderdaad een goede dag dan deze maandag om dan de klusjes heel even te doen. Was het nodig? Hè? Was het vies in huis? Zat er?
2: Nee, we zijn met z'n tweetjes. Dus dan maak ik wel het meeste rommel, maar dat maak ik ook weer gelijk op. Dus.
1: Ja, vindt hij dat ook?
2: Ik doe het wel, maar mijn man die is buiten altijd bezig.
1: die is van het balkon en jij bent van het interieur verzorgen.
2: Precies, zoiets.
1: Ja, goed. Leuk als je even een rondje mee wil reizen in de Radio West tijdmachine. We gaan terug naar een jaartal in het verleden, Annette.
0: Deuren gaan dicht.
1: Drie vragen krijg je dan over dat jaartal. Wat zeg je allemaal, Annette? Wat zeg je?
2: Ik zeg, laat eens even kijken, ben ik jaartal.
1: Ja, ik ben wel benieuwd. Ik weet het ook niet. 8.
0: 7.
1: 1987. Waar was Annette in 1987? Ook al op het balkon in de zon?
2: Even kijken, deze tijd. Ja, het zou kunnen met mijn kinderen in de zwembad, denk ik. Want dat is vast altijd ons ideale plekje.
1: Het zwembad was het ideale plekje. Het zwembad in Wateringen, ja?
2: Ja, ja, heerlijk.
1: Heb je daar mooie herinneringen aan?
2: Ja, tot een bepaald ogenblik. En dan komen er allerlei enthousiastelingen eromheen. Die komen dan daar zo ook en die waren te enthousiast. Dus hebben we het familiebon opgezegd. Weet je, ik had altijd een jaarkaart of seizoenskaart. Maar toen werd het overvol.
1: Oh, werd het te populair. En,
2: ja, dan moet je een beetje ruimte maken voor andere dingen.
1: Ja.
2: Weet je wel, dan, dat was niet zo leuk.
1: Nee, dat...
2: Maar, de tijd op zich, eentje van 2 en eentje van 8 had ik toen. Dus.
1: Ach.
2: Mooie ruimte, dat is het toch?
1: Ja, dan ben ik benieuwd wat je nog hebt opgestoken. Terwijl je daar eigenlijk alleen maar aan het zwembad lag te bakken in Wateringen. Van de actualiteit, ik ga je 3 vragen stellen. Let goed op, Annette. Ja. Hou je stoel vast. De 18-jarige West-Duitse Matthias Rust zorgt voor ophef in 1987. Hij landt in mei van dat jaar met een sportvliegtuigje achter het ijzeren gordijn. Op wat voor bijzondere plek, je zegt al ja, op wat voor bijzondere plek zet hij het vliegtuigje aan de grond? Nou, ik hoorde al herkenning.
2: Ja, ik hoorde het, was dat niet op dat, in Berlijn, op dat, nee, dat was die andere, dat was die Chinese school, die studentenplein.
1: Nu heb ik China, Berlijn, een student gehoord.
2: Nee, het is achter het ijzeren gordijn.
1: Achter het ijzeren gordijn was het, ja. Welke plek?
2: Precies. Even kijken, ik weet...
1: Het heeft een kleurtje in de naam.
2: Het heeft een kleurtje. Het rode... Nee, dat kan niet. Wou ik het weer zeggen? Ik wilde het weer zeggen. Even kijken. Grijs, ijzeren... Nee, ik kom er even niet op. Nee.
1: Kroonprins Willem-Alexander gaat in 87 studeren in Leiden. Aan welke studie begint hij? Nou, dat is toevallig. Gwen is daar nu.
2: Waterschap,
1: zeg je. En de Amerikaanse Bruce. Welke Amerikaanse Bruce is in 87 te zien in de tv-serie Moonlighting? Hij is ook nog bekend van andere films, Pulp Fiction onder andere. En heeft in dat jaar ook een hit met Under the Boardwalk. Welke Bruce, Amerikaanse Bruce?
2: Bruce Springsteen?
1: Een acteur?
2: Oh, Bruce Willis.
1: Zeg jij...
0: Je hebt 1 vraag goed.
1: Ja.
2: Wat een pech.
1: Ach, ik hoor helemaal teleurstelling,
2: Annette. Ja, nee hoor, even lachen. Maar tenminste lachen. Je kan niet altijd iets toch goed hebben.
1: Nee, daarom.
2: Maar je weet het dan wel, maar je kan niet op die namen komen.
1: Annette, je kan niet elke dag 6 gooien. Ik ga nog heel eventjes de antwoorden met je doornemen. Het Rode Plein was wel goed, maar Moskou zocht ik. Het Rode Plein in Moskou, niet in China, nee. En geschiedenis ging Willem-Alexander studeren in Leiden. Geen waterschappen, maar geschiedenis ging je daar doen, ja.
2: Nou, zeg.
1: Maar Willis had je goed inderdaad, die acteur. En daarom geen plekje voor jou in de finale deze week. Maar wel, onwijs leuk, een gesigneerd ADO-shirt komt jouw kant op. Dus ik weet niet of je ADO-fans bij jou in de familie hebt. Maar die ga je blij maken sowieso.
2: Nou, zeker. Mijn kleinzoon.
1: Nou.
2: Die gaat van de week weer rijden. Dan is het hier in Den Haag. We hebben een echt shirt.
1: Hoop ik dat het shirt op tijd komt voor de volgende wedstrijd. Annette, blijf lekker zitten. Laat je man lekker verder het interieur verzorgen. En een hele fijne maandag verder.
2: Hey, hartstikke bedankt. Hartstikke bedankt. Leuk. Van ADO. Ja?

0: Dat was hem, die hit van Bruce Willis uit 87. Nog één keer, vlak voor het nieuws van 1 uur, naar Leiden kijken of Gwen al de gracht is overgestoken. En bij die studenten staat, die in de rij staan voor Augustinus, die studentenvereniging daar, die oude studentenvereniging. Het klinkt druk, dus volgens mij wel, Gwen.
1: Ja, het is echt super druk. En dat vindt Emiel ook. Jij bent lid, zit in het bestuur. Hoe moet ik dat zien?
2: Ja, klopt. Ik ben dit jaar voorzitter van Augustinus. Dus ik ben uiteindelijk een beetje de verantwoordelijke hier. En het is inderdaad heel druk, dus daar zijn we hartstikke blij mee. Er staan hier inmiddels een paar groepen gewoon rustig een biertje te drinken. En gelukkig hebben we ook al het een en ander aan inschrijvers hier. Dus daar zijn we heel blij mee, ja.
1: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik heb één hele snelle vraag. Wat is die modderpoel die hier verderop zit in het springkussen?
2: Ik vind het heel nou, we hebben een gezelschap, heet het bij ons. Ze heet een Medusa. En nou, ze staan erom bekend dat het best wel stoere dames zijn. En eigenlijk laten ze één keer per jaar zien dat alle andere dames van onze vereniging ook hartstikke stoer zijn. En dat doen ze door een modderworstelwedstrijd te organiseren.
1: En dus... dat kan ik straks al bewonderen?
2: Ja, klopt. Dat begint vanaf 2 uur. Ja.
1: Nou, helaas niet in Menno in de middag, maar wellicht kan ik straks wel eventjes een kleine debrief met je doen, Bob, als ik terug ben op de redactie.
0: Ja, of eventjes vertellen gewoon straks tussen 1 en 2 hoe de modder aanvoelt, hè, of het een beetje op temperatuur is, hoe het tussen je tenen aanvoelt. Dat komt vast goed, Gwen.
1: Oké, is goed, Bob. Ja, tot zo. Nee, ja.
0: Wie A zegt, Gwen, nou, Hans moet B zeggen. Blijf je nog daar nog heel even in de rij staan voor Augustinus? Ben wel benieuwd waarom studenten of aankomende studenten daar zo graag lid van willen worden.
1: Zeker, ik ook. Gaan we doen.
0: Nou, dan hoor ik jou zo meteen weer. Gwen Ouwehand, ook tussen 1 en 2 daar in Leiden. En dit is UB40 met Watch Dogs.

0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Het wordt hondenweer in Slovenië en dat komt mede dankzij honden uit Alphen aan de Rijn. Het is 1 uur, Menno de Middag, het nieuws met Richard Grootbot.
7: Goedemiddag. 60 telefoontjes van bezorgde nabestaanden zijn tot nu toe binnengekomen bij een informatielijn. Die werd ingesteld nadat bekend werd dat er grafroof is gepleegd bij de Haagse Algemene Begraafplaats. Vanochtend werd bekend dat het schandaal vermoedelijk groter is rond die grafdelver die kostbare spullen uit de graven haalde. Twee nieuwe verdachten zijn opgepakt. Mogelijk hebben ze de gestolen sieraden verkocht. Handhavers van het Hoogheemraadschap Delfland voeren controles uit op het illegaal gebruik van slootwater om te sproeien. Sinds woensdag geldt in onze regio een verbod op het oppompen van oppervlaktewater vanwege de aanhoudende droogte. Overtreders kunnen een voorwaardelijke boetes krijgen. Als ze niet meteen ophouden, moeten ze betalen. De verwachte files als gevolg van afsluiting van de Algerabrug zijn tot nu toe beperkt gebleven. Vanochtend begon het noodzakelijk onderhoud aan de verbinding tussen Krimpenerwaard en Rotterdam en de omgeving. Dat duurt 4 weken. Normaal bijna 50.000 auto's die er per dag van gebruik maken. Waarschijnlijk vanwege de vakanties is de verwachte drukte vooralsnog uitgebleven. Meer regionieuws hoort u om 2:30. Nu het overig nieuws.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte grote gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen ervan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden in Den Haag. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilates-studio. Er zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond er het woord betalen op een ruit. Of de explosies in Zevenaar iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. 3 grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is zijn omstreden WK-investeringsplan dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen zijn volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Het weer, zon en wolken, in het noorden wat regen, het is 20 tot 28 graden. Morgen zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
13: Tot 2 uur, Menno in de middag. Dit is Radio West.
14: Hey.

0: Aan het begin van het tweede uur, Menno in de middag. Het uur dat natuurlijk wordt afgesloten met...
1: Jouw plaat.
0: En ongeveer een half uurtje geleden is het nieuwe thema voor jouw plaat aangekondigd hier in de studio. Verenigde Staten, dat is het vakantieland waar jij plaatjes naartoe mag sturen naar mij. bob@omroepwest.nl of app eventjes 070-307-8080. Als je een plaatje hebt vanuit de Verenigde Staten of over de Verenigde Staten. En misschien draai ik hem wel zo aan het einde van deze show.
1: Op de kaart.
0: Zometeen wint een hond uit Alphen aan de Rijn misschien wel de pot, maar daarvoor... Zo, goeiedag zeg, hey.
2: Ja, hallo?
0: Hallo, is het storing op de lijn of sta je bij een waterval?
2: Dit is geen storing, dit is het luchtkussen dat wordt opgeblazen... waar straks zometeen in die modderpoel die daarin zit... ja, vrouwen met elkaar op de vuist gaan, als ik het zo mag noemen, hè?
0: Voor als je net inschakelt,
2: jij mag straks
0: hallo.
2: Hier in de modder gaan liggen.
0: Leuk dat je luistert.
3: Ja, helemaal zin in, wordt superleuk.
2: Ja, heb je er zin in?
3: Ja, een beetje. Moet nog even wennen aan het idee.
2: Wat is dit eigenlijk? Waarom ga je dit doen? Met wie? Ik snap het niet.
3: Met ons dispuutgezelschap gaan we altijd gewoon jaarlijks organiseren modderworstelen. Dus dan moeten de eerstejaars gaan dan tegen alle andere vrouwelijke gezelschappen van onze vereniging gaan ze dan een soort toernooi houden in het modderbad.
2: En heb je dit al een keertje eerder gedaan?
3: Nee. Ik ben nu eerstejaars bij dispuut, dus het is mijn eerste keer. Dus ik ben heel benieuwd.
2: En heb je je dan nog op een bepaalde manier voor kunnen bereiden? Of is het gewoon echt een sprong in het diepe?
3: We gaan er gewoon lekker in. We zien het wel. We gaan lekker in het bad rollen. En dan zie ik wel waar het me brengt.
2: En heb je wel iemand met een handdoekje naast je klaarstaan?
3: Jawel. Met een mede-dispuutsgenoten die vangen je goed op. Dat komt helemaal goed.
2: Jeetje, Bob, dat modder dat ziet er echt niet vrij uit, hoor. Het is pikzwart, met daarin ook wat plassen. Het begint echt aardig te bobbelen ook, door al het lucht dat erin wordt geblazen. Ja, ik wens jou echt heel veel succes.
3: Ja, dan dankjewel. Ik heb vast nodig. Het komt helemaal goed. We gaan er wat van maken. Ja.
2: Dat is denk ik wel de juiste instelling voor dit modderworstelen hier aan de grachten in Leiden.
0: Ja, tijdens de LCIT studentenvereniging, die doet dat... Wat is de toegevoegde waarde, om toch maar even een journalistieke vraag erin te gooien, van modderworstelen? Komen daar meer leden van aan het einde van de rit? Of...
2: Ik ga het nog eventjes vragen. Ik krijg vanuit de studio de vraag, wat is hier nou eigenlijk de meerwaarde van?
3: Gewoon wel heel leuk. Beetje onderling competitie tussen de gezelschap. En ook gewoon een beetje dat de nieuwe LCIT-lopers weten wat er allemaal een beetje gebeurt op de vereniging.
0: Ja.
3: En ook gewoon, ja, wel gewoon echt heel grappig. Ook wel een beetje vermaak.
2: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, Bob, ondanks dat het er echt niet aantrekkelijk uitziet, is het toch wel heel erg leuk om gewoon een keertje echt helemaal vies te worden en lekker te rollen en bollen in deze modder hier.
0: Gwen, wat let je? Over een half uurtje komen we voor de laatste keer bij je, deze Menno in de middag. Dus ja, trek de bokshandschoenen maar aan en ga de ring in zometeen, de modderring.
2: Ja, ik heb heel duur apparatuur bij me, dus ik weet niet of het kan.
0: Misschien kan je het aan iemand overgeven, die dure apparatuur. Kan iemand anders even verslag doen van hoe jij daar in dat bad staat?
2: Ik ga even kijken wat ik kan organiseren hier.
0: Ja, goed idee. Gwen Ouwehand voor Op de Kaart. De zomertour in Leiden, waar de studenten elkaar ontmoeten. Die vanaf september daar de studieboeken induiken. Maar nu nog heel even kennis maken met hun stad en medestudenten. Dit is Tina Turner.

0: Tina Turner uit 1999. When the heartache is over. Het is 10 minuten voor 2:30. Af heb je lig, zit, blijf. Schud misschien ook nog wel als een hond het water uitkomt. Maar volgens mij heb je dan alle commando's voor hondenbezitters wel grotendeels gehad. Voor normale hondenbezitters dan eigenlijk. Maar Suzanne Klaus uit Alphen aan de Rijn, die gaat graag een stapje verder. Want die is met haar honden Getta en Siu wereldkampioenschap waardig. Ze gaat naar het wereldkampioenschap World Hoopers Open Championship in Slovenië. Dat is in september. En dat is nou heel erg leuk. We hebben haar hond Getta aan de lijn. Getta, goedemiddag. Hallo Getta. Als je het hebt over het kampioen... Getta, ik probeer een vraag te stellen. Als je het hebt over het wereldkampioenschap... Nou, dan komt Siu er ook nog even bij. Dat gaat niet werken zo. Suzanne, ben je ook in de buurt?
1: Ja hoor, ik ben ook in de buurt.
0: Oh, gelukkig. Ja. Ja, nee, precies. Dankjewel. Nou, het is handig, want dan heb ik gewoon even het baarsje aan de lijn. Suzanne, Klaus, goedemiddag. Ja, het World Hoopers Open Championship in Slovenië. Gefeliciteerd met de kwalificatie voor de honden Getta en Siu.
1: Ja, leuk. Dankjewel.
0: Ja, wat gebeurt er tijdens het World Hoopers Open Championship?
1: We gaan dan hoepers lopen. Dat is een tak van hondensport. En ik denk dat de meeste mensen behendigheid of agility wel kennen. Hè? Over hekjes, door tunnels, over bruggetjes.
0: Okay.
1: En bij hoepers doe je een klein beetje hetzelfde. Alleen je hebt geen hindernissen, maar hoeps. Dus boogjes waar ze onderdoor moeten lopen. Denk aan cricket. En jij mag als handler zelf niet meelopen. Dus jij staat ergens in het midden van dat veld... En je moet tegen die hond vertellen wat de goede volgorde is. Dus dat is nog wel een uitdaging. Want ja, die afstanden zijn op een WK best heel groot. Hij kan zo 10, 15, soms wel 20 meter van je af zijn. En dan moet jij hem vertellen, ja, je moet die hebben. Daarna naar links, dan een stukje rechtdoor en daarna naar rechts. Nou, goede tom-tom.
0: En dan sta je in het midden sta je dat te schreeuwen. Ik heb een beetje een beeld erbij van hoe dat eruit ziet. Maar hoe train je dat dan? Hoe zorg je ervoor dat Getta en Siu daar klaar voor zijn straks in september?
1: Ja, je traint ze vooral... ze moeten sowieso lichamelijk fit zijn. Dus regelmatig goede wandelingen doen. Dus zorgen dat ze het lichaam goed begrijpen. Hè, zit het lijf goed in elkaar? Fysiobehandelingen, et cetera. En op je trainingen leer je ze wat je van ze verwacht, ook op afstand. Dus ja, je vertelt ze op afstand, kun je daar omheen en dan naar links. En ja, dan moet je ze dus gaan vertellen het verschil tussen links en rechts... en het verschil tussen vooruit naar een ton of vooruit naar een tunnel... Ja, dat is nog wel eventjes trainingswerk, hoor. Het is niet zomaar gebeurd.
0: Nee, en even voor de mensen die nu naar de radio luisteren... en zich misschien zorgen maken. Er is niks dier onvriendelijks aan, toch? Het gaat nog goed met Getta en Siu.
1: Ze vinden het fantastisch.
0: Ja, hoe merk je dat?
1: Ja, als je ze in de auto hebt... Hè, want wij trainen dan op de Alphense Hondenclub hier in Alphen... En dan laat je ze even in de auto. Ondertussen zet je parcours klaar en daarna haal je de hond uit de auto... ik wil graag eventjes met het terrein af. Even plassen, even warm lopen. Nee, het veld is daar. We moeten daar zijn.
0: Oh, dat zeggen ze dan tegen je?
1: Ja, nou ja, lichamelijk.
0: Dat blaffen ze tegen je, ja. Ik dacht al, anders heb ik nog wel een ander wereldkampioenschap waar je hiervoor op mag geven.
1: Ja, buikspreken, ja.
0: Ja, de World Hoopers. Ja, je hebt al eerder meegedaan aan een wereldkampioenschap, toch?
1: Ja, van het voorjaar waren we naar het wereldkampioenschap agility, behendigheid.
0: Ja, en dan ga je dan over die bruggetjes heen. Hoe is dat afgelopen eigenlijk?
1: Nou ja, ik ga altijd voor de leuke, hè. Je bent met je hond, dus je gaat daarheen om het leuk te hebben met je hond samen. Dus geen verwachtingen. Maar toen we in Valencia waren, zijn we met het team derde geworden. Dus we hadden gewoon een podiumplaats.
0: Nou, wat goed. En ja, maar en smaakt dat dan niet naar meer stiekem in Valencia?
1: Zeker.
0: Ja, daarom.
1: Ja, zeker. We gaan het gewoon nog een keer proberen.
0: Ja, hoe ziet zo'n WK eruit? Wat is de sfeer een beetje? Is dat heel competitief of is het meer gezellig met de honden en de baarsjes onderling?
1: Over het algemeen is het heel gezellig. En is het vooral heel leuk om mensen te spreken, nou ja, uit de hele wereld... met hoe zij met hun honden omgaan, wat zij trainen, waar zij tegenaan lopen. Maar je probeert elkaar ook wel aan te moedigen. Nou is het ook wel een beetje zo, wij zijn Nederlanders. Wij zijn van nature best een beetje luidruchtig en aanwezig. Dat is niet elk land gegeven. België bijvoorbeeld niet. Huh? Maar het is dan wel leuk als dan zo'n, als iemand van jouw team het parcours betreedt, dat je ze dan even aanmoedigt met een yell of zoiets. Dus wij hebben dan met z'n allen een yell bedacht. Dus wij schreeuwen dan tegen mensen. Even naar de beurt.
0: Is dat de yell? Is dat de yell?
1: Nee, dat is het niet. Maar ik wil het jullie aandoen.
0: Nee, nu ben ik heel benieuwd, Suzanne.
1: Er is één iemand die begint. En er is één iemand die roept dan snel! En dan doet het hele team Team NL! En dat dan twee keer.
0: Dat, om extra kracht bij te zetten. Ja.
1: Precies. Maar een team als België, die hebben dat dan vaak niet. We hadden het ook over Hongarije. Dus dan loop je naar zo'n team toe en zeg je, joh, hebben jullie niet zo'n yell dan? Nee, hadden we eigenlijk niet. Nou, zullen we wat verzinnen anders? Ja, is misschien wel een goed idee. Nou, dus op een gegeven moment kwam Hongarije erin in. En dan wij met z'n allen, Ria, Hungaria. Nou, hebben ze ook een leuke yell. Superleuk.
0: Hoe verzin je het, Suzanne? Het is echt...
1: Ja,
0: nog een WK waar je aan mee kan doen. Yell verzinnen.
1: Ja hoor. Oh ja hoor.
0: Ik ga je heel veel succes wensen. In september is het zover. 17 tot 20 september moeten we heel even aan je denken. En aan de honden Getta en Siu. Want dan sta jij in Slovenië op dat wereldkampioenschap hoepers. Waar ze dus onder hoepeltjes, eigenlijk halve hoepeltjes, door moeten rennen. Tot slot toch heel eventjes. Ja. Wat is de winst? Een gouden bot?
1: Ja, was maar waar.
0: Oh.
1: Nee hoor, de winst is vooral de eer en je krijgt een medaille.
0: Dat is toch leuk om mee naar huis te nemen. En
1: met een beetje geluk hebben ze een leuke sponsor. Krijg je ook nog cadeautjes mee en iets te eten en voor de hond. Ja,
0: en je hebt vrienden voor het leven, denk ik. En Jels voor het leven ook. Dankjewel dat je die nog even liet horen. En dankjewel ook CEO en Getta. Ja, dankjewel. Leuk jullie te spreken. En succes.

0: De Pasadena Dream Band met Zandvoort. Zometeen het laatste half uur van Menno de Middag van deze maandag. Gaan we nog één keer terug naar Gwen Ouwehand. Die is in Leiden bij de introductieweek voor de studenten. En gaat ze nou wel of niet dat modderbad in? We gaan het zometeen horen. Net zoals jouw plaat, daar mag je nog voor mailen. Vakantieland is de Verenigde Staten. Bob@omroepwest.nl of app eventjes 070-307-8080. En zometeen ook de jouw plaat van niemand minder dan onze nieuwslezer Richard Grootbot.
1: Muziek en herinneringen uit de jaren 80.
2: De titel is voor ons. Nederland wordt Europees kampioen voetbal. In dit toernooi in West-Duitsland. En het is Gulling die Wiegelsoep. En die hem vol waardering wil optillen. En hij heeft het te pakken. Hij heeft hem op de schouders.
3: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West.
4: Dit is Radio West.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
12: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop. Maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
0: Het is 2:03. Richard Grootbot is aangeschoven met het nieuws uit jouw regio. Richard, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Door de afsluiting van de Algerabrug moeten ook de dierenambulances een uur omrijden als er hulp nodig is voor een gewond dier in de Krimpenerwaard. Die brug is sinds vanochtend afgesloten voor motorverkeer vanwege noodzakelijk onderhoud. Er is wel contact geweest met de gemeente, maar die wil niet toestaan dat de dierenambulances over de vluchtstrook kunnen rijden, zoals de overige hulpdiensten. De dierenbescherming vraagt nu in heel dringende gevallen de politie om te helpen met het vervoer. Handhavers van het Hoogheemraadschap Delfland voeren controles uit op het illegaal gebruiken van slootwater om te sproeien. Sinds woensdag geldt in onze regio een verbod op het oppompen van oppervlaktewater vanwege de aanhoudende droogte. Overtreders kunnen een voorwaardelijke boete krijgen. Als ze niet meteen ophouden, moeten ze betalen. De controleurs bezoeken onder meer sportvelden, maneges en glastuinbouwbedrijven. 60 telefoontjes van bezorgde nabestaanden zijn tot nu toe binnengekomen bij een informatielijn die is ingesteld nadat bekend werd dat er grafroof is gepleegd bij de Haagse Algemene Begraafplaats. Vanochtend werd bekend dat schandaal vermoedelijk groter is rond die grafrover die kostbare spullen uit graven haalde. Twee nieuwe verdachten zijn opgepakt. Ze hebben mogelijk de gestolen sieraden verkocht. En laten we even luisteren naar verslaggever Martijn Hooyer.
14: Er zijn nu dus inmiddels drie verdachten in deze zaken. De eerste werd in juni werd die opgepakt. Nou, die is daadwerkelijk verdacht van het stelen uit graven van allerlei kostbare spullen. En de twee collega's van hem die worden op dit moment door het Openbaar Ministerie verdacht van het witwassen van de spullen. Bijvoorbeeld een trouwring of ook dingen als gouden tanden en kiezen. En het is natuurlijk verschrikkelijk, punt.
13: Ja, de hoofdverdachte is mogelijk een ploegchef die verantwoordelijk was voor het delven en ruimen van de graven.
0: Huub Misé, er zit geen druppel water in, hè, nog komende week.
15: Nee, of het zou heel misschien vanmiddag nog net kunnen zijn. Want er zijn een paar buitjes. Nou ja, in Noord-Holland zijn ze geweest, in het noordoosten van het land. Maar dat is echt niet meer geweest dan een paar druppels. En bij ons tot nu toe eigenlijk nog niet, dus je hebt een punt. Maar er zijn wat wolken, wat stapelwolken. En die gaan ook langzamerhand alweer verdwijnen. In de loop van de middag komen er weer meer opklaringen. De wind is noordwestelijk geworden aan zee. Zelfs af en toe windkracht 5. En daardoor is het met 23 graden als maximum toch wel wat koeler dan gisteren, wat minder warm, maar niettemin toch heel aangenaam, hoor. Vanavond brede opklaringen met een zwakke tot matige noordenwind. Daalt de temperatuur vannacht tot 11 graden. Morgen is het weer helemaal droog met zonnige perioden. Vooral morgenmiddag is dat het geval. De wind wordt morgen noordoostelijk en zal aan zee af en toe windkracht 5 worden. En dan wordt het ook morgen zo'n 23 graden. Ja, vanaf woensdag wordt het wel weer zonnig. En ja, sommige mensen die willen nu liever dus regen zien. Maar woensdagavond is het toch wel fijn dat de zon te zien is.
0: Oh, ja. Ja.
15: Dan hebben die zonsverduistering, hè?
0: Ja,
15: vanaf
0: ja.
15: ongeveer.
0: Huub, heb jij nog een eclipsbril voor mij die ik mag lenen? Want ze zijn overal uitverkocht.
15: Ja, ik heb er zelf alleen, maar ik heb er nog maar één op het moment. Dus ja.
0: Richard, heb jij een eclipsbril?
16: Ik ben ook op zoek.
0: Godverdorie. Heeft iemand een eclipsbril? 070-307-8080 of mail me even bob@omroepbest.nl. Er worden er twee gezocht, maar er worden drie eclipsbrillen gezocht op dit moment bij de radio. Dus mocht je zelf niet kunnen gaan kijken, dan hoor ik het graag van je.
15: Ja, dat wordt dus wel zonnig, zoals gezegd.
0: Ja, daarom. En, er worden drie. Er worden

0: Bui.
1: Nou, ja, maar het hele Westland zuchten op dit moment.
0: Nou, ja, dat klopt. Maar het is een bui, dus het is altijd plaatselijk. Tegelijkertijd kan het ook wel zo zijn dat als die bui valt, dat er behoorlijk wat water naar beneden komt. Dat moeten we gewoon een beetje afwachten. En het wordt sowieso dus volgende week wat minder warm, duidelijk. Er komt een beetje verandering. De wind wordt ook wat meer westelijk, zoals we gewend waren vroeger in onze zomers. En dus nu niet meer. Maar dat gaat er dus wel van komen vanaf komende zondag.
1: Dankjewel. Huub Museum, blijf even hangen, want jouw plaat van Richard komt eraan. Ja, en als je dus nog een... ik ga het nog een keer roepen. Als je dus nog een eclipsebrilletje over hebt... 070-307-8080.
2: Misschien moeten we gewoon met z'n allen een regendans gaan doen... komende vrijdag op het strand.
1: Want?
2: Regen. We willen regen, toch?
1: Nee, maar vrijdag is mijn vriendin jarig. Dus kunnen we dat dan zaterdag, doen? Want, okay.
2: Tot zover het uitgebreide regionieuws.
1: Die het mooi weer heeft op de vlag.
2: Let niet op. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Als u meer wilt weten, blijf luisteren. Doe een regendans. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
3: Jouw plaat.
1: Ja, Richard, het is zover. De jouw plaat van de week. Jij mag de eerste weer aftrappen. Huub, ben je ook zo benieuwd? Want Richard heeft gekozen. Het vakantieland deze week is Amerika. En niet nou per se omdat het nou misschien een heel leuk land is... om tegenwoordig op vakantie te gaan. Nou goed, dat moet je allemaal lekker zelf weten. De muziek over Amerika en vanuit Amerika, die blijft natuurlijk lekker. Richard, waar ben je voor gegaan?
2: Nou, ik ben voor een jaren 80 plaatje gegaan. Van een echte jaren 80 heldin. Kim Wilde.
1: Ja?
2: Ik zal er meteen bij vertellen, toen ik 16 was, had ik een kanje van een poster van Kim Wilde op mijn jongenskamer hangen.
1: Was jij dat?
2: Dat soort misverstanden mag je hebben als je 16 bent. Maar ze had een hele grote hit en die heette Kids in America.

0: Best in America, de jouw plaat van onze nieuwslezer. Richard Grootbold, heb je nou ook een plaatje over Amerika? Bob@omroepwest.nl. Oh, er is telefoon. Hallo, met wie spreek ik?
1: Hallo Bob, je spreekt met Lenne.
0: Dag Lenne, hallo met Bob. Waar kan ik je mee helpen? Ik zit midden in een uitzending.
1: Nou, je kan mij niet helpen. Ik denk dat ik jou kan helpen.
0: Oh, vertel.
1: Ik ga jou de tip van de dag geven.
0: Oh, nou, daar ga ik goed
1: met
0: voor zitten.
1: Al die eclipsberrelietjes die allemaal uitverkocht zijn en een hoop geld kosten, kan je gewoon een cd'tje pakken. En dan kijk je doorheen en heb je precies hetzelfde effect.
0: Een cd'tje en dan heb je hetzelfde effect. Maar is dat dan wel goed voor je ogen? Want dat zeggen ze
1: dan
0: toch?
1: Ja, maakt niks uit. We hebben dat vroeger ook gedaan. Zeg maar zo, wat is het, 30 jaar geleden of zo, dat we zonsverduistering hadden?
0: Ja.
1: Dan kon je door een cd kijken.
0: En ja, mankeert nu niks aan je ogen?
1: Nee, nog steeds niet.
0: Nou, Lenne, ik vind het een hele goede tip.
1: Ik heb zelfs nog het goede nummer kunnen vinden. Want het nummer wat jij doorgeeft is een WhatsApp-nummer.
0: Ja, dat is het goede nummer, toch?
1: Nee, dat is een WhatsApp-nummer. Ik bel nu via 90-54-54.
0: Ja, we hebben twee verschillende manieren om ons te benaderen. Okay, maar het maakt helemaal niet uit. Dank je wel voor deze tip in ieder geval.
1: Nee, maar dat is echt, hebben we deze vroeger ook altijd.
0: Ja, nou ja, dus, ik vind het goed. En heb je nog een favoriete cd waar je dan doorheen kan kijken?
1: Nou, dat maakt niet uit.
0: Nee, maakt niet uit.
1: Maar een uurtje is het voorbij, dus dan kan je weer terug.
0: Ja, daarom. Mag Queen zijn, mag Lenny Koer zijn, dat maakt helemaal niet uit.
1: Nee, dat maakt niet uit.
0: Lenne, bedankt voor de tip. Fijne maandag.
1: Hey, graag gedaan en een fijne dag. En veel plezier, woensdag.

0: Ed Sheeran.
1: Op de kaart.
0: Met A Little More. We gaan nog één keer terug naar Gwen Ouwehand voor de Op de Kaart Zomertour. Midden in het feest in het centrum van Leiden, zo te horen. Gwen?
2: Ja, hallo Bob.
0: Hallo, ben je daar?
2: Ja, midden in het feestgedruis, zoals je al zei, hier in de binnenstad van Leiden. Het is hier supergezellig. Ik sta nu op dit moment voor de studentenvereniging Quintus. En voor mij een dispuut met allemaal hele knappe vrouwen. Wat is jullie taak deze El Cid?
3: Triumph. Vappen, we moeten mensen binnenhalen. En dat doen we door gezellig bier te drinken. En wij drinken Bavaria Quintus. Ja, ik heb een script om te volgen, want bestuur kijkt me aan. En anders word je weer geschorst voor een half jaar. Voor de rest is het wel heel leuk hier. Je hebt heel veel vrijheid. In bepaalde mate. En ik moet altijd wel een beetje opletten. Ik mag mijn tieten nooit laten zien, maar ik heb een hele mooie tieten. Kijk, waar is de camera? Waar is de camera? Oké, ik trek heel even snel de microfoon weg. En dan gaan we eventjes door naar de volgende. Ja, waarom moeten mensen nou echt lid worden van een studentenvereniging?
4: Je krijgt er gewoon een gratis vriendengroep bij. Het is hartstikke gezellig. Bij Quintus heb je ook allemaal verschillende disputen, dus je vindt altijd je plekje. Bijvoorbeeld ik bij Triumph, daar heb ik echt mijn plekje gevonden. Ik mag hier ook mijn tieten laten zien.
2: Heel veel tieten hier in Leiden.
4: Zeker weten, kom ook.
2: En nog eventjes, jij bent een eerstejaars, hè, volgens mij.
4: Ja, ik ben vierdejaars bij Triumph. En,
5: ik ben al derdejaars.
4: Derdejaars. Ik leef een beetje in de toekomst. Maar ja, nee, het is superleuk. Ik voel me hier helemaal thuis. Het heeft me op het rechte pad gezet. Ik ben gevonden. Triumph.
2: Ja. En dan wordt hier wel ook een beetje gefeest, hè? Is dat ook een beetje de planning? Ik ga eventjes naar het bestuur toe. Zijn jullie een beetje trots op jullie dispuutleden?
6: Absoluut, alle verschillende disputen, heel veel verschillende leden, dat is echt heel leuk. We hebben heel veel leuke artiesten aankomen, dus we hebben Christian Diep, René Leblanc komt zelfs, dus dat wordt heel gezellig.
0: Ah, leuk.
6: Dus we hebben gewoon vooral heel veel zin in, de grote feesten, iedereen is welkom, kom allemaal een keertje langs, dat vinden we echt heel erg leuk.
2: Ja, nou, dat klinkt als een hele drukke, maar hele leuke El Cid. Is dit dan ook echt waar je als vereniging naartoe werkt?
6: Nou ja, je wilt natuurlijk ook heel erg leuk houden voor je eigen leden. Dus de dispuut doet ook heel erg hun best om mezelf op een hele leuke en enthousiaste manier neer te zetten. Dat maakt het vooral heel leuk. Als bestuur wat heel makkelijk te zeggen om te zeggen, we doen hartstikke ons best. Maar de dispuut moet het ook heel leuk maken voor zichzelf. Dat doen ze echt heel goed. En dat maakt het nou zo gezellig. Dat iedereen een eigen plekje kan vinden en een eigen leuke activiteiten kan neerzetten. Dat maakt het leuk.
2: Ik vind dat je dat heel mooi verwoordt. Hier tijdens de El Cid kunnen studenten, eerstejaarsstudenten, erachter komen waar hun plekje is. En nou ja, het is super gezellig hier. Ik ga nog eventjes ronddwarrelen, Bob.
0: Ja.
2: Ik spreek jou zo op de redactie.
0: Ja, pas op wie je aanspreekt, Gwen, daar in Leiden.
2: Ja, heel veel ontblote lichamen hier ook. Dus ik pas op.
0: Gwen daar in het centrum van Leiden, waar de studenten bezig zijn met de introductietijd. Voordat ze straks in september gaan beginnen met hun nieuwe leven eigenlijk. Hè, als student zijnde en ook kijkende welke studentenvereniging er wel of niet bij hun past. Nou ja, mocht je dit aanspreken, kun je je melden bij Quintus dus, wat je zojuist hebt gehoord. Zometeen.

0: De Hollies.
1: Jouw plaat.
0: Aan het einde van deze Menno in de Middag natuurlijk jouw plaat. Nieuwe thema, vakantieland Verenigde Staten. Omdat er zoveel mooie muziek uit dat land ook is gekomen. En over dat land is gemaakt. Olga kwam met deze maandagmiddag. Die zegt, ja, als je het over Amerika hebt, heb je het over de United States of America. Dus ik vraag USA for Africa aan. Met het geweldige nummer We Are the World.

0: momenteel moet ik naar voedselbank gaan. Eén keer per week ga ik boodschappen bij voedselbank doen.
1: Ja, je vindt het best lastig om dat te zeggen, zie ik.
2: Geldzorgen. Niemand zit erop te wachten, maar het komt vaker voor dan je denkt.
3: We hebben in Nederland zo'n 750.000 huishoudens met problematische schulden. En daarvan zoekt zo'n 1 op de 8, 9 mensen zoekt hulp.
4: Ja, je krijgt slapeloze nachten dat je rekeningen niet meer kan betalen. Je krijgt daadwerkelijk stress. Je gaat geld lenen van je beste vrienden die je niet kan terugbetalen. Cadeautjes op verjaardagen kan je niet meenemen, dus daar ga je maar niet naartoe.
2: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
14: Zometeen in Muziek aan Zee ga ik Ilse de Lange draaien met I'm Not So Tough. Lekker onderweg. Eerst het nieuws van 2 uur, Richard Grootbot.
15: Marjolein, goedemiddag. Door de afsluiting van de Algera-brug moeten ook de dierenambulances een uur omrijden als er hulp nodig is voor een gewond dier in de Krimpene Waard. De brug is sinds vanochtend afgesloten voor motorverkeer vanwege noodzakelijk onderhoud. Er is wel contact geweest met de gemeente, maar die wilde niet toestaan dat dierenambulances over de vluchtstrook kunnen rijden, zoals overige hulpdiensten. Handhavers van het Hoogheemraadschap Delfland voeren controles uit op het illegaal gebruiken van slootwater om te sproeien. Overtreders kunnen een voorwaardelijke boete krijgen. Als ze niet meteen ophouden, moeten ze betalen. Controleurs bezoeken onder meer sportvelden, maneges en glastuinbouwbedrijven. 60 telefoontjes van bezorgde nabestaanden zijn tot nu toe binnengekomen bij een informatielijn die is ingesteld nadat bekend werd dat er grafroof is gepleegd bij de Haagse Algemene Begraafplaats. Vanochtend werd bekend dat dat schandaal mogelijk groter is rondom die grafdelver die kostbare spullen uit graven heeft gehaald. 2 nieuwe verdachten zijn nu opgepakt. Zij hebben mogelijk de gestolen sieraden verkocht. Meer regionieuws hoort u om 14:30. Nu het overig nieuws.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt Stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI-plus-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel LHBTI-plussers zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. Daar bekende hij zijn daad en zei dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd het parlementslid gearresteerd. Maar hij mocht eerst nog wel een persconferentie op het politiebureau geven. Tijdens het roken van een sigaret bood hij zijn verontschuldigingen aan de nabestaanden aan. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 7 uur. Wereldkampioen Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Harry Potter-fans hebben ervoor gezorgd dat een elektriciteitsverbinding tussen Ierland en Wales ergens anders wordt aangelegd. De stroomkabel zou aan land komen op de plek waar in de film het graf van Dobby is. Dat is de huiself uit de Harry Potter-verhalen. Die sterft in de film Deathly Hallows deel 1. Het strand in Pembrokeshire is een bedevaartsoord voor Potter-fans die er stenen en sokken achterlaten. De elektriciteitsmaatschappij had nog nooit van Dobby gehoord, maar legt de stroomkabel nu ergens anders aan. En het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
17: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
20: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
21: Dus het maken van staal wordt schoner.
22: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
23: Maar moet dat dan in Nederland?
24: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
19: En wat levert dat dan op?
22: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
19: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
25: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
26: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
27: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Gilbert O'Sullivan, Alone Again Naturally. In Muziek aan Zee, daarvoor Iels de Lange, I'm Not So Tough. Goedemiddag, van harte welkom bij dit programma. Het is alweer maandag, het weekend zit erop en het wordt weer een heerlijke dag om lekker van te genieten. De blije berichten gaan straks over zwanen die herenigd zijn. De krijg nou wat gaat over oud bier, maar is het dan nog wel te drinken? Dat is de vraag. En natuurlijk, zoals je gewend bent van dit programma, gewoon lekker genieten van alles wat er voorbij komt. Het hoeft allemaal niet zo inspannend te zijn. Een beetje relaxen, zeker als het zonnetje schijnt. Fleetwood Mac bijvoorbeeld komt eraan met Hold Me. Maar ook muziek uit de jaren 90 weer eens voor je uitgezocht. Ace of Base, All That She Wants komt eraan. En zometeen de Kings uit de jaren 60 met Sunny Afternoon. Nou, dat is het zeker. Dus fijn dat je er weer bij bent.
1: Altijd dichterbij. Muziek aan Zee.

0: Als de werkdag erop zit, dan willen de meiden plezier maken. Maar het mooie van mijn werk is dat ik ook tijdens mijn werk plezier heb. En dat is natuurlijk helemaal ideaal, hè? Cyndi Lauper hoorde je uit 1984. Girls just wanna have fun. Vincent heeft een foto geplaatst van Ben Kramer met een fan. Hij zegt, een van de beste zangers die ik ooit live heb meegemaakt in 2003. Ben is nu 79 en hij trad dit weekend op in Meppel, waar hij met een fan op de foto ging. Ja, dat is dan toch ook bijzonder dat die man nog steeds optreedt en dan ook nog tijd heeft om met zijn fans op de foto te gaan. Lief van Ben. En Mark zegt, het moment waarop een vrouwtjeszwaan herenigd werd met haar partner nadat ze weg was geweest, door de dierenambulance was ze meegenomen omdat ze behandeld moest worden. Ja, dan gaan ze heel hard naar elkaar toe en dan vormen ze een soort hartje samen met hun halzen. Dat is echt prachtig.
1: Blije berichten.
0: Twee zwanen. Ja, zwanen schijnen ook altijd een liefde voor het leven te hebben. Dat is mooi. Hoe dat dan werkt. Dat ze dan zo blij zijn dat ze weer herenigd worden. Beetje kroelen is het met die lange halzen van ze. Dit zijn de Kinks. Sunny Afternoon.

Nou, zonnig is het, maar blijft het ook zonnig? Dat weet natuurlijk Huub als geen ander. Je hoort het zometeen in het regionale nieuws met Richard dit keer. Eerst nog klanken van Supertramp.

0: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Goed, het is gelukt.
4: Wat is er gelukt?
5: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
4: Fluitje van een cent dus?
5: Nou, het was wel wat meer dan dat.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
8: Je luistert naar Muziek aan Zee. Het regionale nieuws krijg je vandaag van Richard Grootbond. Goedemiddag, Richard.
9: Goedemiddag. Door de afsluiting van de Algerabrug moeten ook de dierenambulances een uur omrijden als er hulp nodig is voor een gewond dier in de Krimpene Waard. De brug is sinds vanochtend afgesloten voor motorverkeer vanwege noodzakelijk onderhoud. Er is wel contact geweest met de gemeente, maar die wilde niet toestaan dat de ambulances over de vluchtstrook kunnen rijden, zoals andere hulpdiensten. De dierenbescherming vraagt nu in heel dringende gevallen de politie om te helpen met het vervoer. Handhavers van het Hoogheemraadschap Delfland voeren controles uit op het illegaal gebruiken van slootwater om te sproeien. Sinds woensdag geldt in onze regio een verbod op het oppompen van oppervlaktewater vanwege de aanhoudende droogte. Overtreders kunnen een voorwaardelijke boete krijgen. Als ze niet meteen ophouden, dan moeten ze betalen. De controleurs bezoeken onder meer sportvelden, maneges en glastuinbouwbedrijven. 60 telefoontjes van bezorgde nabestaanden zijn er tot nu toe binnengekomen bij een informatielijn die is ingesteld nadat bekend werd dat er grafroof werd gepleegd op de Haagse Algemene Begraafplaats. Vanochtend werd bekend dat dat schandaal vermoedelijk groter is rond die grafdelver die kostbare spullen uit de graven zou hebben gehaald. Twee nieuwe verdachten zijn opgepakt. Zij hebben mogelijk de gestolen sieraden verkocht.
8: En het weer, en dat krijg je van onze weerman Huub Mizee.
10: Vanmiddag zijn er wat stapelwolken, maar ook zonnige perioden, en het blijft verder op de meeste plaatsen droog. We hebben een noordwestenwind, matig, aan zee af en toe vrij krachtig, en het is ongeveer 23 graden. Komende nacht zijn er brede opklaringen, het blijft dan droog. De wind wordt noordelijk zwak tot matig, en vannacht daalt de temperatuur tot 11 graden. Morgen zijn er perioden met zon, vooral in de middag. De wind is morgen noordoostelijk, zwak tot matig, aan zee af en toe vrij krachtig, en ook morgen wordt het ongeveer 23 graden. Woensdag, donderdag en vrijdag krijgen we veel zon en wordt het steeds warmer. Woensdag 30 graden, donderdag zo'n 32 graden.
9: Nou, tot zover even dit bulletin. Wilt u meer weten? Download de app of kijk op omroepwest.nl.
11: Muziek aan Zee.

De jaren 90 hadden natuurlijk veel boybands, onder meer Take That met Robbie Williams. Maar ook deze was erg populair uit Ierland, Westlife, opgericht in 1998 door Ronan Keating, die daarvoor in Boyzone zat en natuurlijk ook solo het een en ander heeft gedaan. Hè. En het goede nieuws is, want ze zijn uit elkaar geweest, maar ze zijn weer bij elkaar en ze treden zelfs op en komen naar Nederland, naar ons landje, jawel. In de Ziggo Dome staan ze op 23 november, maandag 23 november. Dus grappig is dat, hoe dat soort bandjes dan toch weer terugkomen uiteindelijk. Ietsje ouder, maar zien er nog steeds geweldig uit natuurlijk. En fijn voor alle fans om lekker naartoe te gaan. Daarvoor hoorde je Madonna met La Isla Bonita. En nu klanken uit Zweden. Dit is Ace of Base. Ja, zo'n plaat die je even lekker hard kan zetten vanwege die fijne drum die erin zit. All that she wants.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: Santana hoorde je met She's Not There. Een Belgische duiker heeft iets bijzonders gevonden. Hij dook bij Dover naar een scheepswrak wat daar lag. Het houten zeilschip zonk 1,5 eeuw geleden al. Bij zijn eerste tocht was dat. Het gebeurde na een aanvaring met een ander schip. En hij heeft daar nu een fles Guinness uit opgedoken. Dat is dus een soort bier uit 1864.
1: Krijg nou wat!
0: Dat is toch echt wel een heel oud biertje. Nu willen de Ierse onderzoekers ook gaan kijken van... hoe is dat bier dan nu? Is het nog drinkbaar? Hoe is de textuur? Dus dat gaan ze nu verder onderzoeken, maar... Ja, dat is niet belangrijk. Wel bijzonder dat het is teruggevonden, toch? Bier uit 1864.

Fleetwood Mac, hou me nog even lekker stevig vast. En dan gaan we straks gewoon nog een uurtje door met muziek aan zee. Muziek onderweg van Elvis Presley. Anouk komt er weer eens aan. Maar ook bijvoorbeeld Tony Christie en deze fijn van Stefan Wolf. Born to be wild. Tot zo.

0: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
1: kozijnen. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: De meedansplaat zometeen gaat over lekker gek doen. En dat is natuurlijk helemaal de bedoeling ook. Hè? Lekker uit je bol gaan zometeen dus. Eerst het nieuws van 3 uur, Richard Groopot.
8: Goedemiddag Marjolein. Tuinders in het Westland moeten nog zeker een paar dagen wachten voordat ze meer water kunnen krijgen voor hun gewassen. Glastuinbouw Nederland meldt dat op een aantal plaatsen de oogst veel kleiner is geworden dan normaal, omdat producten zijn uitgedroogd. Tuinbouwers willen nu zelf gezuiverd rioolwater extra schoonmaken en dat gebruiken. Er wordt ook gedacht aan een ontziltingsinstallatie die zoutzeewater verandert in zoetwater. Door de afsluiting van de Algera-brug moeten ook dierenambulances een uur omrijden als er hulp nodig is voor een gewond dier in de Krimpenerwaard. De brug is sinds vanochtend afgesloten voor motorverkeer vanwege noodzakelijk onderhoud. Er is wel contact geweest met de gemeente, maar die wil niet toestaan dat dierenambulances over de vluchtstrook kunnen rijden zoals andere hulpdiensten. De dierenbescherming vraagt nu in heel dringende gevallen de politie te helpen met het vervoer. Er komen veel reacties binnen op het vernielen van een kabouterbos in Alphen aan de Rijn vorig weekend. Wie de daders zijn, is niet bekend. De politie heeft een oproep gedaan aan mogelijke getuigen om zich te melden. Op sociale media wordt veel gereageerd op de gebeurtenis. Meer regionieuws hoort u om 14:30. Nu het overige nieuws.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community. Dat is een platform voor de LHBTI+-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Oekraïne heeft afgelopen nacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en voor de waterkwaliteit. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84. Het weer zonnestapelwolken, in het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
10: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
11: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
12: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
12: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
13: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
14: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
15: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: 1996 was dit een hit voor Bette Midler. Ja, niet alleen zangeres, ook actrice en comedienne natuurlijk. Maar ook een hele fijne stem. En dan ook van die hele serieuze nummers. Ik vind dat wel leuk, terwijl ze heel veel humor heeft. En daarvoor hoorde je Roger Glover en Guest. Love is All in Muziek aan Zee. Het tweede uur alweer op de maandagmiddag. Waarbij we straks even lekker mee gaan dansen. Kijk even welke dat gaat worden. Verder heb ik nog nieuws. En dat gaat dit keer over, ja, het is misschien wel warm in ons landje, maar er zijn echt nog plekken waar het koud kan zijn. Grappig is dat zelfs dat het vriest. En muziek onderweg, onder meer van Lean Marlin, Sitting Down Here. Ken je die nog? Eind jaren 90 was dat een hit. Maar ook Lionel Richie met Stuck on You komt eraan. En Hollandse klanken van André Hazes zometeen. Ik meen het, dus fijn dat je er nog bij bent.
1: Muziek aan Zee.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: West-Holland.
0: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
2: Ja, wij zijn Katwijk.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: Zo'n lekkere meezinger van André Hazes. Ik meen het, hoorde je in Muziek aan Zee. Ja, het zijn warme dagen, er komt ook weer een hittegolf aan. Maar er is een plek in de duinen waar het dit weekend heeft gevroren. Ja, ik lig niet in Schorrel. Daar was het afgelopen weekend zo koud, er was zelfs een nachtvorst. Luister maar.
1: Hier is het gebeurd. Hier is het gebeurd. Hier werd het van... was het vrijdag op zaterdag nacht om 3:55 in de nacht, in de ochtend, werd hier op 1,5 meter, werd -0,15 graden onder nul gemeten. En dat is uniek in Nederland. In Nederland
2: nachtvorst.
1: Nachtvorst, nachtvorst.
2: Overdag kan het hier ook weer bloedheet worden.
1: Ja,
2: het
1: kan zo 40 graden worden hier.
0: Ja, wat een temperatuurverschil. Ja, zo'n duinpan, dat is een soort kom waarin koude lucht wordt vastgehouden en naar beneden zakt. Dus ja, misschien een plek om te slapen zou je denken, maar dat moet je dan weer niet doen, want er zitten ook heel veel muggen daar, maar wel gewoon gevroren daar. Bijzonder, toch?

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Nu bij Dirk, kerstbeken tafelzuren. €1,49, dat is dan voordeel.
5: Je luistert naar Muziek aan Zee. Het regionale nieuws krijg je vandaag van Richard Grootbot. Goedemiddag, Richard.
6: Goedemiddag. Tuinders in het Westland moeten nog zeker een paar dagen wachten voordat ze meer water kunnen krijgen voor hun gewassen. Glastuinbouw Nederland meldt dat op een aantal plaatsen de oogst veel kleiner is geworden dan normaal, omdat producten zijn uitgedroogd. Tuinbouwers willen nu zelf gezuiverd rioolwater extra schoonmaken en dat gebruiken. Er wordt ook gedacht aan een ontziltingsinstallatie die zoutzeewater kan veranderen in zoetwater. Bij de brandweerkazerne in Alphen aan de Rijn zijn beveiligingscamera's geplaatst. De maatregel wordt genomen vanwege een reeks inbraken bij brandweerkazernes in Nederland. Er zijn dit jaar al meer dan 45 kazernes doelwit geweest van inbraak, zo meldt mediapartner Studio Alphen. Naast het plaatsen van camera's kiezen sommige brandweerkorpsen er ook voor om hun dure gereedschap in de kazernes te verstoppen voor mogelijke dieven. Langs de kust zijn de afgelopen dagen opvallend veel eieren gevonden van een kleine inktvissoort die de zeekat wordt genoemd. Die dieren leven alleen in ondiep en schoon water. De eieren zijn in trossen aangespoeld, meldt mediapartner Bo in de Bollestreek. En op het strand kruipen die inktvisjes dan uit hun ei en zwemmen dan weer de zee in. De eitjes zien eruit als kleine ballonnetjes die gevuld zijn met inkt.
5: En het weer, en dat krijg je van onze weerman Huub Miezee.
7: Vanmiddag zijn er wat stapelwolken, maar ook zonnige perioden, en het blijft verder op de meeste plaatsen droog. We hebben een noordwestenwind, matig, aan zee af en toe vrij krachtig, en het is ongeveer 23 graden. Komende nacht zijn er brede opklaringen, het blijft dan droog. De wind wordt noordelijk zwak tot matig en vannacht daalt de temperatuur tot 11 graden. Morgen zijn er perioden met zon, vooral in de middag. De wind is morgen noordoostelijk, zwak tot matig, aan zee af en toe vrij krachtig, en ook morgen wordt het ongeveer 23 graden. Woensdag, donderdag en vrijdag krijgen we veel zon en wordt het steeds warmer. Woensdag 30 graden, donderdag zo'n 32 graden.
6: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
8: Muziek aan Zee.

0: Fijn om deze weer eens te kunnen draaien. Lean Marlin hoorde je met Sitting Down Here. Nou, we gaan helemaal niet lekker zitten, want het is tijd voor een dansje.
1: De meedansplaat van de dag.
0: En ik start hem maar gelijk, want hij heeft een lekkere lange intro. Dus dat is fijn. De Four Tops ga ik draaien. Nummer uit 1988 van ze. Loco in Acapulco. Afkomstig trouwens van de soundtrack van de Britse speelfilm Buster. Stond ook op het album Indestructible van de Four Tops. De B-kant was trouwens The Four of Us. Maar ja, dit is echt een heel fijn uptempo nummer om even lekker je hoofd bij leeg te springen. Dus hier is die, de meedansplaat. Doe je mee?

0: Momenteel moet ik naar voedselbank gaan. Eén keer per week ga ik boodschappen bij voedselbank doen.
1: Ja, je vindt het best lastig om dat te zeggen, zie ik.
2: Geldzorgen. Niemand zit erop te wachten, maar het komt vaker voor dan je denkt.
3: We hebben in Nederland zo'n 750.000 huishoudens met problematische schulden. En daarvan zoekt zo'n 1 op de 8, 9 mensen zoekt hulp.
4: Ja, je krijgt slapeloze nachten dat je rekeningen niet meer kan betalen. Je krijgt daadwerkelijk stress. Je gaat geld lenen van je beste vrienden die je niet kan terugbetalen. Cadeautjes op verjaardagen kan je niet meenemen, dus daar ga je maar niet naartoe.
2: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

Genoeg mama appelsap hoor. Michael Jackson, Wannabe Starting Something. Lekker toch eigenlijk twee dansplaten achter elkaar. Dus had je extra stappen kunnen zetten. Voor mij zit het erop, want het is bijna 4 uur. En dat betekent zometeen weer Wes komt thuis. Nee, Bas is nog net niet terug. Volgens mij is hij er morgen weer. En Olivier is er ook niet. Maar wie is er dan wel straks? Dat is onze eigen Ronald van der Geer. Die gaat er weer een feestje van maken op je radio. Dus heb je een leuke plaat voor hem ook uit de jaren 60? App hem even of mail hem even. Ronald Apenstaatje, omroepwest.nl of 070-307-8080. Fijne dag nog en morgen om 2 uur ben ik er weer. Tot dan, doei. Muziek aan zee.

0: die vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Nu bij Dirk, Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Als je denkt dat je 42 kilometer en 195 meter altijd loopt in een marathon, dan kom je bedrogen uit. Dat hoor je straks. Nu eerst het regionieuws met Richard Grootbot.
6: Ronald, goedemiddag. Bij de brandweerkazerne in Alphen aan de Rijn zijn beveiligingscamera's geplaatst. De maatregel wordt genomen vanwege een reeks inbraken bij brandweerkazernes in Nederland. Er zijn dit jaar alleen al meer dan 45 kazernes doelwit geworden van inbraak, meldt mediapartner Studio Alphen. Naast het plaatsen van camera's kiezen sommige brandweerkorpsen er ook voor om hun dure gereedschap in de kazerne te verstoppen voor mogelijke dieven. Dat betekent dus wel dat als ze moeten uitrukken, ze eerst hun spullen weer moeten opzoeken. De afsluiting van de Algra-brug over de Hollandse IJssel langs de Krimpende Waard zorgt voor grote drukte bij de watertaxi. Maar die verbinding is gratis de komende 4 weken waarin die brug is afgesloten. Motorverkeer heeft door omleidingen meer dan een half uur vertraging. Die waterbus kan naast voetgangers ook fietsers meenemen en de watertaxi is er dan alleen voor voetgangers. Langs de kust zijn de afgelopen dagen opvallend veel eieren gevonden van een kleine inktvissoort die de zeekat wordt genoemd. Die dieren leven alleen in ondiep en schoon water. De eieren zijn in grote trossen aangespoeld, meldt mediapartner Bo in de Bollestreek. En op het strand kruipen die inktvisjes dan uit hun ei en zwemmen zo de zee in. Die eitjes zien eruit als kleine ballonnetjes die gevuld zijn met inkt. Ronald, ik weet niet of jij ze überhaupt ooit gezien hebt, maar ik nog nooit in ieder geval.
5: Nee, ik ook niet hoor.
6: Nee, het zijn mij ook niks. Nou, misschien moeten we het eens een keer in beeld gaan brengen. Die kleine ballonnetjes, gevuld met inkt, de zeekat. Meer regionieuws is er om 4:30, maar nu eerst even het overige nieuws. Dan moet dat wel beginnen natuurlijk. Nog een keer op de knop drukken. Kom erin.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
6: Heel goed.
7: Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Die was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Regionale autoriteiten in het westen van Colombia spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade aan gebouwen, maar geven verder geen details. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook gevoeld in buurland Ecuador. Metingen over hoe zwaar de aardbeving was lopen uiteen. Seismologen melden een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breeveld is overleden. Hij speelde Roy Ferrell in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borger Breeveld was 82. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij onlangs op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Morgen vrij zonnig en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
8: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
9: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
10: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
11: Dus het maken van staal wordt schoner.
12: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
13: Maar moet dat dan in Nederland?
14: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
12: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
9: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
15: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
16: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
17: Tot 7 uur, West komt thuis.

Stevie Wonder in de buurt is, dan is de vrolijkheid nooit ver weg. Zeggen we dan maar op zijn gemak. Goedemiddag, van harte welkom. Hij was wel de muzikale opener voor deze Westkom Thuis voor maandag 10 augustus. En het heet Sir Duke. En omdat het zo mooi staand eind heeft, dat ik me nu ineens bedenk, moeten we dat ook maar meenemen, vind je niet? Kijk, daar zou je hem hebben. Nogmaals, goedemiddag, van harte welkom. Dit is Westkom Thuis. We doen het tot 7 uur. Ik rij een stukje met je mee. En we praten zometeen over de marathon en de afstand. Ja, want de marathon van Den Haag komt elke dag een stapje dichterbij. Leuk dat je er bent, tot 7 uur.

0: Ieder huisje heeft natuurlijk zijn eigen kruisje, maar ieder huisje heeft ook zijn eigen chef. Dus de vraag, wat is de chef special vandaag bij jullie thuis, is dan te rechtvaardigen met het avondeten voor de boeg natuurlijk. Het was chef special en Trouble hier op Radio West in West komt thuis. We gaan een stukje met je meerijden en dat doen we zeker tot een uurtje of zeven. En ja, we hebben veel interactie tussen achterbank en voorbank. Ik heb zelfs prijzen, weet je dat? We hebben de Omroep West puzzel. Dat is een, toch wel een beetje een serie natuurlijk. En daar zitten we inmiddels in Leiden. En die puzzel heb ik voor je klaar. Er is één restrictie, maar dat gaan we straks nog wel even over hebben. Je moet wel hierheen kunnen komen. Bij Omroep West eventjes terecht kunnen komen om de puzzel op te halen. Maar dat is van latere zorg. We gaan het hebben over lopen. En de een doet het graag, de ander doet het niet. Het is een bizar onderwerp op lazy day. Want we vieren vandaag ook de dag van de luiheid. Maar het parcours van de Marathon van Den Haag, die op zondag 1 november van start gaat, die is bijna af. Ja, af. Maar is de afstand lang genoeg? Dat hebben ze gecheckt, parcoursmakers. En hebben ze een oude, maar uiterst nauwkeurige meetmethode voor gebruikt. En ja, we hebben maar één iemand die een recordtijd kan zetten op de marathon. En dat is Liewe van Sloten. En die moest daar natuurlijk met zijn neus bovenop zitten. Liewe, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, zit hij onder de 2 uur erin, hè?
0: Ja, wat is je tijd op dit moment ook weer?
1: Mijn snelste marathontijd is onder de 3,5 uur, waar ik hartstikke blij mee ben.
0: Man, diep respect. Maar goed, je bent nu op het fietsje mee geweest, denk ik, hè? Want ze hebben hem gemeten. Het is de Marathon van Den Haag, het is eigenlijk een terugkerend evenement. Hoe meten ze dat?
1: Ja, een terugkerend evenement, dit jaar voor het eerst. En dus is dat parcours helemaal nieuw, nou, uitgestippeld en wel. Maar ze meten dat dus op een oude methode. Dat gaat namelijk met de fiets. Je zei het al, Ronald. Er is een tellertje, namelijk bij het voorwiel van die fiets. En die meet het aantal omwentelingen van het wiel. Dus en dan krijgt dat tellertje telkens een tikje erbij. Dat noem je de Jones counter, vernoemd naar de heer die dat heeft bedacht, meneer Jones. En dan krijg je dus, nadat je dat hele parcours hebt gefietst, want dat gingen ze doen, ze gingen het hele parcours fietsen, dan krijg je een aantal tikjes op die teller. En dan reken je dat vervolgens om naar afstand. Dus hoeveel is eens een omwenteling? Nou, dat is zo'n 9 centimeter. En dat reken je dan om naar afstand. En dan moet het dus op die 42 kilometer uitkomen.
0: Ja, dat doen ze dan op een moment, denk ik, dat het rustig moet zijn. Want anders moet je mensen inhalen, moet je opzij, dan maak je extra meters.
1: Ja, want je wil exact de looproute hebben die de hardlopers ook afleggen. Dus dat wil zeggen dat ze de binnenbochten nemen. Soms dus aan de spookkant van de weg. Dus die weg die moet helemaal vrij zijn. En dus was dat inderdaad op zondagochtend, afgelopen zondagochtend, om 5 uur 's ochtends. Het was nog donker dat het verzamelen was bij startplaats het Malieveld. En ik ging in een auto mee met parcoursmaker Wim Jonkman. En voor hem dus een spannende dag. Laten we eens even luisteren naar een impressie van die ochtend.
2: Ga maar langzaam naar rechts.
3: Ja.
2: Er zijn een paar criteria. Punt 1, het moet beloopbaar zijn met zoveel mensen. Dat is 1. Het tweede, je mag nooit een wijk opsluiten. Dus je moet zorgen dat alle wijken altijd bereikbaar zijn. En dan ga je zoeken van hoe kom ik aan 42 kilometer? Dat is best wel puzzelen. Dan heb je dus te maken met, eigenlijk zouden we door de Javastraat lopen, maar die wordt geasfalteerd op 1 november. Dus dan moet je een alternatief zoeken. En dat is onder andere deze straat. Ja, dat duurt te lang, jongens.
3: Ja, we gaan zo trekken. Wacht maar, laat ogen stil.
2: We hebben in de loop van de jaren en hier in Amerika en in Australië en in Nederland op alle mogelijke manieren geëxperimenteerd. Hoe moet je nou een parcours meten? Dit is nog steeds de meest accurate methode gebleken. Jorrit, je kan doorrijden, alles is dicht.
1: Ja, en zo doen ze dat dus bij alle marathons, Ronald, ook die in Rotterdam.
0: Ja, want deze meneer, ik ken zijn stem. Dit is Wim Jonkman. En die ken ik wel van de marathon uit Rotterdam. Dus wat dat betreft hebben ze wel een ervaren parcoursman binnengetrokken in Den Haag. Maar hoe lang was het uiteindelijk wat ze hebben afgezet?
1: Ja, dus dat weet ik eigenlijk nog niet. Want ik was alleen bij de meting. Dat gaan ze uitrekenen. Maar wat ik wel weet is dus dat ze uit willen komen op minimaal de marathonafstand. En de marathonafstand, ja, dat is die historische 42 kilometer en 195 meter. Maar eigenlijk...
0: Ja, ik snap het woord minimaal niet helemaal.
1: Nee, nou ja, als jij de marathon loopt, dan wil je dus minimaal die afstand hebben gelopen. Hè? Want je krijgt niet zomaar een medaille. Dus...
0: Nou, ook maximaal hoor.
1: maar wat ze dus doen om een soort veiligheidsmarge in te bouwen. En dat zijn internationale afspraken van de Atletiek Federatie. Doen ze dus per kilometer rekenen ze een meter meer. Dus ze willen uitkomen op minimaal 42 kilometer en 237 meter. Hmm. En als ze nou te kort zijn of te lang, ja, wat doe je dan, Ronald?
0: Ja, nou, geen idee eigenlijk. Dan telt hij niet.
1: Nou ja, goed. Het is nog een parcours, dus ze kunnen nog wat aanpassen in het parcours. En dat is wel aardig. In Rotterdam bijvoorbeeld moet de finish bij de Coolsingel zijn, hè, voor het stadhuis. Dus die finishlijn, die ligt vast. Ja. Maar hier is de finish op het Malieveld. Nou ja, het Malieveld is natuurlijk best wel groot. Dus je kunt wat schuiven met die finish naar voren of naar achter. Ja. En ze hebben zoiets dat heet het elastiek. Dat zijn van die keerlussen. Dus dan ga je een stukje rechtdoor en dan draai je om en dan ga je een stukje dezelfde route terug. Ja, daar kan je ook natuurlijk even mee schuiven. Ja. Dus dat kan je langer of korter maken. Dus dat hebben ze dan ingebouwd om aan die afstand te komen.
0: Is er al meer bekend tot slot over start en finish en wat er tussen ligt? Of is dat nog een groot vraagteken hoe het parcours van de teruggekeerde marathon gaat lopen?
1: Is nog een beetje geheim. Ik mocht dus mee met de meting. Maar ja, ik moest wel beloven dat ik het nog niet bekend mag maken. Wordt pas eind augustus bekendgemaakt. Maar wat we wel weten, start-finish dus op het Malieveld. En dan gaan ze via het Zuiderpark richting het Westland. Langs de kassen van het Westland. En dan maken ze een leuke lus terug naar Kijkduin en dan Scheveningen. En dan dat laatste stukje is een beetje vergelijkbaar met het parcours van de City Pier City loop. Dat is een beetje vast plat omlaag. Lekker terug naar het Malieveld, waar dan dus die finish is.
0: Ja, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat jij hem gaat lopen.
1: Hoe heb je dat geraden?
0: Ja, en dan kan je niks verraden, maar kan je wel zeggen, is het een parcours dat bij je past?
1: Moet ik daar nou weer op zeggen. Ik denk niet dat er een wereldrecord in zit, laat ik dat zeggen.
0: Oké. Nee, dan houden we die voor Rotterdam. Gewoon helemaal goed. Dankjewel zover, Lieve. Grappig dit toch, hè? Dat dit allemaal voorbereidingen zijn voor de marathon. Ja. Die er dus weer is op 1 november. En daar moet Den Haag trots op zijn dat ze ook weer de eigen marathon terug hebben. Dankjewel, Lieve van Sloten. We noemen hem ook wel Kip Lieve. Hier op de redactie. Vanwege zijn enorme snelheid natuurlijk. Dit zijn de 3 Degrees en de Dirty Old Man. We'll be right back.

0: was het bij ING Servicepunt?
1: Gelukt. Heb je hem al betaald?
0: Wat bedoel je?
1: Mijn betaalverzoek.
0: Zo, dat doe je snel.
1: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
9: Oh, weer een muis.
8: En samen spelen.
9: Kom maar. Ja.
8: Au. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Goedemiddag, het is 4:30 inmiddels. Je luistert naar Westkom Thuis. Dagelijks natuurlijk het einde van de werkdag hier op Radio West. En op de half uur het regio nieuws vandaag met Richard Grootbot. Richard, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Tuinders in het Westland moeten nog zeker een paar dagen wachten voordat ze meer water kunnen krijgen voor hun gewassen. Glastuinbouw Nederland meldt dat op een aantal plaatsen de oogst veel kleiner is geworden dan normaal, omdat producten zijn uitgedroogd. Tuinbouwers willen nu zelf gezuiverd rioolwater extra schoonmaken en dat gebruiken. Er wordt ook gedacht aan een ontziltingsinstallatie die kan zoutzeewater veranderen in zoetwater. Den Haag komt steeds meer in beeld als vertrekpunt en tussenstop voor internationale treinreizen. Vervoerder GoVolta start volgende maand met een dagelijkse verbinding tussen Amsterdam en Parijs met een stop op Den Haag-Holland Spoor. Daarnaast heeft de vervoerder nieuwe plannen gemeld voor rechtstreekse treinen vanuit Den Haag naar Keulen en via Luxemburg dan naar Straatsburg. Ook Arriva heeft eerder dit jaar een verbinding tussen Den Haag en Parijs aangekondigd. De afsluiting van de Algera-brug over de Hollandse IJssel langs de Krimpende Waard zorgt voor grote drukte bij de watertaxi. Die verbinding is gratis de komende 4 weken waarin de brug is afgesloten. Motorverkeer heeft door omleidingen meer dan een half uur vertraging en de waterbus kan naast voetgangers ook fietsers meenemen. De watertaxi is er alleen voor voetgangers. Tot zover het uitgebreide regionieuws even. Ronald.
10: Oh, dat zinnetje kwam er ook nog achteraan natuurlijk. Ik denk, ik ga direct naar Huub. Want Huub heeft altijd haast met deze dagen en veel te doen. Dag Huub, goedemiddag.
12: Nou, haast heb ik niet hoor. Ik heb nog alle tijd hoor.
10: Ja, nee. Dan draai ik nog even een liedje. Nee, ja. Hey Huub, het is vandaag een beetje een dag dat je al je zweetafstotende kleding even in de was moet doen. Hè? Want vanaf morgen, dan heb je het allemaal weer nodig.
12: Nou, vanaf woensdag vooral hoor.
10: Woensdag ook.
12: Ja, morgen lijkt er heel veel op de dag van vandaag. Want we hadden toch een beetje een afwisseling van bewolking en zon. Wel droog, op de meeste plaatsen in ieder geval. En het werd toch maar weer 23, 24 graden. Een heerlijke temperatuur, dankzij de wat meer noord-noordwestenwind. En we zullen zien dat dat eigenlijk vanavond en komende nacht ook zo blijft met opklaringen, wat bewolking, droog weer, een zwakke tot matige noordenwind. En het koelt vannacht ook nog heerlijk af tot 11, 12 graden. Dus dat is inderdaad allemaal prima. En morgen een beetje hetzelfde weerbeeld. Toch weer een hoge drukgebied, net ten noordwesten van ons land. Met zonnige periode, ook nog wat bewolking in de ochtend, maar morgenmiddag weer steeds meer zon. En dan een noordoostenwind die wel iets zal aantrekken en dan wordt het morgenmiddag 3 of 24 graden. Net als vandaag dus. Maar woensdag, ja, dan wordt het echt weer helemaal zomers met heel veel zon, want de wind die wordt dan oostelijk, doordat het hoogdrukgebied naar Denemarken trekt. Het wordt ongeveer 30 graden. En ja, donderdag dan wordt het met een zuidoostenwind wel 31 of 32 graden. En vrijdag kan dat ook nog wel het geval zijn. Maar zaterdag en ook zondag in het weekend wordt de kans op een enkele regen- of misschien zelfs onweersbui wel wat groter. En ja, een bui kan plaatselijk vallen. De ene bui kan meer neerslag produceren dan de andere. Dus dat moeten we nog een klein beetje afwachten. Maar in ieder geval gaat ook de temperatuur in het weekend toch wel wat naar beneden. Die 30 graden zullen we dan voorlopig vanaf het weekend waarschijnlijk niet meer halen. Maar we komen uit op 25 graden. En ook volgende week lijkt een beetje licht wisselvallig te verlopen. Er blijft kans op een regen- of onweersbui met wat lagere temperaturen. Maar tot die tijd is het inderdaad zweten.
10: Hoorde je die kurk van die fles gaan of niet? Hoorde je dat,
12: ja,
10: Huub?
12: Ja.
10: Dat is bij het Hoogheemraadschap, denk ik. Die, die nemen er een slokje op, denk ik.
12: Dat denk ik
10: bericht, of niet?
11: Nou, en ik ken nog een tuin in de buurt van Gouda die hier heel blij mee is, hoor.
10: Ja? Jij gaat ook aan de shampoopel?
11: Waarom niet? Ja.
10: Een bubbeltje op zijn tijd kan geen kwaad. Dank je wel zover. En tot de volgende.
11: Ja hoor. Wel. Nou, dat was het voor dit moment. Meer luisteren, meer weten bedoel ik zeggen. Blijf gewoon luisteren. Gebruik die app of kijk op omroepwest.nl.
13: West komt thuis. Dit is Radio West.

0: De Super Trooper hier op Radio West, net even na 4:30. Ja, het is er ook echt de hoogste tijd voor, volgens mij, dat we lekker een spelletje gaan spelen. En dat gaan we doen onder het motto...
1: De Radio West tijdmachine.
0: Doe je dat voor niks? Nee, dat doe je zeker niet voor niks. Ik kan jou zelfs beloven dat je een puzzel kan winnen als je maar één vraagje beantwoordt. Dus dat is echt minimaal één vraagje goed beantwoord. Doe je ze alle drie op de juiste manier beantwoorden, dan krijg je van ons een kleurrijk Haags dameshorloge. Merk is inmiddels wereldberoemd. Ik ga het straks noemen. En het wordt gedragen door bijvoorbeeld rockers als Steven Tyler van Aerosmith en de Jamaicaanse muzikant Sean Paul draait het ook. Ja, we hebben al één iemand die alle vragen goed heeft beantwoord. Dat is Mieke Slaman uit Monster. Maar je bent natuurlijk van harte welkom om je bij Mieke te voegen. Dan ben je aan in goed gezelschap en maak je kans op een ontzettend leuke prijs. 070-390-5454. 070-390-5454. Gewoon even bellen voor...
1: De Radio West tijdmachine.
0: En voor je het weet heb je beet. En kan je sowieso die puzzel eens even bij ons komen halen. En het is leuk natuurlijk. Om even de hersenen te laten kraken, toch? Ja, dat doen we eventjes. 070-390-5454. Nogmaals, je bent van harte welkom om lekker mee te spelen bij Radio West. Dit is Miley Cyrus... End of the World.

0: Lang de dochter van Billy Ray Cyrus natuurlijk, hè, deze Miley Cyrus. Maar inmiddels is Billy Ray de vader van Miley. En die zei haar vader eigenlijk wel een beetje... vader staat in de schaduw in elk geval van de dochter. Fijn om deze weer eens te horen. The End of the World. Uit de tijd dat we nog dachten, denk ik, dat... dat de zaak plat was, hè? Hier in deze tijd. We gaan eens even kijken of we iemand aan de lijn hebben. En volgens mij wel Marjan Luiten, hè, was het. Dag Marjan.
1: Helemaal goed, helemaal goed. Ja. Hallo
0: Marjan. Ja, ik zoek eventjes een muziekje. En dat heb ik nu gevonden. Dus daar komt hij, Marjan. Daar gaan we dan.
2: De Radio West tijdmachine.
0: Zo, wat gezellig dat je er bent.
1: Nou, dat mag ik ook.
0: Ja, heb je een beetje een lekkere maandag gehad?
1: Ja, zeker. Tot nu toe goed gevuld. Onverwachte
0: visite. Oké.
1: En het nodige wat gedaan moet worden.
0: Gedaan?
1: Okay. Ja, gedaan. En bij toeval... ik luister de hele dag naar Radio West. Bij toeval... Ja. Hoorde ik het nummer en het woord puzzel voorbij komen. En ik hou van puzzelen. Ik heb het nummer ingetoest.
0: Ja, dus, als een rode lap op een stier eigenlijk, de puzzel.
1: Ja. Dan,
0: hè? Ja. Nou ja, heerlijk. Nou ja. Ik hoop dat ik hem je kan overhandigen, Marjan. En tijdens die gevulde dag heb je wel aan jezelf gedacht ook. Want ik zei jezelf ook gevuld. Dus lekker wat gegeten en gedronken ook vandaag.
1: Ja, zeker. Ja,
0: okay.
1: Een heerlijke lunch gehad met een vriendin die langs geweest is. Dus prima verlopen. Ja.
0: Nou, dat klinkt als een prima maandag. Die kunnen we afstrepen. Kan straks de geschiedenisboeken in. En dan is de dinsdag de uitdaging om hem net zo leuk te maken. Toch?
1: Prima, ja. Zeker.
0: Ja, dat zou ik ook doen. Hey, we gaan naar datgene wat wij dan vaak noemen de tijdmachine. We gaan instappen. Hey, de zin aan.
1: Het is een beetje wennen natuurlijk. Je kan wel altijd luisteren, maar nu moet je het zelf doen.
0: Ja, je moet aan de bak. Toch? Je moet aan de bak. Maar we gaan proberen. We gaan het proberen. De groene stoel is voor jou.
2: We gaan dicht.
0: Ga lekker zitten. Pak even je gordeltje.
1: Ja.
2: 1, 9.
1: Ik zit goed.
2: 7.
0: Lekker.
3: Ik ook.
0: Oh, daar gaan we. Oh, die laatste bocht. Oh ja.
2: Deuren gaan open.
0: Ja. De deur is open. Ja. Ik had 1973 gezet. Maar ik had 1992 moeten hebben. Dus stap nog even in. Dan pakken we nog even. Gaan nog even gas. Zijn we nu in 1992? Vind je dat goed?
1: Nou. Dan had ik de jaren 70 beter gevonden, maar goed.
0: Nee, dit weet je ook. Komt allemaal goed. Echt, ik beloof het je. Het is mijn fout dat we nu in 73 staan. Dat we een beetje om ons heen staan kijken. Maar ik ga het gauw goed maken. Luister, in november 1992 wordt duidelijk dat de presentator van de VARA-spelshow... Doet hij het of doet hij het niet? Een eigenwassen beeld krijgt bij Madame Tussaud. Om welke presentator gaat dat?
1: Ja, dat is een hele goeie. Je moet er dan maar net direct op kunnen komen, hè?
0: Ja. Je zou nog kunnen zeggen, ik weet niet. Meneer Cactus weet het wel.
1: Ja. Ja, dat bedoel ik. Waarschijnlijk weet ik het over 4 minuten, maar die tijd heb ik niet.
0: Nou ja, dan vraag ik het over 4 minuten nog een keer. Hey, om bioscoopbezoek te stimuleren krijgt Amsterdam in 1992 een Rix-bioscoop. In die bioscoop staan de hele dag films te zien, maar dan tegen een lagere prijs dan je normaal betaalt voor een bioscoopkaartje. Wat kost het in 1992 om een film te gaan bekijken in de Rix-bioscoop? Denk je?
1: Ik zeg maar wat. 1092.
0: Goed luisteren. 10... Goed luisteren. De Rix-bioscoop. De Rix-bioscoop.
1: Ja, een paar riksen zou ik zeggen, maar... Nee, ik heb er ook nooit van gehoord, dus die pas.
0: Oké, nou, die puzzel hangt alweer bijna bij mij thuis in de kast... of ligt bij mij thuis in de kast, tenzij jij deze vraag weet te beantwoorden. Welke reggae-legende heeft in 1992 postuum een hit... met het nummer Iron Lion Zion?
1: Oh, jee.
0: Nee, kom op, zeg.
1: Ja, erg, hè?
0: Ja. Ik vind dit heel erg.
1: Ja, ik vind het vreselijk.
0: Mijn stoel kraakt ervan, gewoon.
1: Dit is gewoon, oh ja.
0: Hoeveel is een riks? Hoeveel is een riks?
1: Een gulden.
0: Nee, lieverd. Wat is een riks?
1: Een risico. Ja, een riks zeg je toch, R-I-K-S?
0: Je wil niet geholpen worden.
1: Ik wil het gewoon niet, nee.
0: Je wil niet geholpen worden.
1: Nee.
0: Och. Nee, weet je het echt niet?
1: Vreselijk.
0: Ik had hier helemaal geen rekening mee gehouden.
1: Nee, ik ook niet. Anders had ik nooit gebeld.
0: Ik heb dit nog nooit meegemaakt.
1: Nee, nou ja. Dan ben ik de eerste.
0: Ja, dat ben je zeker. Daar gaat ie.
2: Je hebt 0 vragen goed.
1: Nou.
0: Jeetje, joh.
1: Dat is een puzzel waard, hoor.
0: Nou, nee, Weet je, ik ga je de antwoorden geven ook. 1992, doet hij het of doet hij het niet? Peter Jan Rens.
1: Natuurlijk.
0: Meneer Cactus. Hè? Een riks, lieverd, is 2 euro of 2 gulden 50. Dus als je naar een riksbioscoop gaat, dan betaal je 2 gulden 50. Een riks, namelijk een rijksdaalder.
1: Ja.
0: Ja. En heb je wel eens van Bob Marley gehoord?
1: Natuurlijk. Ja.
0: Ja,
1: ja maar het is... Oh ja.
0: Ja, het is oh ja.
1: Leuk om mee te gaan.
0: Ik zit ondertussen met de tranen, hè?
1: Nee, wel nee.
0: Okay.
1: Leuk om mee gedaan te hebben.
0: Oké, nou, dit is Bob Marley. Het is een beetje het tissueetje na een quizdrama. Ik wens je toch een fijne maandag. Hoi, hoi.
1: Ik probeer het nog een keer. Dankjewel.

0: Wat interesseert u meer? Het nijpende financieringstekort bij de regering of Dallas?
1: Dallas.
2: Muziek en herinneringen uit de jaren 80.
3: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80s op Radio West.
4: Dit is Radio West.
5: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
12: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
13: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
14: Hoe zou jij reageren als je vlucht vertraagd wordt door een kind dat een gordel niet om wil doen? Je mag straks reageren. Nu eerst het regionieuws met Richard Grootbold. Richard, goedemiddag.
15: Goedemiddag, Ronald. Hulpdiensten zijn vanmiddag uitgerukt naar het strand bij Langevelderslag. Ten noorden daarvan was een overleden persoon gevonden, zo meldt mediapartner Boom. Onder meer de politie, ambulance, reddingsbrigade en een traumahelikopter werden ingezet. De hulpdiensten konden het slachtoffer niet meer redden. De politie is de omstandigheden en de doodsoorzaak aan het onderzoeken. Den Haag komt steeds meer in beeld als vertrekpunt en tussenstop voor internationale treinreizen. Vervoerder GoVolta start volgende maand met een dagelijkse verbinding tussen Amsterdam en Parijs met een stop op Den Haag-Holland Spoor. Daarnaast heeft de vervoerder nieuwe plannen gemeld voor rechtstreekse verbindingen vanuit Den Haag naar Keulen en dan via Luxemburg naar Straatsburg. Ook Arriva heeft eerder dit jaar een verbinding tussen Den Haag en Parijs aangekondigd. Wijnboeren in de regio zijn blij met het droge en warme weer. Door de vele zonuren groeien de druiven goed en er is minder kans op schimmel. Wel wordt september nog belangrijk voor de kwaliteit van de wijn, want vlak voor de oogst krijgen de druiven hun aroma. De wijnboeren hopen daarom dat het zonnige en droge weer nog een tijdje aanhoudt. Meer regionieuws om 17:30. Nu het overig nieuws.
16: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen, melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving, met een kracht van 7,4, was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden geteld, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Ferrol in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. De Surinaamse president Simons heeft haar medeleven betuigd. Simons zegt dat Breveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 500. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thaise parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. En daar bekende hij zijn daad en zei hij dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar hij mocht wel nog een persconferentie op het politiebureau geven. Terwijl hij een sigaret zat te roken, bood hij zijn excuses aan de nabestaanden. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
18: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
19: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
20: Dus het maken van staal wordt schoner.
21: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
22: Maar moet het dan in Nederland?
23: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
18: En wat levert dat dan op?
21: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
18: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
24: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
25: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
26: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: dinsdag was een foto van Debbie Harry. Want nou ja, de groep heet Blondie natuurlijk. En zij is gewoon Debbie Harry. Nou, ze is nog steeds de diva die ze altijd geweest is. En ja, je ziet natuurlijk wel dat ze inmiddels de 80 gepasseerd is. Maar nou ja, het bekende arrogante blikje, zeg maar, dat zit er nog altijd heerlijk in, hoor. En nou ja, natuurlijk nog steeds gekleed volgens de laatste mode. En ja, eens een diva, altijd een diva. En we zullen dit liedje toch nooit vergeten. Ik heb het misschien wel eens vaker gezegd, maar zij was de artieste die in de popfoto stond en waar we buttons van droegen. Weet je dat nog? Je had toen ook de buttons voor tegen de kernwapens eigenlijk. En je had de artiesten. Ik had John Player Special en Blondie. Ja, dat was heel bijzonder. Goedemiddag, het is 5:08. Leuk dat je er bent bij Westkom Thuis. Zoals bekend rijden we altijd met je mee. Tot een uurtje of 7. En ik heb je hulp zeker nodig vandaag. We hebben straks natuurlijk weer de kopstaartplaats. En we zijn geëindigd, met dank aan Jan Keizer, zag ik snel, met het woord Earth. Earth van Earth, Wind and Fire. Maar ja, goed, we moeten natuurlijk een plaatje hebben met de titel Earth. En de ervoor klopt eigenlijk niet. Dus het moet echt met Earth beginnen. Of met Ear, hè? E-A-R. Dat kan ook natuurlijk, een paar letters. En aarde mag ook. Het Franse woord voor aarde, ik weet het niet. Maar dat zou allemaal kunnen. Laat dat weten. Denk er eens over na en doe mij eens helpen. Ja, doe mij eens helpen. Het is niet goed Nederlands, maar je snapt wat ik bedoel. 070-307-8080. Dat is ons nummer om te appen. 070-307-8080. En je kunt me ook een mail sturen. Dat is ronald@omroepwest.nl. ronald@omroepwest.nl. En die beide adressen kun je ook lekker gebruiken als je zin hebt. En dan moet je ook echt zin in hebben natuurlijk om mee te doen met 60's at 6. We draaien straks na 6 uur alleen maar weer lekker plaatjes uit de jaren 60. Dus ik ben heel benieuwd. Doe lekker mee met deze show. Lekkere interactie. En zo komen we vanzelf aan het einde, het absolute einde van deze werkdag terecht. Dit is Radio West.
1: Je luistert naar West Komt Thuis met Ronald van der Geer.
2: Dit is Radio West.
3: I'ma dance with the devil like I got none to lose. Fall down, feather like I'ma dance cause you're devil like. You cross the line 100 times, overriding wrongs and rights. Fell down, feather like. You make me wish I'd never grow up, but I've grown up. I wish you'd never shown up, but you showed up. I wish I'd never grow up, but I've grown up now. I wish you'd never shown up, but you showed up.

0: Maar ik vind dit zo mooi van Totsi en Raf. Daar kan ik echt wel lang naar luisteren. En het zijn de mensen van de zee. En het is een prachtig bruggetje naar wat ik je wil gaan vertellen hier op Radio West in West Komt Thuis. Want ja, je komt soms dingen tegen, daar raak ik dan geïrriteerd van. En dan, ik mocht vroeger van een vriendin van mij nooit door mijn tanden heen praten. Maar dat was altijd, als ik ontzettend geïrriteerd was, dan ging ik altijd een beetje zo praten. En dat mag niet, maar dat ga ik dan eigenlijk bij zo'n bericht als dit wel doen. En dan heb ik het over de luchtvaart. Nee, dan heb ik het niet over het broodje kaas bij de KLM. Dat gaat verdwijnen. En waar je voortaan dus moet betalen, à la carte kunt gaan eten, maar het kost wel centen. Nee, ik heb het over dit. En ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. En als je het me wil laten weten, ik zou heel blij zijn. 070-307-8080 of ronald@omroepwest.nl. Dat geldt overigens ook voor de plaat, hè. Er was een vlucht van een Canadese luchtvaartmaatschappij. Dat is Porter Airlines. Eigenlijk niet zo heel erg interessant welke maatschappij het is. Maar wel dat die afgelopen donderdag is geannuleerd. Weet je waarom? Omdat een kind weigerde te gaan zitten en de veiligheidsgordel vast te maken. De reis moest worden omgeboekt naar de volgende dag. Ja, toen dacht ik echt, toen ik dat las, hè, hoe kan dat nou? De ouder en de bemanning hebben geprobeerd om het kind in de stoel te krijgen. Maar weigerde de veiligheidsgordel om te doen. En na meerdere pogingen werd de vlucht vanaf Victoria International Airport naar Toronto geannuleerd. En het vliegtuig moest terug naar de terminal en liep vertraging op. En toen was de sluitingstijd weg van de landingsbaan. Dus kon het toestel ook niet meer weg. Iedereen eruit, iedereen moest overnachten en de volgende dag konden ze dan weg. Ik hoop wel zonder dat kind. Richting hun bestemming, ja. En Porter Airlines heeft excuses aangeboden. Maar ik mis in dit bericht toch echt de excuses van de ouder. Er staat nergens hoe oud het kind is, maar hoe hadden jullie dat opgelost als ouder? Ja, ik heb zelf ook wel een idee, maar ik heb geen kinderen. Dus misschien dat ik het huidige prinsjes- en prinsesjesbeleid heb gemist. Maar ja, je zou toch zeggen, joh, die gaat met een rotgang die stoel in en desnoods met plakband. Maar zitten ga je. Het lijkt mij niet zo heel erg moeilijk. Maar ik ben benieuwd hoe jullie daarmee om zouden gaan. En als je wel een geduldig mens bent, ja, dan is het natuurlijk hartstikke mooi om daar iets te weerleggen, wat mij betreft. Dus 070-307-8080 of eventjes een mailtje sturen. ronald@omroepwest.nl. Ja. Ik word er nog boos van als ik het lees. En dan denk ik, hoe kan het nou? Hoe is dat nou toch mogelijk? Ja, het is mogelijk. Het kan allemaal. Radio West, wij rijden lekker een stukje met je mee. We zitten op de achterbank en echt last van ons? Nee, dat heb je niet. We hebben Ron D. meegenomen. Die gaat zo meteen zingen. Maar allereerst het kleine orkest met ons Haagse icoon. Harry Jekkers natuurlijk als frontman. En laat mij maar alleen.
1: Die ruzies over seks en zo. Of over een verjaarscadeau.

0: Run Day. En it's hard to say goodbye. Het Haagse
1: Buurtfestival.
0: Oh, kom maar hoor, Kees.
2: Het Haags Beat Festival komt eraan. Zondag 16 augustus is de 8e editie. Een eerbetoon aan Haagse helden uit de popgeschiedenis. En Radio West is erbij. Vanaf 2 uur komt Kevin Brouwer met Als de Dag van Toen vanuit het Zuiderparktheater in Den Haag. En vanaf 7 uur hoor je de complete finale van het festival live. Optredens van onder andere Rine Scherritsen en Cesar Zuiderwijk van The Golden Earring. When a lady smiles. Jet Rebel, De Bintanks, Bo Saris en Grupo Sportivo. Het Haags Beat Festival. Zondag 16 augustus, natuurlijk op Radio West.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
6: Mam, waar is mijn zwembad?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
9: Geeft ruimte.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
0: Het is 5:30 inmiddels, bijna avond. Het is nog middag natuurlijk. Als je nog een suggestie hebt voor de kopstaartplaat, Earth is het woord waar het liedje mee moet beginnen. 070-307-8080. 070-307-8080. Van deelname uitgesloten is Richard Grootbot, want die moet zich concentreren op het regionieuws. Nou, Richard, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Hulpdiensten zijn vanmiddag uitgerukt naar het strand bij Langevelderslag, want ten noorden daarvan was een overleden persoon gevonden, meldt mediapartner Bo. Onder meer de politie, ambulance, reddingsbrigade en een traumahelikopter werden ingezet, maar de hulpdiensten konden het slachtoffer of er niet meer redden. De politie is de omstandigheden en de doodsoorzaak nu aan het onderzoeken. De politie heeft nog 3 verdachten aangehouden voor de grote drugsfonds van afgelopen donderdag in Den Haag. In totaal werd in een pand aan de Zeezwaluwhof bijna 600 kilo verdovende middelen in beslag genomen. Die drugs werden gevonden tijdens een groot onderzoek in de Haagse wijk Duindorp. Zwaar bewapende agenten voerden die inval uit. Op de avond van de inval werden al 6 verdachten aangehouden. Den Haag komt steeds meer in beeld als vertrekpunt of tussenstop voor internationale treinreizen. De vervoerder GoVolta start volgende maand met een dagelijkse verbinding tussen Amsterdam en Parijs, met dan een stop op Den Haag-Hollandspoor. Daarnaast heeft die vervoerder nieuwe plannen gemeld voor rechtstreekse treinen vanuit Den Haag naar Keulen en via Luxemburg naar Straatsburg. Ook Arriva heeft eerder dit jaar een verbinding tussen Den Haag en Parijs aangekondigd.
0: En dan gaan we naar het weer. Huub Mizee weet daar weer alles van.
1: Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen die worden afgewisseld door wolkenvelden en het blijft verder droog. De wind wordt noordelijk, zwak tot matig en de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 11 graden. Morgen zijn er eerst nog enkele wolkenvelden, daarna komt er geleidelijk aan steeds meer zon, vooral morgenmiddag. We hebben dan een noordoostenwind, zwak tot matig en ook morgen wordt het ongeveer 23 graden. Woensdag is het zonnig en wordt het ongeveer 30 graden. Donderdag opnieuw zonnig en dan 31 of 32 graden.
14: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
15: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. West-Holland.

dat plaatjes af en toe ouder zijn dan je zou vermoeden. Maar dat komt vanzelf alweer tot uiting bij of de Amazing 80s of de Happy 70s. Die je ook op Radio West hoort. Maar ik dacht dat dit eigenlijk midden jaren 80 was. En toen ging ik eens kijken. Het is al uit 78. Dat is toch, als je kijkt naar, als je het even vergelijkt met voetbal. Nederland-Argentinië. Rob Rensenbrink op de paal uit dat jaar. Dus dit liedje van Andrew Gold. En het grote hit, toch wel hoor. Het gaat trouwens over liefde en iemand die je niet wil laten gaan. Nadat de zanger merkt hoe erg hij haar mist aan de telefoon. Ach, de romantiek is nooit ver weg als Andrew Gold op de radio is. Laten wij eventjes de postbussen bekijken. De zanger merkt hoe erg hij haar mist aan de telefoon. Ach, de romantiek is nooit ver weg als Andrew Gold op de radio is. Laten wij eventjes de postbussen bekijken. Want we zijn eigenlijk hartstikke

Maar goed, dat zover is nog niet. Kijken waar jullie fantasie ons gaat brengen. 070-307-8080 of mailen naar ronald@omroepwest.nl. En dat geldt natuurlijk ook voor de jaren 60. Ja, ik zit een beetje te gillen, tegen een geel te vechten. Voor de jaren 60 zou ik The Doors, People Are Strange, willen doorgeven. Nou, Roy Lodders is daar heel snel mee. Roy, die gaan we ook doen. De jaren 60, we hebben straks de 60s at 6. Ook daar zijn jouw verzoekjes meer dan welkom. 070-307-8080 of anders, je weet het, hè. Eventjes een mailtje sturen. ronald@omroepwest.nl. Ja, ik vind het altijd leuk als jullie liedjes uit de jaren 60 kiezen. Dat is toch, ja, er komen er toch vaak liedjes die je niet zo heel vaak meer hoort. En belangen. Dat die dan toch nog te horen zijn. Daarom hebben wij ook altijd nog zo'n jaren 60 hitlijst die zo met enige regelmaat voorbij komt. Dit is Radio West op de maandag. Ja, je hebt het weer overleefd, die eerste werkdag van de week. Of misschien de eerste vakantiedag. Vandaag nog even een beetje uitblazen. Morgen een beetje uitblazen. En dan gaan we weer echt zomeren op woensdag. Steely Dan hoor je nu op Radio West. Tweede keer is altijd leuker. Do it again.

0: Simply Red. En de Fairground hier op Radio West. Het is bijna 6:10. En dan gaan we de avond in. Maar we moeten natuurlijk nog wel even terugkomen op het drama waar iedereen het toch over had het afgelopen weekend. Die dodelijke schietpartij in Wateringse Veld, waarbij een vrouw om het leven kwam, moeder van 3 kinderen. En de verdachte lang onderweg was, althans op de vlucht was. En nu is er toch wel wat meer over bekend. Vanochtend was Mariette Overdiep, dat is een collega hier bij Radio West, eventjes ter plekke. En daar was ook de woordvoerder van de politie, Tom Verhoef, en zij sprak met hem.
1: Tom Verhoef, wat is er gebeurd precies vrijdagavond, vrijdagnacht?
2: Ja, we kregen vrijdag op zaterdagnacht een melding van een schietincident op de New York Single in Den Haag. Hulpdiensten zijn daar ter plaatse gegaan en troffen daar een zwaar gewonde vrouw. We hebben haar nog proberen te helpen, maar hulp mocht niet meer baten voor haar.
1: Nou, waren er nog meer mensen in het pand? Wie waren dat?
2: Ja, dat klopt. Er waren 3 kinderen in het pand aanwezig. De dader is gevlucht, bleek later de vader van de 3 kinderen. We hebben de verdachte later op een plek in Schiedam kunnen aanhouden.
1: Hij is dus voor zeker de vader van de 3 kinderen. Had hij ook nog een relatie met de moeder?
2: Ja, over de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte kunnen we op dit moment niet veel zeggen. Behalve dat zij 3 kinderen samen hadden. Ja, tot zover.
1: En hebben de kinderen er iets van gemerkt?
2: Ja, daar kunnen we geen uitspraken over doen. Je kan je voorstellen dat dit voor de kinderen een enorm heftige gebeurtenis is geweest. Dus hen willen we vooral buiten dit verhaal houden verder.
0: Ja, dat was Mariette Overdiep in gesprek met Tom Verhoef. Hij is woordvoerder van de politie-eenheid Den Haag. Maar het is natuurlijk een groot drama, niet alleen daar, maar ook voor veel buren die dit ook hebben meegekregen, de hele buurt in rep en roer. Gelukkig is de dader inmiddels gearresteerd. En zoals Tom Verhoef al zei, dat is dus toch, en dat leek al een tijdje zo te zijn, de vader van de kinderen.
3: De kopstaartplaat.
0: Daar zijn we nu aan toegekomen. We hadden een ontzettend lastig woord volgens mij, Earth. En we gaan niet heel veel opschieten, denk ik. Want het woord waar we nu op eindigen, daar heb ik al mee geworsteld vorige week volgens mij. Maar goed, het is de overdracht naar Bas morgen. Dus ik wens hem daar dan heel veel succes mee uiteraard. Laten we maar eens even kijken wat er welke het eigenlijk geworden is. Want er is niet zo heel veel binnengekomen. Er zijn ook niet zo heel veel liedjes die met Earth beginnen. Maar gelukkig is er nog wel één. En dat is de Earth Song van Michael Jackson. Ja, kijk, en zo kom je er toch, toch? En wat staat hier nou? Ellen de Wind. Ellen de Wind heeft dat berichtje gestuurd via de app. Ellen de Wind. Nou, Ellen, hartstikke leuk. Je hebt ons geholpen en weer een nieuw probleem gegeven. Want dit is hem voor vandaag.
3: De kopstaartplaat.
0: Ja, precies. Michael Jackson en de Earth Song. Dat betekent dus automatisch ook dat song het woordje wordt voor morgen. Ja, daar kunnen we dan weer mee verder met de kopstaartplaat. Daar wens ik jullie alvast veel succes mee en ook van.

0: De Klopstaartplaat.
1: Ja, nou zijn we mooi in de app gelogeerd. Want dan hebben we dat de Earth Thong hebben we dan zo mooi. Hè? En dan komen we weer op Song uit. En ik weet nog, vorige keer zaten we ook in die hoek. En toen waren we er volgens mij uit met Song for the Children. Dat was toen hoe heet hij ook weer? Oscar Harris, ja, die had dat liedje gezongen. En die had ik toen uitgekozen. Maar nee, ga aan de gang met Song. Er is wel, nee, voor Song is er ook wel veel meer. Dus kom daar maar lekker mee door. En dat kan direct weer naar Bas. Bas@omroepwest.nl. Dus Bas@omroepwest.nl als je een leuke suggestie hebt voor Song. En dus de Klopstaartplaat. We gaan zo meteen naar de jaren 60. En dat is gelijk ook weer mijn volgende attentiepunt. Stuur ze even op. Die verzoekjes uit de jaren 60 die je dolgraag wil horen. We hebben ruimte genoeg. Dus laat het maar even weten. 070-307-8080. 070-307-8080. Of anders even een mailtje naar ronald@omroepwest.nl. De jaren 60. Zij zullen leven aan de andere kant van 6 uur.
2: Het geeft je energie. Je start een dag. Ja. Zo eigenlijk onbeschrijfelijk. Ja.
3: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek en je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
4: Nee, ik ben niet zo'n strandganger. Ik zit op het autisme spectrum.
5: Ja.
4: En vroeger gingen we heel vaak naar het strand. En dan moest ik daar per se de hele dag moest ik er zijn. Er waren mensen met krijzende kinderen, radio's. En ik van ja, dat is genoeg strand. Ja. Dat is genoeg zitten op strand voor een heel leven.
3: Je ziet het in Onze Kust. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
13: Allsafe geeft ruimte.
14: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Zometeen de jaren 60 hier op Radio West met onder meer de Turtles en John Denver. Ook uit de jaren 60, Richard Grootbot met het regionieuws.
15: Ja, inderdaad. Ja. Goedenavond, Ronald. Ik begin met een treurig bericht van de hulpdiensten. Die zijn vanmiddag uitgerukt naar het strand bij Langevelde Slag. Ten noorden daarvan was een overleden persoon gevonden, meldt mediapartner Bo. Onder meer politie, ambulance, reddingsbrigade en een traumahelikopter werden ingezet. Maar die hulpdiensten konden het slachtoffer niet meer redden. De politie is de omstandigheden en de doodsoorzaak nu aan het onderzoeken. Den Haag komt steeds meer in beeld als vertrekpunt en tussenstop voor internationale treinreizen. Vervoerder GoVolta start volgende maand met een dagelijkse verbinding tussen Amsterdam en Parijs. En die heeft een tussenstop op Den Haag-Hollandspoor. Daarnaast heeft de vervoerder nieuwe plannen gemeld voor rechtstreekse treinen vanuit Den Haag naar Keulen en via Luxemburg ga je dan naar Straatsburg. Ook Arriva heeft eerder dit jaar een verbinding tussen Den Haag en Parijs aangekondigd. Een automobilist is vanmiddag aangehouden na een aanrijding op de Huisterduinstraat in Noordwijk. De bestuurder raakte van de weg, botste tegen een tegemoetkomende auto en daarna reed hij door, meldt mediapartner Bo. Die auto stopte later op de Nieuwe Zeeweg, waar de politie de bestuurder heeft aangehouden. Beide auto's raakten zwaar beschadigd, maar niemand raakte gewond. Om 6:30 het dagoverzicht, maar nu eerst even het overige nieuws.
16: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal.
0: Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden de burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden gevallen, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. De man die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Met de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. Ze was de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in een huis in Den Haag. Op dat moment waren de kinderen ook in het huis aanwezig. Verdachte werd dezelfde nacht nog opgepakt in Schiedam. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De politie wilde donderdag niet zeggen hoeveel drugs er precies was gevonden, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en televisieproducties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat dan niet?
18: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
19: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: mij altijd een bepaalde emotie op, John Denver. Ik weet niet, omdat ik misschien wel jong werd geconfronteerd met zijn overlijden en dacht, ach, wat had de man allemaal nog verder kunnen betekenen. En misschien ook wel omdat er van die plaatjes zijn waar je herinneringen aan hebt van hem. Het is ook niet zo moeilijk natuurlijk als helaas te vroeg overleden icoon.
1: 60s at
0: 6. Het is zover. We gaan met de vetkuif de jukebox starten. En we gaan de jaren 60 laten herbeleven. Tussen nu en 7 uur hier op Radio West. Zoals we dat eigenlijk elke maandag doen. Hè? Jouw plaatjes zijn van harte welkom. Het is leuk als je er even over nadenkt. En denkt, die zou ik wel eens willen horen. En die zou ik wel eens willen horen. Hartstikke leuk. Alle ruimte voor. We hebben tot 7 uur zijn we eigenlijk even een beetje samen. Dus dan zetten we onze eigen persoonlijke jukebox aan. En dan komt dat allemaal best goed. Ronald@omroepwest.nl, die kan je sowieso gebruiken, dat mailadres. En je kunt mij een berichtje sturen via de app 070-307-8080. Roy Lodders, dat is volgens mij iemand die met enige regelmaat ons toch wel eens een briefje stuurt. En die heeft ook vandaag weer een plaatje gevonden waarvan die denkt, die zou ik best wel eens bij de mannen van West willen horen. En dat is een liedje van The Doors. En dat liedje van The Doors heet People Are Strange. Ik zou zeggen, Roy, zet de radio op dit moment keihard. Want er komt-ie.
1: 60s at 6.

Mooi, hè? Dat was speciaal voor Roy Lodders. Roy, ik hoop dat je er een plezier mee hebt gedaan met The Doors and The People Are Strange. Deze komt van Marga. Marga zegt, ach, ik was altijd zo verliefd op Petula Clark in de tijd van de jaren 60. Kan je die doen voor mij vanavond? Tuurlijk, Downtown doen. When you're

Turtles en Happy Together. Nou ja, dat idee past ook wel helemaal bij de jaren 60, vind je niet? Is dat gisteravond, ja, heel toevallig hoor. Gisteravond wat oude foto's te kijken die ik mee heb. En nou ja, dan zie ik mijn vader zitten in de jaren 60. In het eerste huis waar ik dan ook, waar mijn wieg ook gestaan heeft, zeg maar. En dan zie je de huiskamer, dan zie je eigenlijk een beetje buiten. En dan, ja, dan denk je, wat is dat lekker overzichtelijk. En dan kan ik daar nog wel eens, dan kan ik nog wel eens dan over nadenken hoe hard dat allemaal gegaan is en hoe hard de maatschappij ook geworden is. En dat je, nou ja, bijna zou wensen dat het nog een keer was zoals het was. God, wat een filosofie ineens zo. Hè? Op de maandagavond. Want het is inmiddels avond, vrienden. Ik zag een berichtje binnenkomen van Tilly. Zij wil poppen aan een touwtje. Sandy Shaw, 67. Tuurlijk, gaan we zo meteen zeker doen. En de eerste voor de kopstartplaat komt ook al binnen. Je bent er snel bij, Alex. Ook jij had trouwens de Urfong ingestuurd. Zie ik nu. Maar we hebben ook vanmorgen al Song for a Guy van Elton John. Ja, dat is een mooi liedje. Dat is zeker een ontzettend mooi liedje. Zometeen hebben we nog Neil Diamond. En nou ja, ik ga even dat plaatje van Sandy Shaw opzoeken natuurlijk. Jaren 60 zonder de Beatles. Nou, dat is een beetje douchen zonder water. Vind je niet? Obladi, oblada.

String. Leuke keuze, dit van Tilly, Sandy Shaw en Puppet on a String uit 1967. Ja, dan zit je midden in de doelgroep natuurlijk. Heerlijk. We hebben zometeen trouwens ook nog een ins en achteruit... waar je weer een leuke prijs mee kan verdienen. Die prijs hou ik nog even tegen de borst, als je het niet erg vindt. Maar we doen het wel, straks na 6:30 allemaal. Dan hoor je ook het regionieuws nog en het weer en nieuws.

0: Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Goedenavond, dit is Radio West. Het is 6:30 inmiddels. Hoogst tijd om de dag eens even op een rijtje te gaan zetten als het gaat om het regionale nieuws. En daarom is Richard Grootbold aangeschoven. Richard, goedenavond.
6: Ronald, goedenavond. De man die verdacht wordt van een dodelijke schietpartij op een moeder in Den Haag blijkt de vader van de 3 kinderen te zijn. De man wordt ervan verdacht dat hij de vrouw in een woning aan de New York Single heeft doodgeschoten. De kinderen waren op het moment van de schietpartij thuis. Verslaggever Gwen Ouwehand ging vanochtend vroeg langs bij het huis met een kleine tuin in de wijk Wateringseveld.
7: In die voortuin staat een tafel en daarop zie ik een kaart met daarop de tekst met oprechte deelneming, sterkte. En daaromheen staan allemaal vazen met bloemen, zonnebloemen, rozen in allerlei kleuren. Maar het maakt toch wel een indruk, moet ik zeggen, als je zo al die bloemen bij elkaar ziet. En dat er waarschijnlijk voor heel veel mensen op dit moment gewoon het leven eventjes stilstaat.
6: De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag. De man van 42 is kort na de schietpartij aangehouden in een huis in Schiedam. Daar vonden agenten ook een vuurwapen. Door de afsluiting van de Algera-brug moeten ook de dierenambulances 1 uur omrijden als er hulp nodig is voor een gewond dier in de Krimpenerwaard. Die brug is sinds vanochtend afgesloten voor motorverkeer vanwege noodzakelijk onderhoud. Er is wel contact geweest met de gemeente, maar die wilde niet toestaan dat de ambulances over de vluchtstrook kunnen rijden, zoals de overige hulpdiensten. De dierenbescherming vraagt nu in heel dringende gevallen de politie om te helpen met het vervoer. 60 telefoontjes van bezorgde nabestaanden zijn tot nu toe binnengekomen bij een informatielijn die is ingesteld nadat bekend werd dat er een grafroof is gepleegd bij de Haagse Algemene Begraafplaats. Vanochtend werd bekend dat dat schandaal vermoedelijk groter is rond die grafdelver die kostbare spullen uit de graven zou hebben gehaald. 2 nieuwe verdachten zijn opgepakt. Ze hebben mogelijk de gestolen sieraden verkocht. Verslaggever Martijn Hoyer.
8: Er zijn nu dus inmiddels 3 verdachten in deze zaken. De eerste werd in juni werd die opgepakt. Nou, die is daadwerkelijk verdacht van het stelen uit graven van allerlei kostbare spullen. En de 2 collega's van hem, die worden op dit moment door het Openbaar Ministerie verdacht van het witwassen van de spullen. Bijvoorbeeld een trouwring of ook dingen als gouden tanden en kiezen. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Punt.
6: Ja, de verdachte gaf leiding aan het delven van de graven. Bij de brandweerkazerne in Alphen aan de Rijn zijn beveiligingscamera's geplaatst. Die maatregel wordt genomen vanwege een reeks inbraken bij brandweerkazernes in Nederland. Er zijn dit jaar al 45 kazernes doelwit geweest van inbraak, zo meldt mediapartner Studio Alphen. Naast het plaatsen van camera's kiezen sommige brandweerkorpsen er ook voor om duur gereedschap in de kazerne te verstoppen. En langs de kust zijn de afgelopen dagen opvallend veel eieren gevonden van een kleine inktvissoort die de zeekat wordt genoemd. Die dieren leven alleen in ondiep en schoon water. De eieren zijn in trossen aangespoeld, meldt mediapartner Bo in de Bollenstreek. Op het strand kruipen de inktvisjes uit hun ei en dan zwemmen ze de zee in. De eitjes zien eruit als kleine ballonnetjes die gevuld zijn met inkt. Tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
5: En dat was Richard Grootbold. Dan gaan we naar Huub Mizee met het weer.
9: Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen die worden afgewisseld door wolkenvelden en het blijft verder droog. De wind wordt noordelijk, zwak tot matig en de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 11 graden. Morgen zijn er eerst nog enkele wolkenvelden, daarna komt er geleidelijk aan steeds meer zon, vooral morgenmiddag. We hebben dan een noordoostenwind, zwak tot matig en ook morgen wordt het ongeveer 23 graden. Woensdag is het zonnig en wordt het ongeveer 30 graden. Donderdag opnieuw zonnig en dan 31 of 32 graden.
5: Voor meer nieuws kun je terecht in de app van Omroep West en natuurlijk op onze website omroepwest.nl.

0: Lach je weer even stiekem in bed.
1: 60s at 6.
0: Ja, een beetje transistorradio tegen je oor te luisteren naar plaatjes uit de jaren 60. Waar je vroeger nog wel eens stiekem naar moest luisteren natuurlijk. Dat hoeft nu niet meer. Het is volledig legaal. Sterker nog, je kunt ze ook aanvragen als je er zin in hebt. En wij draaien ze ook nog. Ja, je hoorde Dem Gloria aan het begin van dit half uur. Waarin we ook nog een spelletje gaan doen. We hebben namelijk in zijn achteruit. Ik heb een Omroep West puzzelboekje klaar liggen. En voor de mensen die denken, nou ja, zou het moeilijk zijn? Nou, dat denk ik wel. Daarom draai ik hem nu alvast even. Dit is de opgave. Ja, het is toch net iemand die eigenlijk heel nodig moet, maar de wc niet kan vinden als je zo'n plaatje in zijn achteruit hoort. Maar hij komt straks natuurlijk nog een keer voorbij en dan kan je bellen. Hoeft nu nog niet, mag straks allemaal gebeuren. Even kijken hoor. Richard Schoonens, dag Richard. Goedenavond, wat lekker dat je meeluistert vandaag. Ik heb jouw plaatje natuurlijk ook even opgezocht, want jij zegt ik wil van Bob Dylan Percy Song graag horen. Nou ja, wie ben ik om dat te weigeren? Dus daar zou je hem hebben.
2: Bad news came to me where I sleep.

En dat duurt ook 7 minuten. Dus Richard, ik hoop dat ik je er een plezier mee heb gedaan. Maar ik wil ook andere mensen nog even een plezier doen natuurlijk. Zoals Vincent Blijlevens. Die stuurde ook nog een appje en die zegt... Ah, Blue Diamond, Ramona. Mag dat? Ramona.

0: Weet je wat leuk is? Er zijn wel dingen uit de jaren 60 die terugkomen. En dat is de lengte van de liedjes. Want de hits van tegenwoordig zijn allemaal 2,5 minuut. En veel langer zijn ze niet. En dat hebben ze dan wel gemeen met de tijd uit de jaren 60 natuurlijk. Toen plaatjes nog zeg maar in de jukebox moesten. En omdat er geld verdiend moest worden met de jukebox... mochten ze natuurlijk allemaal niet te lang zijn.
1: In zijn achteruit.
0: We gaan Isa achteruit spelen, vrienden. En dat, weet je, we draaien een liedje. En dat, dat hebben we achteruit opgenomen. En dat draaien we af. En als jij raadt wat het is, dan krijg je een Omroep West puzzelboekje van ons. Het is allemaal kinderlijk eenvoudig. Hoewel. Ik wil deze opgave zeker niet in die portefeuille opbergen. Want dit is hem voor vandaag. Je mag, als je dat leuk vindt en je denkt het te weten, mag je bellen hoor. 070-390-5454. 070-390-5454. Ik kan me zo voorstellen dat je hem nog wel een keer wil horen. Er zijn mensen die altijd naar dit programma luisteren en meedoen met het spelletje. Die hebben als het ware wat wij vaak gebruiken als loop voor onze ogen. Die hebben dat voor de oren en die horen dat daadwerkelijk terugkomen. Maar ik zou zeggen, probeer het even. Ik draai nog even een liedje. En dan ben je van harte welkom om een poging te doen. 070-390-5454 voor in zijn achteruit. Dus als je er even over na wilt denken, het mag. Bel eventjes. 070-390-5454. Draai ik even het liedje voor Gina. Rudy Karel uit 64. En...
2: Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de meisjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al...

0: leuk is als je het hoesje bekijkt van Rudy Karel, van dit liedje. Dan zie je mensen zitten op een stoel, kijkend naar de tv. En op die stoel zou je het qua luxe echt nog niet de minuut uithouden. Dat is echt wat een vreselijke stoel.
1: Achteruit.
0: We gaan eens een achteruit. Even kijken hoor, want we hebben wel degelijk een kandidaat die denkt een gooi te willen doen. En dat is Mario Zuiderwijk. Dag Mario.
2: Goedenavond allemaal.
0: Allemaal. Nou, allemaal. Goedenavond. Want ben je onderweg naar huis? Ben je thuis? Heb je al gegeten? Wat is je actuele situatie, Mario?
2: Actuele situatie is rijdend naar huis vanuit het werk.
0: Oké. Okay.
2: En daarna wordt het inderdaad wat eten en weer wachten tot het weekend dat het voetbal weer begint.
0: Ja, nou ja, ik zag dat ADO. Welke club hang jij aan voordat ik een verhaal over ADO ga vertellen?
2: Vroeger FC Den Haag. En tegenwoordig ADO. Maar ik mag ook een warm hart dragen voor Borussia Dortmund. Dus ik heb keuzes.
0: Dat is een mooi stadion. Ben je daar wel eens geweest?
2: Ja, regelmatig. Gewoon clublid en dat soort. Eigenlijk sinds het Zuiderpark. Verkassen we die kant uit.
0: Och man, met die gelbe wand, dat is geweldig hè?
2: De gelbe wand inderdaad, ja. Zaterdag de openingswedstrijd van het seizoen tegen AS Roma bezoeken.
0: Oké. En dan, dat is op zaterdag, denk ik. Dan zou je zondag terug kunnen zijn voor ADO Groningen. En als je daar nog een kaartje voor wil, is het jammer, want hij is uitverkocht, begrijp ik.
2: Dat is dat doet deugd inderdaad dat het stadion weer vol zit. En verliezen is niet leuk, maar ik ben blij dat we niet weggespeeld zijn. Dus we hebben het beter als PSV gedaan, dus we worden kampioen.
0: Nou ja, als deze logica opging, dan was voetbal ook heel eenvoudig te begrijpen. Hoe eenvoudig was de opgave eigenlijk die wij net lieten horen?
2: Lastig, maar ik weet ook niet of ik het goed heb. Maar mijn eerste ingeving zei, oh, dat kan vast wel die artiest zijn.
0: Nou ja, noem die artiest eens dan.
2: Jimi Hendrix.
0: Jimi Hendrix, ja. Nou ja, dat lijkt wel heel erg op wat ik hier heb staan, moet ik je heel eerlijk zeggen. Ik moet alleen nog een titel hebben. En dat is natuurlijk wat lastiger, want die weet je niet.
2: Waarschijnlijk niet, nee, want dat is een gok inderdaad, ja. Want ik denk niet dat het Purple Haze is.
0: Dat het?
2: Ik denk niet dat het Purple Haze is.
0: Purple Haze, nee, is het niet. Is het niet. Nee. Als je een vrouw in het Engels... hoe zeg je dat?
2: Ja. Hoe heet die titel ook weer? Woman. American Woman.
0: Niet woman. Meer een vrouw op stand. Wat meer een vrouw op stand, zeg maar.
2: Lady.
0: Een lady, ja. En dan daarvoor, je had vroeger zo'n groep van... Oeh. Ja, anders. Ja. En de haas, is dat een konijn of een haas? Wat is het? Kom op. Zeg het nou.
2: Blackout.
1: In zijn achteruit.
0: Hè?
2: Blackout.
0: Weet je, Blackout.
2: Ik weet hem echt.
0: Nou, Blackout is het niet. Het is Foxy Lady, maar ik vind het zo knap
2: Foxy
0: dat je deze
2: Lady,
0: opgave... Of deze opgave wist te raden dat jij van mij dat puzzelboekje krijgt. Als jij aan Kees even je adres geeft, dan komt dat meer dan goed.
2: Ja? Dank jullie zeer.
0: Oké, en ik wens jou veel plezier bij Borussia Dortmund, man. Ja. Leuk en gaaf dat je daar naartoe kan. Heel erg leuk.
2: En, super.
0: Filis Paas daar.
2: Dank
0: u. Oké, hoi hoi. Er gaat hier van alles spelen. Dat was niet de bedoeling. Dit is dus weg. Want ik moet even Foxy Lady natuurlijk draaien. Kees heeft hem. Nou, dan doen we die toch. Kom maar.

Foxy Lady. Jimi Hendrix, leuk hè? Ja, om weer eens een keertje te horen. En nou ja, dat was in het kader van In Zijn Achteruit. Morgen is er bij Bas, want die keert gewoon terug hè. Is er uiteraard ook weer een ontzettend leuk fragment te beluisteren. En ook weer wat te winnen natuurlijk. Ik heb nog één plaatje dat men graag wil horen. En dat sluit wel mooi aan, denk ik, op het einde van dit uur. The Drunken Sailor, Ferré Jean Grignard. Ik wens je een fijne avond en tot een andere keer.

0: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in Colombia heeft daar zeker 24 mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
8: Vanochtend om 19:30 lokale tijd in Colombia in het departement Chocó. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen in de afgelopen jaren. En daar is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira. Die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
7: Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of van doodslag. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Er werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. In 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
9: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, je zou kunnen zeggen, generaties, 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film One People eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
7: Borge Breeveld was 82. Het weer morgen is zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.
10: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal, de regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
12: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
13: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
14: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
15: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
16: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ik kom er wel tegen in mijn slaap.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Ja. Ja. Is ik, gewoon... ik beleef dus gewoon de vakanties.
1: Is hij daarbij?
0: Ja. Maar als je dan weer wakker wordt, is het niet zo.
1: Nee.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Vanaf september, mag ik best weten, heb ik er 6 weggebracht.
1: Nee, hè?
3: Ja. Het hoort bij het leven, maar ik krijg er nu nog kippen.
1: Ik zie het aan je, het rillen ervan.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Zo moet ik naar de voedselbank gaan. Eén keer per week ga ik boodschappen bij de voedselbank doen.
1: Ja, je vindt het best lastig om dat te zeggen, zie ik.
2: Geldzorgen. Niemand zit erop te wachten, maar het komt vaker voor dan je denkt.
3: We hebben in Nederland zo'n 750.000 huishoudens met problematische schulden. En daarvan zoekt zo'n 1 op de 8, 9 mensen zoekt hulp.
4: Ja, je krijgt slapeloze nachten dat je rekeningen niet meer kan betalen. Je krijgt daadwerkelijk stress. Je gaat geld lenen van je beste vrienden die je niet kan terugbetalen. Cadeautjes op verjaardagen kan je niet meenemen, dus daar ga je maar niet naartoe.
2: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Ja, maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10

0: een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal, de regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft aan vele tientallen mensen het leven gekost. Door de schok met een kracht van 7,4 stortten gebouwen in de steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker oplopen. Mensen liggen nog steeds bedolven onder het puin. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Dat schrijven Duitse media. Correspondent Gimbal Duk.
6: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op dat vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.
5: De drone werd vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïens vliegtuig op de Duitse luchthaven. Er zaten explosieve stoffen aan vast. Waarom het apparaat niet ontplofte, is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. Een Zeppelin die boven Nederland smok en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daardoor werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
8: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
9: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
10: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
11: Omroepwestadverteren.nl.
12: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: Muziek en herinneringen uit de jaren 80.
1: Nou, dat vind ik een hele leuke. Noem een romantische gewoonte die pas getrouwde stelletjes hebben. Zo, dat weet je nog heel goed. Het is pas geleden dat je getrouwd was.
2: Nee, joh, 10 jaar.
1: 10 jaar, en nog weet je nu?
2: De bruid over de drempel dragen.
1: Hé? Hey? Noem een romantische gewoonte die pas... Iedere avond heb je dat gedaan?
2: Nee.
3: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West.

0: momenteel moet ik naar de voedselbank gaan. Eén keer per week ga ik boodschappen bij de voedselbank doen.
1: Ja, je vindt het best lastig om dat te zeggen, zie ik.
2: Geldzorgen. Niemand zit erop te wachten, maar het komt vaker voor dan je denkt.
3: We hebben in Nederland zo'n 750.000 huishoudens met problematische schulden. En daarvan zoekt zo'n 1 op de 8, 9 mensen zoekt hulp.
4: Ja, je krijgt slapeloze nachten dat je rekeningen niet meer kan betalen. Je krijgt daadwerkelijk stress. Je gaat geld lenen van je beste vrienden die je niet kan terugbetalen. Cadeautjes op verjaardagen kan je niet meenemen, dus daar ga je maar niet naartoe.
2: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. Curaçaose crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Het dodental loopt op, zegt buitenlanddirecteur Jelle Baars.
6: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Dus naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op.
5: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,52 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinda van Klinken. Die werd tweede. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd elfde. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
8: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
9: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat dan niet?
8: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
10: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
11: Tot 11 uur, Roman

0: Ik denk dat wij altijd wel de koploper al jaren zijn. Ja, nu zie je alle nieuwe landbouwdingen, wetten en dingen ontwikkelen. En dan komen we er wel achter dat wij eigenlijk al heel ver zijn. Maar dat betekent niet dat wij dan daardoor stil blijven staan. Want wij willen eigenlijk wel weer verder en nog verder kijken wat er kan en wat er niet kan.
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Ik denk echt als wij dit voor elkaar krijgen, dan maken we echt een hele grote stap op het gebied van duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Dus ik wil wel heel graag dat dit slaagt.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Muziek en herinneringen uit de jaren 80.
1: De titel is voor ons. Nederland wordt Europees kampioen voetbal. In dit toernooi in West-Duitsland. En het is Gullit die Michelsoep. En die hem vol waardering wil optillen. En hij heeft het te pakken. Hij heeft hem op de schouders.
2: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West.

0: momenteel moet ik naar de voedselbank gaan. Eén keer per week ga ik boodschappen bij de voedselbank doen.
1: Ja, je vindt het best lastig om dat te zeggen, zie ik.
2: Geldzorgen. Niemand zit erop te wachten, maar het komt vaker voor dan je denkt.
3: We hebben in Nederland zo'n 750.000 huishoudens met problematische schulden. En daarvan zoekt zo'n 1 op de 8, 9 mensen zoekt hulp.
4: Ja, je krijgt slapeloze nachten dat je rekeningen niet meer kan betalen. Je krijgt daadwerkelijk stress. Je gaat geld lenen van je beste vrienden die je niet kan terugbetalen. Cadeautjes op verjaardagen kan je niet meenemen, dus daar ga je maar niet naartoe.
2: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
1: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
3: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
4: Start nu met adverteren. En ga naar omroepwestadverteren.nl. Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Aman Afsaroglu.
7: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de derde keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
6: Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
9: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
10: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
9: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
1: Ja, wij zijn Katwijk.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
2: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West. Aha.

0: momenteel moet ik naar voedselbank gaan. Eén keer per week ga ik boodschappen bij voedselbank doen.
1: Ja, je vindt het best lastig om wat te zeggen, zie ik.
2: Geldzorgen. Niemand zit erop te wachten, maar het komt vaker voor dan je denkt.
3: We hebben in Nederland zo'n 750.000 huishoudens met problematische schulden. En daarvan zoekt zo'n 1 op de 8, 9 mensen zoekt hulp.
4: Ja, je krijgt slapeloze nachten dat je rekeningen niet meer kan betalen. Je krijgt daadwerkelijk stress. Je gaat geld lenen van je beste vrienden die je niet kan terugbetalen. Cadeautjes op verjaardagen kan je niet meenemen, dus daar ga je maar niet naartoe.
2: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: OmroepWestAdverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
4: Start nu met adverteren en ga naar OmroepWestAdverteren.nl. Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Elf uur, Levi van Eck met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111... De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Shurendi Q wordt de Riwantagi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïens vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt het DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïense toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. De Russische oppositiepartij Jabloko mag toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen volgende maand. Dat oordeelt het Russisch Hoge Rechtshof. Jabloko is de enige officiële partij in Rusland die openlijk kritiek heeft op de oorlog in Oekraïne en zegt vrede te willen. De partij zit overigens al sinds 2003 niet meer in het parlement. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinda van Klinken, die 2e werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster. Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
8: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Ezret El Mouloudi.
2: Een zeppelin vloog dit weekend over Nederland om de luchtvervuiling te meten. Maar Utrecht werd niet gehaald. Door de hitte raakten de meetinstrumenten oververhit en moest het gevaarte terug naar Duitsland. De apparatuur moest uiteindelijk zelfs de ijskast in. Ja, soms levert een mislukt onderzoek toch een aardig onderzoeksresultaat op. Het is veel te warm. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Diefstal uit graven op een Haagse begraafplaats. Hoe vaak komt zoiets eigenlijk voor? Verder vanavond, een huisarts werd geschorst vanwege een alcoholverslaving. Hoe wordt er binnen de medische wereld omgegaan met verslaving onder artsen? We kijken verder vooruit naar de bijzondere zonsverduistering van woensdagavond. En hier in de studio zangeres Linde Schöne. Ze gold als een van de grootste talenten van Nederland, maar verdween na een vliegende start uit beeld. Vanavond vertelt ze haar verhaal, maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Maandag 10 augustus.
2: Paniek in Colombia vanwege een zware aardbeving.
3: Strong, hard. The truth is, it was very hard.
2: Meerdere gebouwen gingen tegen de vlakte. Deze man was op een vliegveld toen het misging. Zeker 111 mensen zijn omgekomen. Niet eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Dat maakt varen een hele uitdaging.
4: Wij komen uit Rotterdam en de bedoeling is Terschelling en dat doen we meestal over de rivieren.
5: En lukt dat?
4: Nou, nauwelijks.
2: Sommige pontjes liggen zo laag dat mensen een flinke helling af moeten om erop te komen.
6: Ja, heftig. Niet makkelijk. Maar goed, het is gelukt, hè? En ik had de helm op, hè? Dus uit voorzorg al de helm op gedaan.
5: Nou, het is wel echt stijl.
6: Echt stijl, inderdaad.
2: Allemaal door de lage waterstanden.
7: Dit is wel echt heel erg droog.
2: Daarbij speelt de klimaatverandering zeker een rol.
8: Wat we nu zien is dat zijn de effecten van klimaatverandering in alle hevigheid.
2: Zelfs deskundigen staan ervan te kijken.
8: We hadden eigenlijk, als we naar de klimaatscenario's kijken, verwacht dat een droogte van deze intensiteit pas in 2050 of later plaats zou vinden. Dus we worden ook wel verrast met de snelheid waarmee het klimaat verandert.
2: Het is nu vooral hopen op één ding, regen.
9: Dat hopen we zeer zeker. Ja, het hoeft hier niet te regenen, maar in Duitsland, hè, dan komt het vanzelf hierheen.
2: Woensdag is het zover. De zonsverduistering.
10: Dat komt niet zo vaak voor. En het is een hele mooie, heb ik begrepen.
11: Het gebeurt natuurlijk niet elke dag.
2: En belangrijk is natuurlijk, waar ga je staan? Nou, in ieder geval niet hier.
12: We zitten hier op een hele mooie plek. Maar ja, er staan allemaal van die grote groene dingen achter je. Dat zijn bomen.
2: Je kunt daarom beter naar een open plek. Maar niet vergeten,
13: met een eclipsbril alsjeblieft, mensen.
2: Deze winkel heeft er heel wat ingeslagen.
14: 21.600.
15: In één keer besteld.
14: In één keer besteld, risico genomen. En het mooiste is, ze waren al verkocht voordat ze binnenkwamen.
2: Ook deze vrouw heeft er één bemachtigd.
16: Ik heb er nog ergens eentje op zolder liggen, want die ga ik niet, zoeken. Nee, ik koop wel een beide tijds bij onze optica.
2: Er gaan ook brillen rond die niet voldoen aan de juiste eisen. Even dubbelchecken kan dus geen kwaad.
17: Ik heb het ge-ChatGPT'd.
18: Volgens ChatGPT was het goed?
17: Volgens ChatGPT waren deze het meest betrouwbaar eigenlijk.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En de krant van morgen is gelezen door Jeroen van Kan.
19: Shell bleef doelbewust een gebrekkige oliepijpleiding gebruiken in de Niger-delta, waardoor grootschalige olievervuiling kon ontstaan. In strijd met de eigen gedragscode, dat schrijft de NRC.
2: Het is een van de conclusies in een rapport van 8 NGO's dat is gebaseerd op Shell-documenten. Die zeggen dat Shell zijn aandeelhouders heeft misleid. De NGO's hebben 10 jaar moeten procederen voor ze de documenten in handen kregen.
19: Trouw schrijft over een dreigend tekort aan stageplaatsen. Dat is het gevolg van de verplichte stagevergoeding die door het kabinet is aangekondigd. Een overwinning voor studentenorganisaties. Die vonden het niet kunnen dat studenten niks kregen voor het werk dat ze deden.
2: Het slechte nieuws is dat veel organisaties het zich niet kunnen veroorloven om de vergoedingen te betalen. Die bieden nu minder stageplaatsen aan. De krant haalt het voorbeeld aan van een welzijnsorganisatie in Breda, waar studenten stage kunnen lopen die de opleiding buurtsportscoach volgen.
19: Ja, die organisatie heeft besloten het aantal stageplaatsen terug te brengen van 16 naar 4. En dat geldt voor heel veel organisaties in Nederland. Trouw spreekt ook met een onderwijsinstelling die studenten soms bij de eigen organisatie stage laat lopen, omdat er nergens anders een plek te vinden valt.
2: De Volkskrant schrijft dat de oorlog met Oekraïne de afgelopen tijd steeds dichterbij is gekomen voor gewone Russen. Vorige week maandag kwamen in een badplaats aan de Zwarte Zee 7 mensen om die op het strand zaten.
19: Ja, een dag later kwamen er 5 mensen om bij een inslag van een drone op een distributiecentrum in de buurt van Moskou. En een aanval op een stad in het grensgebied met Oekraïne kostte gisteren het leven aan 6 inwoners.
2: 31 burgerdoden binnen een week is niet veel vergeleken met de burgerdoden die Oekraïne wekelijks te verwerken krijgt. Maar toch, de Oekraïnse droneaanvallen brengen de oorlog wel op de drempel van de gewone Rus.
19: Ja, president Zelensky zegt dreigend in die videoboodschap: de Russische oorlog zal steeds meer voelbaar worden in Rusland.
2: Van nieuwe oorlogsvoering naar oude. Een verslaggever van het AD krijgt een kijkje achter de schermen van de Azov-brigade. De Oekraïnse legerafdeling die bekend staat om zijn taaie verzet tegen de Russische bezetter.
19: Je zou zeggen dat bij zo'n eenheid veel doden vallen, maar dat blijkt niet zo te zijn. De manschappen die de krant bezoekt verdedigen al 8 maanden hetzelfde stukje land. Aan hun kant is nog niet 1 dode gevallen en aan de Russische kant vallen er juist heel veel.
2: De Telegraaf schrijft over hoeveel Nederlanders betalen voor hun huis. Daaruit blijkt dat we flink betalen voor onze vierkante meters vergeleken met andere West-Europese landen.
19: Alleen Duitsers en Zweden besteden een groter deel van hun inkomen aan wonen, zegt een econoom tegen de krant. Volgens makelaarsorganisatie NVM werd vorig kwartaal in Nederland gemiddeld zo'n 4800 euro per vierkante meter betaald voor een bestaande woning. In Duitsland is dat 3100 en in Frankrijk is dat ongeveer 2600 euro.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: George Ezra, Barcelona. U hoorde het al in het nieuwsoverzicht. De politie verdenkt 3 mensen van diefstal op de algemene begraafplaats van Den Haag. Een grafruimer en 2 andere medewerkers die spullen zouden hebben geheeld. En het gaat om het stelen van kostbaarheden uit een graf. Het is schokkend, maar hoe vaak komt zoiets voor? Leon Bok is specialist op het gebied van funerair erfgoed. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Laten we beginnen met: wat doet iemand die gespecialiseerd is in funerair erfgoed?
1: Ja, ik houd me bezig met het adviseren over historische begraafplaatsen en grafmonumenten. En hoe daarmee om te gaan. En alles wat erbij komt kijken.
0: In welke zin hoe daarmee om te gaan?
1: Nou, de eerste reflex is heel vaak van: er wordt niet meer voor betaald, dus dan ruimen we de boel op. Maar er is heel veel aan grafcultuur, zeg maar, wat de moeite waard is om te behouden. Nou, hoe behoud je het dan? Moet het dan spik en span blijven? Of kan je dat ook op een andere manier doen? De reflex is heel vaak van: dat moet netjes en dat moeten we om de 10 jaar moeten we het gaan restaureren. Nou, ik heb inmiddels geleerd dat dat niet per se nodig is. Maar je moet wel iets doen om het te behouden. Het is feitelijk je visitekaartje van je begraafplaats. Een stuk historie laten zien, eventueel bekende personen. Maar vooral inderdaad van hoe ging men in het verleden om met de doden.
0: Ja, want in hoeverre verandert dat eigenlijk?
1: Nou, dat verandert de laatste jaren inderdaad wel heel erg. Door het opkomst van het natuurbegraven. En zeker al een aantal decennia het cremeren. Dan verdwijnt eigenlijk de dood, tenminste na het cremeren en na het begraven, verdwijnt uit beeld. En want op een natuurbegraafplaats blijft niks achter. En bij een crematie, ja, ik weet al dat de asurnen, zeg maar, van bekende personen, die worden op een gegeven moment ook gewoon opgehaald en mee naar huis genomen en misschien ergens anoniem verstrooid. En dan is het helemaal over.
0: Ja, en dit bericht waar het vandaag over gaat, over het diefstal, in hoeverre verrast dat u?
1: Nou, het verrast me niet, het schokt wel. Maar grafroof en vernieling en al dat soort zaken, ja, die zijn zo oud als de mensheid. Ik bezoek ook begraafplaatsen over de hele wereld. En bijvoorbeeld in Indonesië, in de stad Surabaya, nou, daar was geen enkele grafkelder die niet opengebroken was om er iets uit te kunnen halen. En er zijn verhalen bekend uit het verleden, uit de 19e eeuw, dat graven inderdaad bewust werden geschonden om het skelet eruit te halen, om te dienen voor studenten die medicijnen studeerden. Die konden dan een skelet en dan konden ze mooi alle botjes konden ze mooi leren.
0: Dus voor u was dit niet bepaald schokkend nieuws?
1: Nee, wel schokkend, niet verrassend. Je weet dat zoiets kan. Als het om archeologie gaat, dan is het een vondst. Ja, maar hier is het natuurlijk heel iets anders. Hier gaat het inderdaad om mensen die daar met een bepaalde termijn zijn begraven. Het graf wordt op een gegeven moment opgezegd. Dan mag je ervan uitgaan dat die resten uiteindelijk naar een verzamelgraf worden gebracht. Met alle respect en alles wat daarbij hoort.
0: En dit is natuurlijk ook slechte publiciteit voor die begraafplaats.
1: Zonder meer, zeker, ja. Ja, kijk, er werken duizenden mensen op de begraafplaats in het hele land. Die ontmoet ik continu. Die willen van mij vaak weten inderdaad van: hoe zit dit? Hoe kijk je hier tegenaan? Waarom is dit bijzonder? Waarom is dit waardevol? Kan ik er afstand van doen of moet ik het juist behouden? Dat zijn mensen waarmee ik dagelijks werk. Ook die grafdelvers. Ik schrijf ook of ik geef ook advies over langere termijn omgaan met een begraafplaats. En dan moet ik ook wel eens een ruimingsplan maken, bijvoorbeeld. En dan praat je met die mensen. En ja, het schokt mij in zoverre inderdaad dat het is niet dat je op iets stuit. Hè? Het is dat je dus bewust iets naar iets op zoek gaat. En dat is het. Dat is echt heel erg schokkend.
0: Wat zijn dat voor mensen die u kent?
1: Het zijn mensen zoals u en ik. Het zijn gewoon mensen die inderdaad op een begraafplaats werken. Vaak met heel veel plezier. Er is een bepaald soort humor inderdaad onderling. Dat zijn integere mensen die hard werken en zorgen inderdaad dat een graf op tijd klaar is, dat een graf inderdaad op een nette manier afgewerkt wordt. Ja, die eer in hun werk scheppen.
0: Hoe denkt u dat dit is gegaan?
1: Ze zeggen wel eens: toeval maakt de dief. Het zal hier ook het geval zijn geweest. Ik ken de casus zelf natuurlijk niet. Maar je weet, bij een ruiming, je treft soms drie lichamen aan in een graf. Nou, al die resten die worden inderdaad apart gelegd. Die worden klaargemaakt, zeg maar, om overgebracht te worden naar een verzamelgraf. Of ze worden onderin het graf weer teruggebracht. En alle restanten, bijvoorbeeld van kisten of kleding, die worden gescheiden. Ja, iemand is op iets gestuit en dacht van, hey, dat is een kans.
0: Ja, en... dus zijn, het is niet zo dat iemand een graf echt heeft opgegraven, heel bewust.
1: Nee.
0: Het was tijdens het ruimen.
1: Dat was gewoon tijdens de werkzaamheden die men gewoon regulier had. En dat gebeurt honderden keren in Nederland. Niet op een dag, maar het gebeurt regelmatig. Een graf, daar wordt op een gegeven moment afstand van gedaan. Dan is daar misschien 50 jaar lang heeft daar iemand ingelegen. Die resten zijn verteerd, hè, want daarom begraven we. Dat moeten we niet vergeten. We begraven om het lijk te doen laten verteren. En als dat helemaal klaar is en de familie doet afstand van zo'n graf... ja, dan soms dan tref je nauwelijks nog iets aan. Maar ja, soms tref je inderdaad... In het verleden zijn wel eens bijvoorbeeld een soort prikkeldraadkransen bij hoofden gevonden of muntjes. Ja, dat zijn leuke vondsten en die worden soms bewaard. Maar ik weet zeker inderdaad dat als er sieraden worden gevonden, dan wordt daar heel integer mee omgegaan.
0: Bent u er wel eens bij geweest?
1: Ik ben bij verschillende ruimingen geweest, ja. Ja.
0: Want hoe gaat dat dan?
1: Hoe gaat dat? Dat hangt een beetje van de locatie af. Een grafkelder is natuurlijk wat makkelijker dan een graf. Een grafkelder is een kwestie inderdaad... daar wordt gekeken wat is er nog aanwezig en hoe ziet dat eruit. Dat is niet altijd een even fijn werkje. Soms is de vertering ergens opgehouden. Dus dan vind je soms nog delen die lijken intact.
0: Vanwege grondwater bijvoorbeeld?
1: Bijvoorbeeld. Maar je moet niet vreemd opkijken. Bijvoorbeeld als je nog haren tegenkomt en dat soort zaken. Of kleding die plotseling in één keer verrassend gaaf en goed is. Maar we hebben ook wel zaken tegengekomen waarover je verbaast inderdaad. Bijvoorbeeld in een grafkelder ergens uit de 19e eeuw. Dus meer dan 150 jaar oud. Hele mooie kunstgebitten. Nou, die kunstgebitten, die laat je waar ze zijn... en die gaan mee naar waar ze weer naartoe gaan. Bij sommige begraafplaatsen worden die resten alsnog bijvoorbeeld verbrand. Die worden naar een crematorium gebracht. Anders gaan ze naar een verzamelgraf... en daar worden ze opnieuw eigenlijk bijgezet. Dat mensen denken dat ze niet eeuwigdurend begraven worden... ja, je blijft op die begraafplaats. Dus daar lig je dan voor eeuwig en ja, al je resten verteren als het goed is.
0: Krijgen grafruimers eigenlijk speciale instructies?
1: Nou, ik heb ze bij me. Er zijn een aantal handleidingen. Handleidingen opgraven en ruimen.
0: Ja.
1: En die zijn door de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen in Nederland worden die uitgegeven. De laatste in samenwerking met de VNG, Vereniging voor Nederlandse Gemeenten. Ja, daarin staat eigenlijk van A tot Z hoe een ruiming gaat, wat voor protocol je moet aanhouden, wie erbij mag zijn.
0: Ik zie hier echt een stappenplan, een vragenschema.
1: Ja. En een grafdelver of iemand die dus graaf ruimt, die leert dat. Die kan dat leren inderdaad van iemand die al heel lang in het vak zit. Of ze gaan naar speciale cursussen.
0: Staat er in dit vragenschema of in dit stappenplan ook ergens dat je kostbaarheden die je tegenkomt niet mag meenemen?
1: Dat staat er niet in.
0: Waarom niet?
1: Omdat er vanuit gegaan wordt dat je je werk op de juiste wijze doet. Dat is een ongeschreven regel dat je wat je uit het graf haalt, daar kom je verder niet aan.
0: Het blijkt dus dat het niet voor iedereen geldt.
1: Dat blijkt, helaas.
0: Denk je dat dat nu wel gaat gebeuren bij een nieuwe editie, een nieuwe druk?
1: Dat weet ik wel zeker.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wat gaat er dan? Wat zou er dan wellicht in komen te staan?
1: Nou, het is wel bekend in de branche dat als je inderdaad sieraden vindt, dan kun je die bijvoorbeeld naar de Vijandstichting brengen. En de Vijandstichting die haalt bijvoorbeeld metalen op van crematies, maar ook inderdaad edele metalen van begravingen. En dat Vijandfonds dat spendeert jaarlijks vele miljoenen weer aan allerlei goede doelen. Dus dat geld komt, die middelen moeten dan eigenlijk op een goede manier terechtkomen. En dat weten heel veel begraafplaatshouders en beheerders. En bijvoorbeeld bij grote ruimingen is dat vaak een onderdeel van het protocol. Als je dat soort fondsen doet, dan worden die inderdaad verzameld en die worden verkocht voor het Vijandfonds.
0: Ja, en los van dat fonds, hè, vragen nabestaanden wel eens om kostbaarheden die in het graf hebben gelegen?
1: Dat heb ik persoonlijk nooit meegemaakt. Maar ik kan me wel eens voorstellen dat als je weet hebt van een bepaald sieraad, dat je dan contact opneemt met de beheerder om daarover te praten van, joh, stel je voor bij een ruiming of bij een schudding. Mm-hmm. Maar ja, het gaat dan wel om dat de rechthebbende dat moet doen en niet een willekeurige nabestaande.
0: Ik begreep dat na dit incident de gemeente een lijn heeft geopend voor familieleden die kunnen bellen en hebben mm-hmm. zich 60 mensen gemeld.
1: Kijk.
0: Verbaast het u?
1: Nee, dat kan ik me wel voorstellen, want ja, het doet wat met je. Dus dat is een stuk emotie inderdaad, dat iemand inderdaad ja, eigenlijk aan het lichaam van jouw dierbare zit. En dat is, ja, ik kan me best wel voorstellen dat mensen daar ja, geschokt op reageren en willen weten, betreft het een graf van mijn dierbare? Zeker.
0: Leon Bok, specialist op het gebied van funerair erfgoed. Dank u wel.
1: Geen dank.

0: Colby Calais, Bubbly. Vorige week schorste de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een huisarts uit Roon, een plaats in Zuid-Holland. De vrouw zou een alcoholverslaving hebben. Artsenfederatie KNMG heeft even gewacht met een reactie. Maar vanavond is hier voorzitter Juriaan Penders. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: We noemen haar naam niet in dit gesprek. Maar de inspectie doet dat wel op de website. Waarom is dat, denkt u?
1: Ja, dat is best een bijzondere, want privacy is natuurlijk een groot goed. En ja, de inspectie heeft een vermoeden. De inspectie heeft ook gezegd, wij wachten tot het tuchtcollege hier een uitspraak over doet. Dus eigenlijk is hier sprake van iemand die verdacht is, die nog niet veroordeeld is, maar waarvan wel de gegevens gedeeld worden. Nou, dat vind ik best een grote stap. Dat vinden mijn collega's ook best wel een grote stap. De inspectie heeft gezegd, we doen dit omdat we geen andere manier eigenlijk zien om het publiek te informeren dat hier toch een zaak gaande is en we belangrijk vinden dat mensen weten dat patiëntveiligheid mogelijk onder druk staat op het moment dat je toch nog bij die huisarts zou begeven.
0: Ja, u zegt men doet dit om de patiëntenveiligheid te waarborgen, maar zij mag op dit moment toch sowieso geen patiënten ontvangen, dus...
1: Nee, dat klopt, maar ik ken de casus onvoldoende inhoudelijk, maar ik kan me voorstellen dat de inspectie niet zeker genoeg weet of de afspraken die ze met haar maken, of die afspraken die ze met haar proberen te maken, dat die opgevolgd worden. En dan zie je dat er zo'n stap naar buiten gemaakt wordt. Maar die is uitermate uitzonderlijk, want ik geloof dat het in de afgelopen 6 jaar 1 keer voorgevallen is dat de inspectie op een vergelijkbare manier met een naam naar buiten gekomen was. En in alle andere gevallen worden er toch maatregelen met elkaar besproken en afgesproken, waardoor het niet nodig is om die publiciteit te zoeken.
0: Haar is in dit geval een last tot onmiddellijke onthouding van beroepsactiviteiten opgelegd. De zogenaamde LOOB-maatregel, die bestaat sinds 2018 en is in totaal 6 keer opgelegd. Waar ging dat in die overige gevallen over?
1: Nou, dat is mij voor een belangrijk deel niet bekend. Omdat het zaken zijn die niet in de openbaarheid komen. De enige zaak die wij kennen, dat gaat over een huisarts uit Brunsum. Dat was een mannelijke arts die een van zijn patiënten verkracht had.
0: Ook een heftige zaak.
1: Uitermate.
0: Maar is er toen ook een naam bekendgemaakt?
1: Toen is ook de naam bekendgemaakt.
0: Van die huisarts in kwestie?
1: Ja.
0: In het onderzoek, in het geval van deze arts, dat heeft 3 jaar geduurd. Dat is erg lang.
1: Ja.
0: Waarom zo lang?
1: Daar zal natuurlijk van alles nog wat plaatsgevonden hebben in dat eerste moment waarop de inspectie daarmee in contact gekomen is tot nu. En ik ken de inspectie ook echt niet als een club die zomaar te werk gaat daarin. En wat zij doen in eerste instantie, er zijn meldingen geweest, heb ik uit het nieuws ook begrepen. Er zijn meldingen van collega's, van werknemers. En in eerste instantie wordt daar in gesprek gegaan met iemand. Verslaving is een ziekte en iemand die een ziekte heeft hulp nodig. Dus er zal vanuit hulp zal er begeleiding geboden worden om te zorgen dat iemand weer het pad van behandeling vindt. En daar zal ongetwijfeld meerdere keren, of ik weet dat er uit de mediaberichten ook, dat er in ieder geval 3 keer meldingen gedaan zijn. Uiteindelijk is het vertrouwen verloren gegaan dat iemand nog mee kan in een behandeltraject. In ieder geval
0: Het gaat dus om 3 jaar. Hè? In die periode kan ze natuurlijk ook patiënten in gevaar hebben gebracht.
1: Ja, dat klopt. En daar zal de inspectie natuurlijk met de zorg die zij hebben over recidief nu van geoordeeld hebben. We moeten hier nu op ingrijpen daarin. En het is een vrij grote maatregel. Want normaal gesproken doet de inspectie dit ook niet. Die laat dit over aan het tuchtcollege om te beoordelen of iemand zijn beroep nog uit kan of mag uitoefenen op een professionele manier.
0: Wat zijn de beroepregels vanuit uw artsenfederatie, de KNMG, als het gaat om alcohol?
1: Nou, wij hebben een eigenlijk nul is de norm afspraak. In het verkeer zeggen we je mag tot 3 glazen, een vergelijkbaar promillage wat met 3 glazen overeenkomt, mag je nog rijden. Wij hebben afgesproken met elkaar een nul is de norm. Omdat iedere alcohol die je bijdraagt het reactievermogen beïnvloedt en we gewoon die kwaliteit van zorg heel hoog hebben willen staan. Dat is een jaar of 10, 15 aan de orde. Wat mij ook opvalt gewoon in de maatschappij. maatschappij, maar zeker ook in de beroepsgroep bij ons, dat die discussie daarover ook steeds minder gevoerd wordt. Nul is de norm, is ook steeds normaler. Er wordt minder met alcohol gereden, merk ik. Op feestjes in werkverband wordt er minder alcohol gebruikt. Dus ja. In die zin gaan we best een goede kant op.
0: In deze zaak gaat het heel veel over het gevolg, hè, voor deze mevrouw, de straf. Uiteindelijk is iemand met een verslaving natuurlijk ook iemand die ziek is.
1: Ja.
0: Is er vanuit de KNMG eigenlijk hulp voor artsen die kampen met verslavingsproblemen?
1: Ja, klopt. We hebben een programma. Dat hebben we niet alleen als KNMG, maar dat is eigenlijk voor alle zorgprofessionals. Dat heet ABS Zorgprofessionals. Waarin we eigenlijk twee dingen proberen te bereiken. De collega's met een verslavingsprobleem het taboe durven doorbreken om daarover te spreken en hulp te zoeken. En tegelijkertijd om collega's, leidinggevenden, te helpen om het gesprek erover ook te voeren. Want,
0: hoe doe je dat dan?
1: Weet je, op het moment dat iemand naar alcohol ruikt, bijvoorbeeld, hoe maak je dat bespreekbaar? Het wordt vaak weggewimpeld dat is mijn aftershave of er is wat gaande.
0: Maar hoe doe je dat? Hoe maak je dat bespreekbaar?
1: Nou, door toch bij jezelf te blijven, te uiten wat jouw constatering is. En in eerste instantie iemand de hulpvraag te stellen, hulp aan te bieden. En in tweede instantie daar aanhoudender in te worden. Maar ik vind het belangrijk dat...
0: En wat doe je dan bij iemand die ontkent, zoals in het geval van deze mevrouw?
1: Ja, die is heel lastig daarin. En dat is een van de knelpunten ook met verslavingsgedrag. En je ziet ook dat... want er is best een effectieve behandeling mogelijk. We weten dat een groot deel van de mensen met dit soort problematiek goed behandeld kan worden. Maar de voorwaarde is dat iemand erkent dat hij een probleem heeft en zelf ook daar stappen in wil blijven maken. En zolang dat niet lukt, de fles is de laatste vriend die de alcoholist kent daarin. Dus je moet daar altijd wat wij noemen veel eisend helpen. Dus hulp bieden, maar sterke eisen aan de andere kant ook stellen wat je terugverwacht van iemand.
0: Komt dat vaak voor bij artsen, problemen met verslavingen?
1: Nou, het komt in de hele maatschappij veel voor. 10-15% herkent verslavingsproblematiek. En dat is onder de beroepsgroep van de artsen eigenlijk niet anders. Wat we wel zien is dat zowel voor horecapersoneel als voor artsen... je eigenlijk ziet dat er een wat makkelijkere blootstelling is aan de middelen. In de horeca heb je de alcohol. In de ziekenhuizen of in de zorg zie je dat medicatiebeschikbaarheid daar is. Dus dat maakt wel dat je extra zorgvuldig moet zijn om in die gevallen waarin mensen onder druk of onder spanning staan, ze naar middelen grijpen om die wat te verlichten.
0: Ja, over een aantal weken moet een regionaal tuchtcollege zich over deze kwestie buigen van de huisarts in Roon. Waar gaat die zich op baseren?
1: Ja, die zullen... want het is een beetje een bijzondere tuchtzaak. De meeste tuchtzaken komen vanuit een patiënt of de context van een patiënt die iets vindt van de zorgverlener daarin. Een klacht indient. Ja. In dit geval is het de inspectie die een situatie tegengekomen heeft. Dus de inspectie zal een rapport, of die heeft een rapport en die dient dat rapport in bij het tuchtcollege. Die zullen zich daarop baseren en uiteraard zullen ze hoor en wederhoor plegen. Dus zal deze huisarts ook gevraagd worden om haar visie te geven daarop. In een uiterst geval kunnen daar nog derden in gevraagd worden. Kunnen er anderen in gehoord worden. Maar in de regel is dat niet aan de orde.
0: Wie zijn die derden?
1: Dat kunnen belanghebbenden zijn. Bijvoorbeeld de collega's die zich al eerder gemeld hebben daarbij en gemerkt hebben dat ze niet tot haar doorgedrongen...
0: In het AD las ik dat verschillende patiënten juist heel positief over deze huisarts spreken. En zeggen van, nou, we herkennen ons hier totaal niet.
1: Nee. Nou, en dat geeft misschien ook wel het beeld, of dat bevestigt eigenlijk wel, dat die verslaafde jouw buurman kan zijn of iedereen in de maatschappij daarin. Het zijn mensen die ook prima kunnen functioneren op andere plekken, alleen voor een deel een ziekte hebben waar ze ook last van hebben. Dus dat deze dokter misschien op de momenten waarop het erop aankwam niet kon handelen, maar op alle andere momenten of op een heel aantal andere momenten een goede dokter kon zijn, geloof ik best. Maar wij staan daar vanuit onze professionaliteit wel voor dat je altijd de zorg kan leveren. En zeker als arts zorg kan leveren op de momenten, de acute momenten waarop een patiënt daarom vraagt. Dus je moet wel beschikbaar zijn en onder invloed van alcohol kun je natuurlijk niet je werk leveren naar het niveau wat we verwachten. Niet altijd in ieder geval.
0: Als het tuchtcollege meegaat met de inspectie, wat hangt deze huisarts dan boven het hoofd?
1: Ja, het Tuchtcollege kent een heel aantal maatregelen die ze kan nemen. Dat varieert van een waarschuwing tot een doorhaling in het register. En een doorhaling in het register is eigenlijk de zwaarste maatregel. Dat betekent dat iemand zijn vak niet meer mag uitoefenen.
0: Ja, wat het in dit geval extra ingewikkeld maakt, is dat die mevrouw ook eigenaar was van de huisartsenposten.
1: Ja. Ja, nee, dat klopt. En daarmee heb je ook geen werkgever en een werkcontext die daar net wat makkelijker op kan aanspreken daarin. Gelukkig zie je dan wel dat iemand, zo'n huisarts, in een groep functioneert waar diensten mee gedaan worden, et cetera. En dat collega's daar dan wel zo'n rol in vervullen. Dat is ook overigens waar we ons dan als KNMG op richten. Hoe zorg je nou dat je ook op een goede manier dit soort dingen bespreekbaar maakt en niet naar veroordeling, maar naar hulp brengt? Want we zien dat 80-85% van de mensen die zo'n traject doormaken, hulp en begeleiding krijgt, 5 jaar later nog steeds geen terugval in verslaving heeft.
0: Voorzitter van Artsenfederatie KNMG, Juriaan Penders, dank u wel.
1: Graag gedaan.

0: Chris Rea, Fool. Woensdagavond rond 8 uur is er een zonsverduistering te zien. Veel mensen gaan kijken naar het bijzondere en zeldzame fenomeen. Francis Verbeek is onderzoeker bij de Koninklijke Sterrenwacht van België en doet op maandelijkse basis onderzoek naar zonsverduisteringen. Goedenavond, meneer Verbeek.
1: Goedenavond.
0: Hoe kun je op maandelijkse basis, dus zo vaak, onderzoek doen naar zo'n zeldzaam fenomeen?
1: Wel, het is eigenlijk zo dat een zonsverduistering, dat is nu een zonsverduistering in Nederland die gedeeltelijk is. Dat komt om de 2 à 3 jaar in Nederland en België voor, bijvoorbeeld. Maar een totale zonsverduistering, zoals we nu in Spanje zouden kunnen zien, die komt maar eens in de 300 à 400 jaar voor op één specifieke plek, zoals in Nederland bijvoorbeeld. Maar we hebben een satelliet gelanceerd in 2024, Proba 3. Eigenlijk zijn het 2 satellieten. En die ene satelliet die fungeert eigenlijk als een soort maan voor de andere satelliet. In de zin dat dat een schijfje is, heeft een schijfvorm. En die zweeft 144 meter dichter in de richting van de zon. En die blokkeert dus net het zonlicht, net zoals bij een maansverduistering. Zodat die tweede satelliet, dat is een telescoop, we noemen dat een coronagraaf, die kan dan eigenlijk de zon blokkeren, net zoals bij een zonsverduistering. En dat kunnen we dan verschillende keren doen per maand eigenlijk. En dat dan 6 uur elke keer, 6 uur aan een stuk. Terwijl een gewone zonsverduistering, een totale zonsverduistering, slechts 2 minuten of zo duurt.
0: Dat is dus een kunstmatige zonsverduistering?
1: Inderdaad, een kunstmatige zonsverduistering met satellieten, ja.
0: Ja, en wat is er voor een onderzoeker zoals u zo interessant aan een kunstmatige zonsverduistering?
1: Wel, tijdens een zonsverduistering kunnen we de atmosfeer van de zon zien. Buiten het zonneoppervlak is er nog een grote, ijle atmosfeer. Die noemen we de corona. En daar gebeuren eigenlijk alle spannende dingen. Als er zonnestormen ontstaan, of als de zonnewind verstrekt, dat is allemaal vanuit de corona. En dat is ook het enige ding dat eigenlijk zorgt voor zonnestormen die effect hebben op de aarde. Dat doet men ruimteweer. Bijvoorbeeld, als de zon zo'n zonnestorm heeft en die komt dan op de aarde aan, dan kunnen er satellieten, maar ook vliegtuigen, astronauten ontregeld worden. Ook communicatie en GPS en zelfs hoogspanningslijnen. Ruimteweer dus, dat vindt zijn oorsprong in die corona. Maar die kunnen we dus eigenlijk enkel goed zien tijdens een zonsverduistering. Nu zijn we dus heel blij dat we regelmatig 6 uur een zonsverduistering hebben in plaats van slechts af en toe 2 minuten.
0: Oké, dus dan hebben jullie de tijd om de corona goed te bekijken.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en dat doen jullie met de zogenaamde Proba 3-satelliet. En hoe zorgt die dan voor nieuwe informatie?
1: Wel, de beelden die we daar zien zijn ook. Dus we zien veel. Eigenlijk kunnen we maar 2 minuten zien en de zon is veel actiever dan dat. Het kan zijn als je enkele uren kunt kijken, dat je een zonneuitbarsting ziet. Als je 2 minuten kijkt, kan je dat bijna niet zien. Die beelden zijn ook geweldig hoge kwaliteit en daardoor kunnen we veel meer van die corona te weten komen en zien welke gevolgen dat voor ruimteweer kan hebben.
0: Ja, u creëert dus eigenlijk maandelijks een kunstmatige zonsverduistering. Is de zonsverduistering van aanstaande woensdag dan nog wel bijzonder voor u?
1: Toch wel, want het is een fenomeen dat eigenlijk alle mensen heel hard aanspreekt, ook wetenschappers die er elke dag mee bezig zijn. En we hebben dan ook met Proba 3 en met andere telescopen die andere facetten van de zon waarnemen, hebben we zoveel mogelijk geprobeerd om op diezelfde dag zoveel mogelijk waarneming te doen. Wetenschappelijk gesproken gaan we van die echte zonsverduistering niet zo heel veel meer opsteken, maar het helpt toch mogelijk waarneming te doen. Want het is toch weer een ander zicht dan we met

0: het zonlicht. Dus pas als de laatste zonnestraal verdwenen is, dat die corona als een soort kroontje rond de zon aanvloept. En dat is een geweldig zicht. Dat vinden niet alleen wetenschappers. Iedereen zegt daar O en A als dat gebeurt. Dat is een heel... Als u het ooit kan doen, dan raad ik het zeker aan.
1: Ja, ik ga het zeker doen. Maar die corona, die kunt u dus maandelijks bekijken vanwege die kunstmatige zonsverduistering. Maar gaat u aanstaande woensdag dan nog wel onderzoek doen naar de zonsverduistering die u te zien krijgt?
0: Ik zelf op dat moment niet, maar achteraf gaan we die beelden van ProBa 3 zeker analyseren. Maar ik zal wel, in België organiseren we ook een lokaal evenement voor mensen die gewoon het publiek die de zon kunnen mee, de zonsverduistering kunnen waarnemen. Het zal dan wel 90% verduisterd zijn in plaats van 100%. Heel belangrijk daarbij is dat we een eclipsebrilletje gebruiken.
1: Ja.
0: Want als je 15 seconden naar de zon zou kijken zonder eclipsebril, zelfs als die verduisterd is, dan heb je kans op permanente oogschade.
1: Is het echt zo gevaarlijk, ja?
0: Ja, dat lijkt echt zo te zijn. Het is zo dat blijkbaar na elke grote zonsverduistering komen er in de plaats waar die zonsverduistering te zien was veel meer meldingen binnen van mensen met oogschade.
1: Dus als ik woensdag op het balkon ga staan, dan moet ik niet langer dan 15 seconden naar die verduistering kijken?
0: Liever zelfs niet. Ik kan best een eclipsebrilletje halen bij een opticien.
1: Ja?
0: Ik kan best een eclipsebrilletje halen bij een opticien bij een volksterrenwacht en dan daarmee kijken.
1: Sorry, wat zei u als laatst?
0: Ja, dus u kan best een eclipsebrilletje met een eclipsebrilletje kijken. Dan kan u kijken zolang u wil. Maar met het blote oog is echt gevaarlijk.
1: Ja, dus dat is niet raadzaam. Francis Verbeek, onderzoeker bij de Koninklijke Sterrenwacht van België. Dank u wel.
0: Dank u.
1: Linde Seunen, sorry. Jij zit bij ons in de studio en je gaat een nummer voor ons spelen. We gaan zo verder praten.
2: Super. Dit liedje heet Magische Projecties.

0: Van haar nieuwe voorstelling Linde Schöne is mislukt. Linde, ze debuteerde in 2016 en werd al snel een grote belofte in de muziekwereld. Maar ja, Linde, je carrière ging snel van veelbelovend naar failliet, letterlijk.
1: Nou, niet heel snel, maar uiteindelijk wel, ja.
0: Ja. Jouw nieuwe voorstelling gaat woensdag in première op het theaterfestival Boulevard in Den Bosch. Mm-hmm. Is het spannend om jezelf met je nieuwe voorstelling publiekelijk de stempel mislukt te geven?
1: Nou, ik vind het juist wel bevrijdend, eigenlijk.

0: Ik denk dat onder artiesten zeker, en überhaupt iedereen die een soort van publiekelijk leven leidt, er een druk is om juist zichzelf perfect te laten zien en succesvol. En voor mij komt mijn beste werk altijd uit het meest kwetsbare. Dus ik vond dit een hele goede inspiratiebron en ik hoop ook een hele herkenbare.
1: Ja, waarom voelde jij je mislukt?
0: Dus voor de mensen die mij niet kennen, ik had dus in 2017 het stempel van de nieuwe belofte. En toen uiteindelijk nog een album gemaakt die het wel goed deed. En toen had ik echt een soort van megaproject, twee albums. En ik dacht, dit wordt het helemaal. Ik ga all in.
1: Laten we even beginnen bij die
0: Klopt.
1: stempel.
0: Oh ja.
1: Een grote belofte. Hoe kreeg je dat stempel?
0: Nou, ik had mijn eerste EP uit en dan. Toen deed het mediawereldje zijn werk, weet je wel. Dan elk jaar heb je wel van deze mensen moet je checken op Noorderslag. Dit zijn de 10 mensen die het helemaal gaan maken dit jaar.
1: En hoe zag dat er bij jou uit? Wie zeiden dat? Van...
0: Ja, weet je, toen De Wereld Draait Door natuurlijk. En toen in 1 week stond het in 5 kranten rondom Noorderslag. Ja, dan ben je ineens de belofte daar, ben je talent daar, hupsflups daar.
1: Bij 3FM was je talent?
0: 3FM, Radio 2 was het ook gewoon de tijd heel. Dat het, ja, weet je. Komt elke maand wel ergens op een radiostation. En je denkt ook van, oh, dit is blijkbaar wat artiest zijn is.
1: Ja, het zong rond dat jij veelbelovend was. Een groot talent. En waar droomde jij toen van?
0: Waar denk ik de meeste artiesten wel van dromen. Gewoon de grote zalen kunnen vullen. En nummers schrijven die iedereen kent. En dat hele verhaal.
1: En welke zalen moet ik dan aan denken?
0: Ja, de Paradiso's, maar ook wel natuurlijk de AFAS en de Lowland Stages en de Pinkpop en alles. Gewoon de grote zalen. Tuurlijk, daar droom je van. Maar
1: Hitscore?
0: ja,
1: Ja?
0: mag je natuurlijk niet zeggen. Nee.
1: Ja,
0: Daar
1: maar
0: hebben we dan.
1: uiteindelijk heb je toch aardig wat gewonnen. De Nijmeegse Cultuurprijs. Je bent genomineerd geweest voor een Edison, een 3FM Award. Je trad ook uiteindelijk op Lowlands. Terwijl je nog maar, ik geloof, 20 was.
0: Ja, 23 was. Ja.
1: 23. Was je niet gewoon succesvol?
0: Ja, maar wat het in Nederland is, als artiest, je wordt eigenlijk op 2 punten gevierd. Namelijk wanneer je dus de grote belofte bent of wanneer je een grote hit hebt gehad.
1: Oké, het eerste heb je bereikt.
0: Ja, maar dat zie je bijvoorbeeld op heel veel festivals. Je hebt dan 2 podia, weet je, de talent stage en de main stage. Maar er zijn heel veel artiesten, zoals ik, die daar een beetje tussen vallen. Dus je bent niet meer talent, maar je hebt ook niet een mega hit gehad. En dus sta je nergens.
1: Dus het gat tussen talent en een grote hit.
0: Ja.
1: En dan bedoel je echt in de top 40 staan of wat moet? Ja.
0: Ja, of in elk geval gewoon echt op dat level zijn dat je 1000 kaartjes kan verkopen.
1: Ja, want daar heb je een hit voor nodig.
0: Ja.
1: Ja, maar bedoel je daarmee dat je op een soort net niet niveau zat?
0: Ja. Nee, dat is. Weet je, dan zit je rond de 100.000 maandelijkse luisteraars op Spotify. Wat eigenlijk heel veel is. En dat is fantastisch. Dat zijn 100.000 mensen die maandelijks naar je muziek luisteren. Maar het is net niet genoeg om echt geboekt te worden op de festivals. En dan val je er net buiten. En dan heb je dus heel veel geld in zo'n album geïnvesteerd. Wat je dan niet terugkrijgt. En dan ben je ineens de lul.
1: Ja,
0: Oh, sorry.
1: want
0: Sjaak.
1: de Sjaak, nee, dat maakt niet uit. Dus jij bracht in eerste instantie een album uit bij een platenlabel.
0: Ja.
1: En daarna dacht je, ik ga het zelf doen.
0: Ja.
1: En hoe ging dat toen?
0: Nou, ik dacht echt, ik ga het nu helemaal doen zoals ik het wil. Ik heb helemaal de visie helder en ik ga ervoor.
1: Want ik ben veelbelovend.
0: Ik ben veelbelovend, ik ben supergoed. Iedereen, dat zit, is het ook, weet je, dan in die backstages heb je natuurlijk ook allemaal mensen die dan
1: Jouw
0: allemaal het
1: talent doen,
0: zeggen
1: ja.
0: van, oh, jij gaat het helemaal, maar oh, volgende keer sta je op dat podium, weet je wel. Dan sta je daar, dit is een kwestie van tijd voor jij je hit hebt. En ja, je gaat het toch een beetje geloven misschien.
1: Ja, bijna aannemen als ik het zo hoor.
0: Ja. Ja, ik denk dat artiest zijn in de kern een heel erg delusional vak is. Dus ja.
1: Maar toen ben je dus 2 albums gaan uitbrengen en dat ging fout. Financieel ook. Ja. Waar ging het mis?
0: Achteraf denk ik marketing. Ik denk dat toen ik net uitkwam, was dat nog een beetje de laatste fase van dat media echt bepaalde of je succesvol ging worden en je daar helemaal van afhankelijk kon zijn. En dat ik die albums uitbracht zonder echt een TikTok-strategie te hebben, zonder een marketingbeeld te hebben van wie ik zou zijn. Ik dacht juist van, ik ga alle kanten van mezelf laten zien. Maar dat werkt helemaal niet.
1: Je hebt jezelf onvoldoende geprofileerd.
0: Ja, misschien wel. Ja, mogelijk,
1: want,
0: hè?
1: Ja, want je noemt zelf TikTok, hè? Maar als je kijkt naar jouw generatiegenoten die het misschien wel zo ver hebben geschopt als dat jij ook zou willen. Wat hebben die dan anders gedaan? Is dat allemaal TikTok?
0: Nee, ik denk dat ze ook helderder één ding... dat ze meer gefocust waren. Ik denk dat ik elke keer weer iets anders wou doen. Weet je, dan ging ik weer depressieve volk maken... en dan weer een rapliedje genaamd Kerstseizoen. Gewoon het, er was ook niet echt een lijn in.
1: Kerstseizoen?
0: Ja, het is een banger.
1: Oké. Okay. Ja, ja. Maar kan je niet gewoon stellen dat je zoekende was? Dat hoort toch ook bij artiest zijn?
0: Ja, maar ja...
1: Was je gewoon niet commercieel genoeg?
0: Ik weet het niet. Maar ja. Dat is, ja.
1: Wat heeft er uiteindelijk toe geleid dat je deze voorstelling bent gaan maken over hoe mislukt je bent volgens jezelf?
0: Nou, het begon met een ontzettend intense gebroken hart. Waarna ik gitaar ging spelen. En dat werd een soort obsessie. En na een half jaar gitaar spelen kwam ik erachter dat als je jezelf kan begeleiden, je in je eentje shows kan doen. En dus ging ik huiskamerconcerten doen. En daar ging ik steeds meer tussen liedjes door praten. En begon ik mezelf af te vragen van, hey, vanaf hoeveel praten tussen liedjes ben je een soort van cabaret aan het maken? En de liedjes komen vanuit die eerlijke plek. Dus gingen de verhalen daar ook haast automatisch over. Ik denk dat mijn beste werk nooit een keuze is geweest. Dat was gewoon het spul wat eruit vloog.
1: Jouw muziek is sowieso altijd maatschappelijk, hè? Gaan we dat ook terug horen in deze voorstelling, de maatschappelijke boodschap?
0: Ik weet niet of ik mijn muziek maatschappelijk vind, eerlijk gezegd.
1: Er zit wel altijd een boodschap in.
0: Er zit een boodschap in, maar soms is de boodschap ook gewoon jongen was gemeen tegen mij. Ik wil nooit iets geëngageerds provoceren. Of erin in pushen. Weet je, als het persoonlijke...
1: Als iemand dat zo interpreteert?
0: Ja, weet je, als ik iets heel persoonlijks vertel... en het is toevallig een maatschappelijk ding... het is toevallig iets wat heel veel mensen meemaken. Cool, maar ik wil nooit dat het prekerig wordt... of overdreven geëngageerd.
1: Hoe gaat deze voorstelling het beeld dat je van jezelf hebt... hopelijk veranderen?
0: Nou, ik denk dat deze voorstelling alleen maar kon ontstaan vanuit een relativering. En vanuit de afgelopen 3 jaar waarin ik een leven opbouwde dat niet draaide om views en streams en succes. En dat het ook wat minder uitmaakt. Want ja, ik ben niet meer compleet afhankelijk hiervan.
1: Linde Schöne is mislukt. Gaat woensdag in première op het theaterfestival Boulevard in Den Bosch. Heel veel plezier en heel veel succes.
0: Ja, bedankt dat ik mocht komen.
1: Dit was het Oog. Morgen zit hier Wilfried de Jong. Een heel fijne nacht.

0: lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
6: NPO Radio 1.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingsmedewerkers die zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig, zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig, 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. En op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen, op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer vannacht helder. Het kan afkoelen tot zo'n 7 graden in het oosten. Morgen is het zonnig en droog. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dag 3 FM.

0: Ik denk dat wij al wel de koploper al jaren zijn. Ja, nu zie je alle nieuwe landbouwdingen, wetten en dingen ontwikkelen. En dan komen we er wel achter dat wij eigenlijk al heel ver zijn. Maar dat betekent niet dat wij daardoor stil blijven staan. Want wij willen eigenlijk wel weer verder en nog verder kijken wat er kan en wat er niet kan.
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Ik denk echt als wij dit voor elkaar krijgen, dan maken we echt een hele grote stap op het gebied van duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Dus ik wil wel heel graag dat dit slaagt.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

Haags Beat Festival komt eraan. Zondag 16 augustus is de 8e editie. Een eerbetoon aan Haagse helden uit de popgeschiedenis. En Radio West is erbij. Vanaf 2 uur komt Kevin Brouwer met Als de dag van toen vanuit het Zuiderparktheater in Den Haag. En vanaf 7 uur hoor je de complete finale van het festival live. Optredens van onder andere Rine Scherritsen en Cesar Zuiderwijk van The Golden Earring. When a lady smiles. Jet Rebel, De Bintanks, Bo Saris en Grupo Sportivo. Het Haags Beat Festival. Zondag 16 augustus. Natuurlijk op Radio West. That's right, that's right.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan die zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbranden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinne van Klinken. Zij werd tweede en pakte dus het zilver. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af. Waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
2: Alleen op TV West.
1: Hart.

0: meespringen op de meedansplaats van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de guerrilla-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. En 2 jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. De amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. En op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt de DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig.